0: Het is 2 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Maasmechelen, Limburg, is een jonge man verdronken in de Maas. Hij was met vrienden naar daar getrokken om wat verkoeling te zoeken. Maar door het wassende water van de rivier kwam hij wellicht in moeilijkheden. Er is een onderzoek gestart, zegt Laurien van der Heijden van het parket.
1: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8 uur om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas, in Maasmechelen, aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
0: In het Jubelpark in Brussel is de voorbije avond een feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten georganiseerd. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park volledig afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. Het feest kostte 4 miljoen euro. Een verslag van Linde Koma.
2: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het Jubelpark. De gasten appreciëren de typisch Amerikaanse sfeer.
3: Het is heel uitgesproken bombastisch, dus ja, het is iets super Amerikaans.
2: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster in het Tassignon.
4: Speciaal ontworpen ring die eigenlijk een beetje de samenwerking zeg maar, en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
2: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
5: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevierd. En ondanks die moeilijkheid met het politieke klimaat.
2: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
0: In de Alpen is het voorbije weekend een Oostenrijkse bergbeklimmer om het leven gekomen. De man was aan het klimmen in Berchtesgaden in de Beierse Alpen op de grens tussen Duitsland en Oostenrijk. De hulpdiensten startten een reddingsactie nadat hij als vermist was opgegeven. Volgens zijn familie was de man een ervaren klimmer. Hij had geen veiligheidsuitrusting bij. Zijn lichaam is intussen geborgen. En op het WK voetbal heeft Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. Een verslag van Geert Heremans.
6: Canada gaat verdiend naar de volgende ronde. In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op het verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn voor de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Wel zeker is dat Canada na deze 0-1 zich als eerste geplaatst heeft voor de 8e finales tegen Nederland of Marokko.
0: En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op een bui. In de Ardennen ook onweer bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken, maar wel droog bij temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om de wederzijdse aanvallen te stoppen en voor te onderhandelen. Het voorbije weekend voert beide landen drone- en luchtaanvallen uit. De VS op doelwitten in Iran, Iran op Amerikaanse basis in de Golfstaten. Het conflict in het Midden-Oosten dreigde daardoor opnieuw te escaleren. Eerder deze maand werd al een staakt het vuren afgesproken, maar dat werd dus geschonden. Nu zouden beide partijen deze week in Qatar samenkomen om te praten over de situatie in de straat van Hormuz. In het Jubelpark in Brussel is de voorbije avond een feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten georganiseerd. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park volledig afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. Het feest kostte 4 miljoen euro. Een verslag van Linde Koeman.
2: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het Jubelpark. De gasten appreciëren de typisch Amerikaanse sfeer.
3: Het is heel uitgesproken bombastisch, dus ja, het is super Amerikaans.
2: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster in het Tassignon.
4: Speciaal ontworpen ring die eigenlijk een beetje de samenwerking zeg maar, en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
2: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
5: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevieren. En ondanks die moeilijkheid met de politieke klimaat.
2: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
1: In Mazeik in Limburg zijn de voorbije avond de speciale eenheden van de politie ingezet nadat een man zich had verschanst in zijn woning. Hij zou gewapend zijn geweest met een mes. De man zou eerder op de dag ook al met geweld gedreigd hebben. Hij was alleen in het huis aanwezig, maar toen de politie binnenviel bleek hij verdwenen. Het is niet duidelijk waar hij naartoe zou zijn. En nog in Limburg in Maasmechelen is een jonge man verdronken in de Maas. Hij was met vrienden naar daar getrokken om wat verkoeling te zoeken, maar door het wassende water van de rivier kwam hij wellicht in moeilijkheden. Er is een onderzoek gestart, zegt Laurien van der Heijden van het parket.
6: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8:00 om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas in Maasmechelen aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
1: En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op een bui in de Ardennen ook. Onweer bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken, maar wel droog. Bij temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Mis niets van Rock Werchter live. Vanaf donderdag 2 juli op VRT Max.
3: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen Mooimaker, met de steun van Vlaanderen. Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Venezuela hebben de reddingsdiensten het voorbije weekend in totaal 33 mensen levend van onder het puin kunnen halen na de 2 zware aardbevingen vorige week. Maar de kans dat er nog slachtoffers gered kunnen worden wordt steeds kleiner. Intussen zijn al 1450 doden geteld en meer dan 4300 gewonden. Tienduizenden mensen zijn als vermist opgegeven. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om de wederzijdse aanvallen te stoppen en voor te onderhandelen, dat meldde Amerikaanse media. Het voorbije weekend voerden beide landen drone- en luchtaanvallen uit. De VS op doelwitten in Iran, Iran op Amerikaanse basissen in de Golfstaten. Het conflict in het Midden-Oosten dreigde daardoor opnieuw te escaleren. Eerder deze maand werd al een staakt het vuren afgesproken, maar dat werd dus geschonden. Nu zouden beide partijen deze week in Qatar samenkomen om te praten over de situatie in de straat van Hormuz. In Servië hebben opnieuw duizenden mensen geprotesteerd tegen de regering. Dat protest kwam ruim 1,5 jaar geleden op gang na een ramp in een treinstation. Daar kwamen toen 16 mensen om het leven bij een instorting van een dak. Volgens de betogers was die instorting het gevolg van corruptie. Ze eisten al die tijd het ontslag van de Servische president en ook nieuwe verkiezingen. Het voorbije weekend heeft de president uiteindelijk toegegeven en zijn vertrek aangekondigd. In het Jubelpark in Brussel is gisteravond een feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten georganiseerd. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park volledig afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. Het feest kostte 4 miljoen euro. Een verslag van Linde Koman.
2: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het Jubelpark. De gasten appreciëren de typisch Amerikaanse sfeer.
3: Het is heel uitgesproken bombastisch, dus ja, het is iets super Amerikaans.
2: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster in het Tassignon.
4: Speciaal ontworpen ring die eigenlijk een beetje de samenwerking, zeg maar, en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
2: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
5: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevierd. En ondanks die moeilijkheid met de politieke klimaat.
2: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
1: En in Maaseik in Limburg zijn gisteravond de speciale eenheden van de politie ingezet nadat een man zich had verschanst in zijn woning. Hij zou gewapend zijn geweest met een mes. De man zou eerder op de dag ook al met geweld gedreigd hebben. Hij was alleen in het huis aanwezig, maar toen de politie binnenviel, bleek hij verdwenen. Het is niet duidelijk waar hij naartoe zou zijn. En dan nog het weer. Lokaal nog kans op een bui. In de Ardennen ook onweer bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken, maar wel droog. Bij temperaturen dan tot 27 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Maasmechelen in Limburg is een jonge man verdronken in de Maas. De jongen uit Hasselt was met vrienden naar de rivier getrokken om wat verkoeling te zoeken. Mogelijk kwam hij door het stijgende water in moeilijkheden. Laurien van der Heijden van het parket in Limburg.
2: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8:00 om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas in Maasmechelen aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om mede omstandigheden verder te kunnen kaderen.
1: In Duitsland zijn sinds vrijdag al zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen in de meren en de rivieren. Duitsland kampt met een hittegolf. Gisteren haalde een dorp bij de Poolse grens een hitterecord van 41,7 graden. Ook Polen, Tsjechië en Hongarije kampen met hittegolven. In Venezuela hebben de reddingsdiensten het voorbije weekend alles samen nog 33 mensen levend van onder het puin gehaald, na de dubbele aardbeving van vorige week. Intussen zijn al ruim 1400 doden geteld en meer dan 4300 gewonden. Maar het aantal doden kan nog sterk oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog vermist. In het Jubelpark in Brussel is gisteravond de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten uitbundig gevierd. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, die duizenden gasten had uitgenodigd. De ambassadeur zei dat er bijna 5 miljoen euro was ingezameld van 220 donateurs om het feest met muziek, optredens en vuurwerk te betalen. Dat zei collega Inge Franke gisteravond.
3: Er zijn grote internationale bedrijven bij, zoals Google en Meta, het bedrijf achter Facebook, maar ook Belgische bedrijven als Duracell, Leonidas, Basics, Dema. Niet alle donoren zijn zo happig erop om dat ook bekend te maken, omdat zij wel weten dat er ook heel wat mensen kritisch kijken naar dit feest. Maar dat zijn dan bedrijven die grote belangen hebben in de Verenigde Staten. Dus ze wilden om die reden toch hun steentje bijdragen.
1: Op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met de Belg Hugo Broos als coach met 0-1. Verdiend gewonnen, zegt Geert Heremans.
4: In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op het verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn voor de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is.
1: In de 8e finale moet Canada tegen Nederland of Marokko spelen. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat stapelwolken. Temperaturen tot 27 graden, aan zee is dat 21 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Benne
2: Green. Energie Rebelli.
3: Studio Brussel, live.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Shema Sainsain.
2: Een jongeman is verdronken. In Maasmechelen in Limburg is een man van 25 in de problemen geraakt toen hij ging zwemmen in de Maas. Hij was met vrienden naar de rivier gegaan om wat verkoeling te zoeken. Mogelijk kwam hij door het stijgende water in moeilijkheden. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart.
3: De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen en waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
2: In Duitsland zijn sinds vrijdag al zeker 15 mensen om het leven gekomen tijdens het zwemmen in meren en rivieren. Ook in Duitsland is er een hittegolf, net als in Polen, Tsjechië en Hongarije. In Mazeik in Limburg zijn gisteravond de speciale eenheden van de politie ingezet nadat een man niet uit zijn woning wilde komen. Hij zou gewapend zijn geweest met een mes. De man zou eerder op de dag ook al met geweld hebben bedreigd. Hij was alleen in het huis, maar toen de politie binnenviel bleek hij plots verdwenen te zijn. Het is niet duidelijk waar hij dan naartoe was. In Venezuela, in Zuid-Amerika, hebben de reddingsdiensten het voorbije weekend in totaal nog 33 mensen levend van onder het puin gehaald na de zware dubbele aardbevingen van vorige week. Intussen zijn al 1450 doden geteld en meer dan 4300 gewonden. Maar het aantal doden kan nog sterk stijgen, want tienduizenden mensen zijn nog vermist. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. In de 8e finale moet Canada tegen Nederland of Marokko spelen. De Belgische coach van Zuid-Afrika, Hugo Broos, had voor het WK laten uitschijnen dat hij zou stoppen als coach, maar hij lijkt nu toch te twijfelen. De komende dagen wil hij een beslissing nemen.
4: We will take the decision in the next days, but it was a nice World Cup and it will not be an easy decision. But saying now I stop or I go, that I can't.
2: Het is zeer bewolkt met hier en daar een regenbui. Daarna opnieuw droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden. Aan zee halen we 21 graden. Morgen zon en wolken bij zo'n 25 graden. Woensdag krijgen we stilaan meer wolken en kans op regen.
5: Staat op. Bert van Steenbergen.
0: Goedemorgen, we starten samen een week die minder heet is. Dat gaat deugd doen. De muziek blijft wel even goed als vorige week. Er is Sum 41.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music. You said you'd

0: iets over zes. Goedemorgen.
1: Live is music.
2: Studio Brussel.
1: Staat op.
0: Al heel veel goedemorgens ook in de app. En dat is fijn om te zien. Fijn dat je er al bij bent deze ochtend. Eddie uit Hamme stuurt al goedemorgen. Laat het hoofd koel houden. En de koffie heet. Dat lukt sowieso wel, denk ik. Maar ik stuur ook een goedemorgen. Ook Gert is erbij. De vroege vogels heten u welkom. De dag start alvast met coole muziek. Maar ook buiten is het nu terug zeer cool. Terug ademen. Het is wel echt een groot verschil. Ik heb vanmorgen voor het eerst in lange tijd, dus zo voelt het toch, weer een lange broek aangedaan. En dat voelde gek comfortabel en fijn. Het was een soort van rare ervaring. Ik weet niet wat het is deze ochtend. Ook Thierry uit Buggenhout is er, zegt goedemorgen. Bert met de B en zweterige zwetertjes. Het is alweer de laatste maandag van de week. Dat is een positieve instelling. Ook Heidi is er erbij. Goedemorgen, gezellig ochtendclubje. We gaan voor een week met betere temperaturen. Dat zal het onderwerp zijn. Inderdaad wel. Maar dat is logisch ook. Ik heb wel deze nacht amper geslapen. Dat is deels mijn eigen schuld. Ga ik toegeven. Ik zat gisteravond op Live is Live. Mijn lief wilde heel graag Nick Cave zien. Dus ja, wat moet ik dan doen? Ik wilde die ook wel eens graag aan het werk zien. Want iedereen is daar zo lyrisch over. Het was prachtig. Het was echt de moeite. En dan zijn we zelfs voor het einde vertrokken, omdat ik dus zo vroeg moest opstaan. En dan kon ik natuurlijk niet slapen. Dat is classic. Dan lig je wakker. Een beetje ook nog de warmte wel die in huis hing. Muziek die in mijn hoofd vast had. En dan ben je te denken over, ik heb nog maar zoveel uur slaap. Dat is niet veel. En dan is het om zeep, natuurlijk. Maar het komt allemaal wel goed vandaag. En dat moet, want het is vandaag hier op Studio Brussel een belangrijke dag.
1: En Rockwerchter
3: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
1: Bij The War on Drugs.
0: Jawel, jij kan exclusief de generale repetitie van The War on Drugs bijwonen. Vlak voor de band het festivalpark van Werchter gaat inpalmen. Daar een geweldige show gaat spelen. En vandaag is de dag dat jij kans maakt om erbij te zijn. Je maakt vandaag elk uur kans om jouw plaats te scoren. Dus als jij dat zotte moment wil meemaken, dat zotte moment met The War on Drugs, blijf dan de hele dag luisteren naar Studio Brussel en dan ga jij misschien wel The War on Drugs van super dichtbij zien. Ik ga je straks ook vertellen wanneer je iets moet doen. Dus het gaat duidelijk zijn, je moet niet per se zitten wachten om dan als een gek te zitten sturen. Het gaat straks duidelijk zijn wat je moet doen. Het kan ook zijn dat je misschien nog wat moet bekomen van het stormweer zaterdagnacht. Heel veel evenementen en festivals zijn die avond stopgezet uit voorzorg. En je zag dan s'nachts wel dat die beslissing wel terecht was. Het was echt heftig weer. Een van de namen die we daardoor niet op het podium hebben gezien op Couleur Café was DJ Pee-wee. Als je denkt, wie is dat in godsnaam? Wel, dat is het alter ego van Anderson .Paak. Die amuseert zich tegenwoordig als DJ en dat is wel een heel gekke beleving. Hij doet bijvoorbeeld dingen als dit. Dat dus en nog veel meer. Hij knalt op een gegeven moment ook Fien van Travis Scott, waarbij hij dan heel theatraal zijn lange trainingsbroek gewoon afscheurt en dan in een rode short staat te springen en te dansen. Het is een bijzondere man, Anderson .Paak. Helaas is dat dus niet gebeurd op Couleur Café dit jaar. Hij speelt deze zomer wel een pak shows, vooral als support op de tour van Bruno Mars, zijn heel goede vriend. Dit is Bruno Mars, On My Soul.

0: De iconische Clint Eastwood van Gorillaz.
1: Studio Brussel staat op.
0: Goedemorgen, Gert.
2: Goedemorgen.
0: Hoe voelt die temperatuur deze ochtend bij jou?
2: Wow, bij mij voelt dat elke morgen goed. Ik zit uit de slagerij, dus het is altijd wel fris.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat was eigenlijk ideaal voor jou tijdens je hittegolf?
2: Ja, ik kwam graag wagen. Dat was geen probleem. Liever niet dan thuis.
0: Ja, maar is dat dan ook heel vroeg opstaan telkens?
2: Ja, dat is elke morgen om 4 uur uit te velen.
0: Ja, dat is dan ook vroeg gaan slapen en dat is in die hitte dan toch ook wel echt lastig bij momenten.
2: Ja, dat klopt. Maar dit jaar hebben we airco geïnstalleerd de postkamer en dat was wel een zegen.
0: Gert, jongens, het kwam. Maar alles kwam samen voor jou in die hittegolf. Oké, okay. En dan als lager in die hittegolf, werd er door mensen veel gebarbecued of was dat te gek of te zot om te doen?
2: Dat was denk ik te zot om te doen. Dat was, soms dacht ik dat meer pasta bar dan slager was, want we moesten heel korte pasta's voorbereiden.
0: Ja?
2: Dat ging vlot over de toonbank, maar het barbecuevlees blijft toch iets kan hangen.
0: Ja, oké, okay, maar goed, misschien dat nu wat meer normalere temperaturen worden, zal dat allemaal weer meer wat het gewone worden, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook wel. We zijn

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen. Studio Brussel, live.

0: van Another Talk to You. Dit is een bijzondere dag vandaag, want vandaag maak je elk uur kans op iets heel bijzonders. Elk uur maak je kans om erbij te zijn bij een zotte repetitie.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
1: Bij The War on Drugs.
0: Jawel, de band maakt zich klaar om te spelen op Rock Werchter. En daar kan jij bij zijn. Bij die laatste repetitie van de band. Elk uur vandaag maak je kans om erbij te zijn. En zometeen is het zover. Blijf gewoon goed luisteren. En dan leg ik zometeen alles uit.
1: Lokerse feesten. 10 dagen feest op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Met onder meer Lenny Kravitz. Oscar and the Wolf. Zwang Regie. The Streets. Tom Model. Lost Frequencies. Dropkick Murphys. Xavier Rudd. En Editors. Like sleep. Tickets en info. Lokersefeesten.be. Samen met
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatke, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
6: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee, gracias, Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. See.

0: Vandaag is de dag dat je jouw plek kan scoren bij die generale repetitie van War on Drugs. Maar morgen, en morgen is dinsdag. En dan is het ook weer dik de moeite.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win dinsdag jouw ticket
1: voor Rock Werchter.
0: Jawel, dus elke dinsdag prijs hier op Studio Brussel. Morgen zijn het zeer mooie prijzen. Tickets voor Rock Werchter. Jij steekt gewoon morgen een ticket voor het festival in je zak. Als je luistert en meespeelt natuurlijk.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket
2: voor Rock Werchter. Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Festivals à volonté.
4: Zomer. Met Win for Life. We'll be right back.

0: Kiara stuurt al de lijst in de party en Werchter in de app van Studio Brussel. En morgen, dan maak je kans op tickets voor Rock Werchter. En zometeen op die plekken bij The War on Drugs. Bijna 6:30. Shema, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Er is opnieuw iemand verdronken in deze hittegolf.
1: Ja, deze keer in de rivier de Maas in Maasmechelen in Limburg. Gisteravond was een groep vrienden daar gaan zwemmen, maar opeens vonden ze hun vriend van 25 jaar niet meer. Ze belden de hulpdiensten en duikers van de brandweer konden de man uiteindelijk uit het water halen, maar hij was toen helaas al overleden. Waarschijnlijk kwam hij in de problemen door het stijgende water. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het won met 0-1 van Zuid-Afrika met de Belgische bondscoach Hugo Broos. In de 8e finale moet Canada tegen Nederland of Marokko spelen.
0: Wat voor weer wordt het?
1: Ja, het is nu nog bewolkt. Hier en daar kan het ook nog regenen, maar daarna wordt het droog en zonnig en tot 27 graden halen we. Morgen ook meestal droog en dan tot 25 graden.
2: Studio Brussel en Rock Werchter
3: zetten jou op de eerste rij.
2: Yeah. Bij The War on Drugs.
0: Donderdag staat de War on Drugs op Rock Werchter op de mainstage. En de band wil zich perfect voorbereiden op die show. Met een laatste generale repetitie, zoals dat heet. Met publiek. En het mooie is, jij kan in dat publiek zitten. Met dank aan Studio Brussel. Je maakt vandaag de hele dag kans om jouw plaats te scoren bij die repetitie. Elk uur van deze dag zelfs maak je kans. En dat doe je door mee te spelen met het simpele spel. Van welk nummer hoor je de intro? Ik laat jou een kort stukje horen van de intro. Het begin van een nummer van The War on Drugs. En het is aan jou om te zeggen welk nummer het is. Als je het weet zometeen, gewoon je antwoord en je telefoonnummer sturen in de app van Studio Brussel. Hou je klaar? Want hier komt dat stukje van de intro. Niet al te lang, maar welk nummer van The War on Drugs is dat? Stuur het in de app en dan ga jij misschien wel naar die exclusieve generale repetitie.
2: Studio Brussel en Rock Werchter.

0: Heb jij daarnet de intro van The War on Drugs herkend en een bericht gestuurd in de app van Studio Brussel?
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
1: Bij The War on Drugs.
0: Dan moet je nu goed je gsm in de gaten houden, want het kan zijn dat ik jou opbel met het goede nieuws dat jij naar die exclusieve generale repetitie van de band kan. Als je het juiste antwoord geeft natuurlijk. En om te beginnen opnemen.
3: Goedemorgen.
0: Een goedemorgen met Bert van Studio Brussel. Met wie?
3: Met Fran.
0: Dag Fran, goedemorgen. Jij wil graag naar die repetitie van The War on Drugs.
3: Ja, klopt. Heel graag.
0: Heel graag. Dat is al een goed begin. Maar je wil natuurlijk nog weten welk nummer van The War on Drugs we zoeken. Je hoort die intro nog één keer. Fran, welk nummer is het?
3: Volgens mij is het Red Eyes.
0: Ben je er zeker van? Want je zegt volgens mij...
3: Het.
0: Je hoopt het. Fran?
3: Ja?
0: Red Eyes is helemaal juist.
3: Oh my god.
0: Je bent erbij. Je gaat naar die exclusieve generale repetitie van The War on Drugs. Ja, waarom heb jij zo'n liefde voor die band?
3: Mijn liefde komt eigenlijk vooral van mijn mama en zij is een super fan. Dus het is voor haar dat ik ook meedeef vooral.
0: Dan gaat het prachtig zijn om dat te beleven daar bij The War on Drugs, die generale repetitie. Veel plezier daar, Fran.
3: Dankjewel.
1: Studio Brussel en Rock Werchter zetten jou...

0: Die eerste plaatsen bij de repetitie, die zijn ingevuld. Die zijn voor Fran, wat kan ook nog voor jou zijn. Want elk uur vandaag maak je kans om erbij te zijn bij de War on Drugs. Na 7 uur, weer een kans. En nu, elke ochtend rond 7:15 is hier op Studio Brussel een heerlijk spel dat je ook deze zomer elke ochtend kan meespelen.
1: Studio Brussel staat op. Sneller dan de zang.
0: Een plezant muzikaal spel waarvoor je toch wel de nodige snelheid nodig hebt. Nu, ben jij al fris en wakker genoeg, denk je, om de artiest te raden voor die begint te zingen? Wel, dan is vandaag jouw dag om mee te doen en je te bewijzen aan alle luisteraars. Dus kom, laat maar weten in die app als jij graag wil meespelen.
1: Ben jij sneller dan de zang?
2: Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
4: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten. Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
5: Excusa, señoras.
4: ...net een lift naar het strand had beloofd.
5: Batteria plata. Completa.
4: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
5: Ik dacht aan chili con carne.
6: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Daar wordt chili con serieus veel carne.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
10: Info in voorwaarden op carglass.be.

0: Late Night City. Goedemorgen, het is 7:15 en het is weer tijd om iemand te testen.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Staat op.
2: Sneller dan de zang.
0: Goedemorgen, Axel uit Aartselaar.
3: Ja, goedemorgen.
0: Hoe is deze maandag bij jou gestart?
3: Heel goed, heel vroeg.
0: Wat is heel vroeg?
3: 1 uur, 1 uur 's nachts.
0: Oh, oké. Okay. Oh, shit. Ja. Wacht, wat doe jij, Axel?
3: Ik ben bakker.
0: Ja, oké.
3: Okay. De warme bakker.
0: Dan snap ik dat. Dat jouw dag, om het zo te zeggen, de dag om 1 uur begint. Wanneer ga je slapen?
3: Rond 12 uur, okay, denk
0: straks.
3: Ik vandaag.
0: Oké, okay, okay, ja. Nog een paar uur te gaan. Goed, jij hebt de kans, ja. Maar ook de druk om sneller dan de zang te zijn. Het is vandaag wel echt een grote classic. Ik wil jou nu niet aan de schandpaal gaan nagelen als je het niet weet. Maar toch, het zou toch een kleine schande zijn, Axel.
3: Ja, oké.
0: Okay. Raad de artiest voor die begint te zingen. Ben je er klaar voor?
3: Ja, ik
0: goed.
3: Hoop het.
0: Axel... Succes.
3: Coldplay?
0: Natuurlijk, Axel, natuurlijk.
3: Ja.
0: Je was nog snel. Het was ook echt, ik denk, de langste intro mogelijk van nummers. Dus ik denk, je had nog 30 seconden of zo, Axel. Maar goed gedaan. Tuurlijk was Coldplay.
3: Dank u.
0: Yellow, ik had niet gelogen. Het was een kleine schande als je het niet had geweten, toch?
3: Inderdaad. Gitaar gaat wel veel weg.
0: Geweldig, goed gedaan, Axel. Succes nog met de werkdag voor jou. Nog een paar uur en een fijne week. Hè.
3: Ja, dankjewel voor jullie ook. Studio Brussel.

0: gelukkig is nu even minder toch met de heatwaves. Maar de heatwaves van Glass Animals zijn altijd welkom.
1: En Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij.
1: Bij The War on Drugs.
0: Oh jawel, donderdag staat de band op de mainstage van Rock Werchter. Net voor Mumford & Sons. En woensdag, dan zet de band zich op scherp. Met een generale repetitie waar ze jou bij willen. Jij maakt vandaag elk uur kans om jouw plek te winnen bij die generale repetitie van The War on Drugs. Zometeen na 7 uur een nieuwe kans. En die gaat straks opnieuw de intro van een nummer moeten raden.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij.
1: Bij The War on Drugs.
2: Studio Brussel.
0: Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ben helemaal mee met die nieuwe van Blackbox Revelation. Lekkere groove it nummer, coole productie. Het is zo goed gedaan. Blackbox Revelation en Stronger. Goedemorgen.

0: Ben jij deze week aan het beginnen met een heerlijk festivalgevoel? Omdat je dit weekend ergens op een van de vele festivals zat, was je misschien gaan dansen op Paradise City of was je aan het genieten op Live is Live. Of wie weet, stond jij gisteravond nog op Werchter Park Live hard te gaan bij onder andere Linkin Park. Stuur even in de app van Studio Brussel op welk festival jij dit weekend was. We kunnen even zien waar er overal genoten is en hoe goed het was op al die festivals. Want goed, dat was het zeker sowieso. Stuur maar in de app.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford. Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedehandshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Dit is Studio Brussel. Studio
0: Brussel. Goedemorgen, het is 7 uur.
3: VRT Nieuws.
0: Schema Sainsain.
4: Een jonge man is verdronken. In Maasmechelen in Limburg is een man van 25 in de problemen geraakt toen hij ging zwemmen in de Maas. Hij was met zijn vrienden naar de rivier gegaan om wat verkoeling te zoeken. Mogelijk kwam hij door het stijgende water in de problemen. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart.
5: De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
4: In Duitsland zijn sinds vrijdag ook al zeker 15 mensen om het leven gekomen tijdens het zwemmen in meren en rivieren. Want ook daar is er een hittegolf, net als in Polen, Tsjechië en Hongarije. In Mazeik in Limburg zijn gisteravond de speciale eenheden van de politie ingezet nadat een man niet uit zijn woning wilde komen. Hij zou gewapend zijn geweest met een mes en zou eerder op de dag ook met geweld hebben gedreigd. Maar toen de politie binnenviel, was hij verdwenen. Later op de avond is de man opgepakt. In het Jubelpark in Brussel is tot na middernacht gefeest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, had het georganiseerd. Hij liet het park afsluiten en had duizenden mensen uitgenodigd. Van ambassadepersoneel, militairen en bedrijfsleiders tot premier Bart De Wever en NAVO-baas Mark Rutte.
6: Het is weer een gezelligheid, zit goed. Het is echt typisch Amerikaans, dus je voelt helemaal in Amerika.
7: Wij zijn hier eigenlijk als vertegenwoordigers van de Antwerpse diamantindustrie. De wijs is een enorme belangrijke economische relatie eigenlijk voor Antwerpen.
4: Het feest kostte bijna 5 miljoen euro. In de buurt van het Jubelpark was er ook protest van buurtbewoners en organisaties die zich inzetten voor het klimaat of zich verzetten tegen de regering van Donald Trump. Op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. In de 8e finale moet Canada tegen Nederland of Marokko spelen. De Belgische coach van Zuid-Afrika, Hugo Broos, had voor het WK laten uitschijnen dat hij zou stoppen als coach, maar hij lijkt nu toch te twijfelen. Hij wil de komende dagen een beslissing nemen.
8: We will take the decision in the next days, but it was a nice World Cup. It will not be an easy decision, but saying now I stop or I go, that I can't.
4: En in het hockey hebben de Belgische mannen ook hun laatste wedstrijd in de Hockey Pro League gewonnen. De Red Lions versloegen Australië met 5-4. Dit weekend hadden ze al gewonnen tegen Nederland en daardoor waren ze toen al zeker van de eindwinst en wonnen ze het eerste ticket voor de Olympische Spelen van 2028 in de Verenigde Staten. Het is eerst bewolkt met hier en daar nog een regenbui. Daarna wordt het opnieuw droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden, aan zee 21 graden. Morgen zon en wolken bij zo'n 25 graden. Woensdag krijgen we stilaan meer wolken en kans op regen.
0: Hajo, hoe gaat het onderweg?
9: Eerst op het spoor zijn er wat problemen door een kapotte bovenleiding bij Zaventem. Daardoor rijden er minder treinen of zijn er vertragingen. Dat is vooral tussen Aerschot, Leuven en Brussel zo. Tussen Brussel en de luchthaven. En de IC-treinen tussen Leuven en Mechelen zijn zelfs helemaal geschrapt. De problemen kunnen nog een paar uur duren daar. Verder op de weg naar Brussel vooral vertragen op de E19. 20 minuten bijtellen van Rums tot Mechelen-Zuid. Dat komt door werkzaamheden. Voor de rest geen grote problemen te melden. Wel nog opletten op de N16 naar Willebroek. Daar sta je 20 minuten in de file aan te werken in Temse.
2: Studio Brussel
1: staat op. Bert van Steenbergen.
0: Wil jij woensdag de exclusieve generale repetitie van de War on Drugs meemaken? Blijf luisteren. Je maakt straks kans om jouw plek te winnen.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music. Oh.

0: Shop. Een heel erg goeiemorgen.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Het is misschien nog een beetje bekomen na een wel echt heel erg druk festivalweekend. Misschien wel, maar ik denk wel het drukste festivalweekend van de zomer. En misschien ook wel het heetste festivalweekend van de zomer, want het was echt nog ferm heet op sommige plekken. Geniet nu vooral van de frisse ochtendbries op deze maandag. En geniet na van al die festivals, want het was echt veel. Er was Cooler Café met Ezra Collective, Prodigy, Skepta, Rema. En dan in de Lilse Bergen was het ook echt wel zweet op Sunrise Festival. Onder andere onze Amber Broos speelde daar ook. Er was ook Paradise City met ja, het icoon Marlon Hofstad. DJ Daddy Trans was er graag weer bij. Heeft dat ook gepost op Instagram, dat hij zich zijn eerste keer Paradise City nog goed herinnert. Hoe bijzonder dat was. En dat hij zeer graag blijft terugkomen. Ik heb ook veel stories gezien van het festival, zoals altijd. Want dat ziet er ook altijd zo goed uit. Ze steken daar heel veel tijd en werk in hun podia en de omgeving. Een prachtfestival Paradise City. Er waren ook al 2 dagen Live is Live met gisteravond Nick Cave. Into my arms, oh Lord. Was mooi in dat prachtige Middenvijverpark in Antwerpen. Luisteraar Michael was daarbij en dat was zijn eerste Nick Cave ervaring.
2: Ik wist niet wat ik moest verwachten van mijn eerste Nick Cave concert, maar dat het een semi-spirituele ervaring ging zijn, had ik nooit zien aankomen. Hij had samen met zijn superband van bijna gepensioneerden met heel het spectrum van emoties laten voelen. Verdriet, hoop en vooral heel veel geluk, jong. Echt waar. Mensen rondom mij waren al hun demonen eruit aan het dansen. Ze grepen elkaar goed vast. En de persoon naast mij heeft zijn partner ten huwelijk gevraagd tijdens Into My Arms. Zoveel liefde, zoveel plezier. Dus ja, er was deze avond ook een storm bij Live is Live die eigenhandig Code Oranje veroorzaakte. En zijn naam is Nick Cave.
0: Als dat nu geen betoog was om eens Nick Cave live te gaan zien, dan weet ik het eigenlijk ook niet meer. Vanavond staat Iron Maiden daar ook nog op Live is Live. Er was gisteren natuurlijk ook Werchter Park Live. Seul on va toujours plus vite. Waar deze Brusselse legende ook op het podium stond. Het was daar bijzonder warm. Het ging hem ook wel goed af, zwangergie, op die line-up. Dus ja, veel meer rockbands. En outfit was ook, vond ik, toch misschien een klein beetje meer rock and roll of zo. Maar het werkte wel. Het ging me heel goed af daar. Julie uit Menen stuurt ook dat ze erbij was. Zegt, het was een prachtige dag. Onvergetelijke concerten. De 3 uurtjes slaap en kleine oogjes om te gaan werken had ik er wel echt voor over. En een fijne maandag wel. Succes met die maandag. Julie, Andy, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bert.
0: Hoe heb jij genoten van Werchter Park Live gisteren?
3: Optimaal, fantastisch. Inderdaad, zoals je net zei, de middag werd al een stukje voor zwanger regie, heb ik jammer genoeg gemist. Maar vanaf zwanger regie ging het gewoon in een climax omhoog. Het rappen duo nadien was, de naam ontschiet me even. Was zeer goed, maar dan Papa Roach was gewoon fenomenaal. Throwback naar de jaren 90. Keiharde muziek, lekker vettige moshpits. Om dan af te sluiten met mannen en de dame van Linkin Park. Oké, het is niet Chester. De set was een beetje gelijkaardig als vorig jaar op de wei. Maar ja, fantastisch wat die mannen doen. Hè. Heerlijk.
0: Echt mooi om te horen dat het zo'n mooie dag was daar. Ik vind wel, Andy, je hebt nog veel stem over precies.
3: Niet hard genoeg geschreven waarschijnlijk.
0: Nee, maar ik wil geen kritiek hebben, maar je klinkt nog goed, Andy. Voor na zo'n geweldige dag werd het ook. Maar dat is misschien
3: dankjewel,
0: ook
3: op weg naar het werk, dus ja. De collega's zullen het appreciëren en dat wel, ik nog eens stem heb.
0: Het is dat misschien ook wel handig voor die werkdag inderdaad. Andy, succes vandaag. Hè.
3: Dankjewel, Bert.

Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?

0: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen. Studio Brussel, live.
2: Paper Planes van MIA, als je zit te wachten op jouw kans voor de War on Drugs, die kans komt. Ergens dit uur maak jij kans om erbij te zijn bij die exclusieve generale repetitie van de War on Drugs. Zometeen Mumford & Sons.
3: Motorpech en niet.
0: Oh.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.

0: Peter stuurt nog 3 dagen. En dan Mumford met heel veel hartjes oog erbij. En ook Devin zegt, wat kijk ik uit naar Mumford & Sons donderdag op Rockwerchter. Studio Brussel. Het WK voetbal is, zoals je wellicht wel merkt, nog altijd bezig. Ze zijn er nu begonnen aan de 16e finales. Gastland Canada heeft de eerste 16e finale gewonnen. Het won met 0-1 van Zuid-Afrika. En ook, jawel, onze Rode Duivels zijn door naar die 16e finales na die 5-1 winst tegen Nieuw-Zeeland. Ik weet niet of jij er nog echt in geloofde. We hoopten het allemaal. En het is dan uiteindelijk wel gelukt, nog natuurlijk. Zelfs groepswinnaar zijn we geworden, waardoor we in die 16 finales uitkomen tegen de derde beste uit groep I. En dat is Senegal. Nu, die match, wie weet, kan het nog pittig worden. Want Senegal zal zichzelf wel misschien willen bewijzen nadat de Afrika Cup en toch ja, op een manier misschien is afgenomen. Dat was een heel bijzonder straf einde. Dus die zullen wel echt veel goesting hebben, denk ik, om die wedstrijd stevig te spelen. Fingers crossed dat de Belgen hun zelfvertrouwen helemaal goed zit na die winst. Woensdagavond, 10 uur onze tijd, dan is die wedstrijd. Heel benieuwd hoe het dan onze Rode Duivels zal vergaan.
1: Volg het WK. Elke dag op VRT Max of in de app van Sporza.
0: En dan als voorbereiding op die wedstrijd, natuurlijk. Sylvie Kreuz en Romeo Elvis, Kiss the Grass. Go!

0: Het is bijna 7:30. Shema, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert.
0: Er zijn cijfers over kindermishandeling.
1: Ja, vorig jaar waren er meer dan 11.000 kinderen en jongeren die verwaarloosd of mishandeld werden en waar er een melding over is gedaan. Dat is een stijging tegenover het jaar daarvoor. Meer dan een derde van de kinderen is het slachtoffer van emotioneel geweld of verwaarlozing, maar er zijn ook steeds meer meldingen over fysiek geweld. En in het Jubelpark in Brussel is tot na middernacht nog gefeest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur in België had het park laten afsluiten en had dan duizenden mensen uitgenodigd voor een feest vol vuurwerk, shows met drones en vliegtuigen, maar ook line dancing, barbecues en donuts. Het feest kostte bijna 5 miljoen euro en in de buurt was er ook wel protest tegen het feest.
0: Het weer voor vandaag.
1: Eerst bewolkt met hier en daar nog regen, daarna droog en zonnig en tot 27 graden, ook morgen meestal droog en tot 25 graden.
2: Life is music.
0: Studio Brussel
2: staat op.
0: Het is zaterdag gebeurd in de afrekening. Wet Leg is van de troon gestoten. Er is een nieuwe nummer 1. En dat is de heel coole samenwerking van een Franse producer en een Zweedse rapper die al jaren heel straffe muziek maakt. Het is Generation en Young Lean. En die Generation heeft trouwens net zijn allereerste album uitgebracht trouwens. En ik vind het een heel leuke plaat. Love and Tears is de titel. Daar staan bijzondere features op, zoals Young Lean, maar ook bijvoorbeeld Janis van Vols. Het is wel een kort album, duurt echt maar een half uur, dus je bent er snel voor. En die nieuwe nummer 1 van de afrekening, ja, die staat er natuurlijk op. Dit is Storm 2.
2: Studio Brussel. Dit is de nummer 1
0: in de afrekening.
2: Stem voor jou.

Ja, tuurlijk. Zo mooi tot het einde. Pixies, where is my mind? Misschien zit je hoofd nog wel bij al die warme temperaturen van de voorbije weken. Nu, vandaag is het beter. Het is heerlijk. Eerst nog wel wat bewolkt met hier en daar regen. Maar daarna droog en zonnig tot 27 graden. Dat is een heerlijke temperatuur om van te genieten. Zonder dat je echt je te veel zorgen moet maken. Of schrik moet hebben voor de hitte. Dus goed ook om te genieten van zomer.

0: Cameron stuurt in de app van Studio Brussel. Bert met de E, let's go. Dat klopt helemaal.
1: Het is Bert.
0: Het is ook moment om te zeggen, let's go.
2: En Rock Werchter zetten jou op de eerste rij. Yeah. Bij The War on Drugs.
0: Oh jawel, het is eigenlijk echt heel gek om te beseffen dat dit gaat gebeuren en dat jij erbij kan zijn. Donderdag staat de band op Rock Werchter op de mainstage, maar de dag ervoor willen ze ervoor zorgen dat ze helemaal klaar zijn voor die show op het festival. En dus doen ze nog een generale repetitie waar ze jou bij willen. Hun fans, die willen ze erbij bij die exclusieve generale repetitie. En vandaag maak je de hele dag kans bij Studio Brussel om jouw plek te winnen bij die repetitie. En nu is het weer zover dat jij kan winnen, want elk uur vandaag maak je kans. Dus je moet gewoon de hele dag blijven luisteren. Dat is stap 1. En dan zeer goed opletten wanneer ik zeg dat het zover is. Of wanneer mijn collega's zeggen dat het zover is. Want wat je elk uur gaat moeten doen is raden van welk nummer van The War on Drugs je de intro hoort. Want we willen de kenners erbij. De echte fans van The War on Drugs. Dus luister goed. Want dit is de intro van dit uur. Welk nummer van The War on Drugs is dat? Stuur je antwoord en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De mooiste tijd van het jaar?
3: Dat is de festivalzomer.
2: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Come on. Dance with me. Morgen maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
3: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
4: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
3: Studio Brussel.
2: Brussel.
3: Life is music.
2: Life is

0: woensdag wordt een magische dag.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
1: Bij The War on Drugs.
0: Magisch voor wie het geluk heeft om erbij te zijn. Bij die exclusieve generale repetitie van The War on Drugs. Die repetitie om alles tot in de puntjes perfect te hebben voor hun show op Rock Werchter. En jij kan die bijzondere repetitie meemaken. Als je de intro hoorde en een antwoord stuurde in de app.
3: Hallo.
0: Goedemorgen, met wie?
3: Met Luca.
0: Dag Luca, met Bert van Studio Brussel. Waarom wil jij die exclusieve repetitie van War on Drugs zo graag meemaken?
3: Nou, mijn vader een gigantische spanner. En ik ook natuurlijk met hem. En dat zou een supermooi moment zijn om dat samen met hem te kunnen bijwonen.
0: Dat snap ik helemaal. Het is ook mooi dat je dan eigenlijk een beetje voor hem ook speelt. Niet alleen voor jezelf. Nu, je bent erbij als je weet welk nummer we zoeken. Dit is nog eens heel kort de intro. Korter kan bijna niet, maar Luca, welk nummer van The War on Drugs is dat?
3: Dat is Under the Pressure.
0: Je klinkt heel overtuigd.
3: Ja, dat ben ik ook.
0: En dat is terecht, helemaal juist.
3: Yes. Niet in.
0: Goed gedaan, Luca.
3: Ik ben super blij.
0: Je bent erbij woensdag en je kan je papa meenemen. Is die bij jou in de buurt?
3: Nee, ik lig eigenlijk nog in bed en mijn vader zit beneden in de keuken.
0: Ik hoop dat hij aan het luisteren is in de keuken, dan weet hij het meteen. En anders mag je toch wel eens opstaan, Luca. Tijd om uit je bed te komen en het goede nieuws te gaan vertellen aan je papa.
3: Ik ga dat doen.
0: Is goed. Ik wens jullie heel veel plezier woensdag. Geniet ervan.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou

Devin vraagt in de app van Studio Brussel, aangezien ik een ticket heb voor de Hive op Rock Werchter, kan ik dan ook die legendarische repetitie bijwonen? Ik zou het eens aan Herman Schuurmans moeten vragen, maar ik vrees van niet. Dat zal geen optie zijn om bij de generale repetitie te kunnen zijn van de War on Drugs. Wat je moet doen, is de hele dag blijven luisteren naar Studio Brussel. Want elk uur maak jij kans om erbij te zijn. Dus straks na 8 uur is er weer een nieuwe kans. En de kansen gaan vandaag blijven komen. Dus blijf gewoon luisteren. Zometeen komt Elbow na Nothing But Thieves Evolution.

0: Jelle uit Antwerpen stuurt in de app zonnetje, fris windje en het mooiste elbowlied. Prachtige maandagochtend. Wel, die ochtend wordt nog mooier zometeen na 8 uur.
1: Live is music.
2: Studio Brussel
1: staat op.
0: Je ontdekt zometeen onze hotshot van deze week en ik ben er heel enthousiast over. Het is een prachtnummer en het zit sinds vrijdag ook al echt constant in mijn hoofd.
3: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
4: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
3: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
4: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
3: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
4: Hey, wat bedoel je?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Het is 8 uur. Goedemorgen.
2: VRT Nieuws.
0: Shema Sainsay.
5: Meer en meer kinderen zitten in een zware thuissituatie. Meer dan 11.000 kinderen en jongeren zijn vorig jaar het slachtoffer geworden van verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik. Dat is 4% meer dan in 2024. Meer dan een derde van de kinderen kreeg te maken met emotioneel geweld of verwaarlozing, maar er zijn ook meer meldingen over fysiek geweld. Dat zegt het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling.
6: Dat zijn echt recordcijfers ook voor ons. Dat is een stijgende trend die zich al jaren aan het verder zetten is. En ook dit jaar hebben we meer meldingen ontvangen. En in de voorbije maanden hebben wij ook echt noodmaatregelen moeten nemen in alle regio's. En noodmaatregelen, dat betekent heel concreet ja, dat wij minder meldingen konden ontvangen, dat wij nog strikter moesten zijn op waar we wel en niet hulp kunnen bieden.
5: Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee zegt dat de Vlaamse regering extra geld zal vrijmaken. In Maasmechelen in Limburg is een man van 25 verdronken toen hij ging zwemmen in de Maas. Hij was met zijn vrienden naar de rivier gegaan om wat verkoeling te zoeken. Maar plots was hij verdwenen. Mogelijk kwam hij door het stijgende water in de problemen. In Oostenrijk zijn gisteren ook 3 mensen meegesleurd door de stroming in een rivier. 2 mensen stierven, onder wie een jongen van 10 jaar. Zijn vader raakte zwaar gewond. En in Duitsland zijn sinds vrijdag al zeker 15 mensen om het leven gekomen toen ze gingen zwemmen in meren en rivieren. Het treinverkeer tussen Brussel en Leuven in Vlaams-Brabant is zwaar verstoord door schade aan de bovenleiding. Er zijn vertragingen mogelijk tot 20 minuten. Enkele ritten zijn ook geschrapt. De hinder zal waarschijnlijk nog de hele ochtendspits duren, zegt spoorwegbeheerder Infrabel.
7: Dat houdt in dat we slechts over 2 van de 4 sporen kunnen rijden tussen Tichem en Zaventem. Is natuurlijk een heel belangrijke spoorverbinding tussen Brussel en Leuven. Dat houdt in dat er impact is aan gepaste treindienst met mogelijke afgeschafte treinen, vertragingen. En dat heeft ook impact op een aantal andere treinrelaties richting Mechelen en Aarschot. Dus met andere woorden, de ochtendspits deze maandag zal heel ernstig verstoord verlopen voor de treinreizigers.
5: In het Jubelpark in Brussel is tot na middernacht nog gefeest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur in België had het park laten afsluiten en had duizenden mensen uitgenodigd voor een feest vol vuurwerk, shows met drones en vliegtuigen, maar ook line dancing en donuts. Het feest kostte bijna 5 miljoen euro, maar in de buurt van het park was er ook protest van buurtbewoners en organisaties die zich inzetten voor het klimaat of zich verzetten tegen de regering van Donald Trump.
8: The party is not an event for all the Americans in Belgium or even the people of Brussels. It's an event for friends of Donald Trump who want to show that they love Donald Trump.
5: En door de Amerikaanse vliegtuigen die over het feest vlogen, was er zo'n 20 minuten ook geen vliegverkeer mogelijk op de luchthaven van Zaventem. Daardoor waren er ook vertragingen. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het won met 0-1 van Zuid-Afrika met de Belgische bondscoach Hugo Broos. In de 8e finale moet Canada tegen Nederland of Marokko spelen. En in het hockey hebben de Belgische mannen ook hun laatste wedstrijd in de Hockey Pro League gewonnen. De Red Lions versloegen Australië met 5-4. Dit weekend hadden ze al gewonnen tegen Nederland en daardoor waren ze toen al zeker van de eindwinst. En wonnen ze ook het eerste ticket voor de Olympische Spelen van 2028 in de VS. Vandaag meestal droog en zonnig bij temperaturen van 21 tot 27 graden. Morgen zon en wolken tot 25 graden. En woensdag krijgen we stilaan meer wolken en is er ook kans op regen.
0: Hajo, hoe gaat het verkeer deze ochtend?
9: Vooral problemen op de E19 van Antwerpen naar Brussel komt door werken die sinds dit weekend bezig zijn. Je verliest een half uur van Kontich helemaal tot Mechelen-Zuid. Daar moet je dus over 2 smalle rijstroken rijden. En het verkeer van Antwerpen naar Brussel kan daarom beter via de A12 rijden, al staat er ook wel wat file bij Londerzeel. Dan op de binnenring rond Brussel wel vrij druk. Een half uur ben je kwijt van Grote Bijgaarde tot Vilvoorde. En op de buitenring ruim een half uur van Strombeek tot Jette. Daar is een ongeval gebeurd. Rond Antwerpen geen bijzonderheden te melden. Wel opletten nog steeds door die werken in Temse. Op de N16 naar Willebroek is het 20 minuten file rijden.
1: Staat op. Bert van Steenbergen.
10: Ik heb nog plekjes te geven voor de exclusieve generale repetitie van de War on Drugs. En ik stel onze nieuwe hotshot voor na Ello Black.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

0: De wereld is weer even een mooiere plek. Want er is nieuwe muziek van Phoebe Bridgers.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ja, we wisten toch een beetje dat er iets ging komen van haar. We hoopten toch op iets, want er waren tekenen. Ze had al een show in ons land aangekondigd. Op 5 december speelt ze in Vorst Nationaal. Nu, die show was echt ook op een paar minuten tijd uitverkocht. We zitten allemaal duidelijk te wachten op onze queen Phoebe Bridgers. Dat gaat mooi zijn in december. En ze heeft nu ook het prachtige nieuws gedeeld dat er een nieuw album komt. Last Weekend is de titel. En dat gaat er sneller zijn dan je zou verwachten. 14 augustus. Dat is eigenlijk, als ik goed kan tellen, maar anderhalve maand wachten. Dat is niet lang. Soms moet je echt maanden wachten als een artiest een album aankondigt. En nog beter, er is al een eerste nummer. Lost Boys.

0: Het is uit sinds vrijdag. Ik heb het aan vrijdag een aantal keer gewoon op repeat gezet. En ik kan het sindsdien echt niet meer uit mijn hoofd krijgen. Het is zo'n geweldig goed nummer van Phoebe Bridgers. En je gaat het deze week ook voldoende horen op je radio. Want het is onze prachtige hotshot. Phoebe Bridgers en Lost Boys.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

Elisa uit Alkestuurt-Wil is vandaag jarig. Je wordt 7 jaar. Elisa uit Alkestuurt-Wil is vandaag jarig. Je wordt 7 jaar. En we gaan straks met hem naar Iron Maiden. Hij is de grootste fan. Wel, gelukkige verjaardag, Wil. Eerst moet je nog op schoolreis. Dus veel plezier met de schoolreis vandaag. En dan natuurlijk heel veel plezier.

0: Summers, live in Antwerpen. Samen met Studio Brussel.
1: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken, met de steun van Vlaanderen.
0: The Love Tomorrow Summit. Een dag vol keynotes en muziek op het magische Tomorrowland-terrein. Over innovatie, duurzaamheid en welzijn. Met onder andere Mo Gaudat, Kobe Ilse, Netsky, Aida Engberg en veel meer. Laat je betoveren door de Symphony of Unity. En ontdek de Love Tomorrow Summit op 23 juli. Koop je tickets nu op lovetomorrow.com.

Of zorg dat je klaar zit als je bij die repetitie van de War on Drugs wil zijn. Misschien dat over een paar minuten weer tijd is om naar een stukje intro te luisteren. Zou ze maar kunnen dat zo meteen weer is. Na deze popster die zo heerlijk over de liefde zingt. Zo verliefd zijn dat je erbij neervalt. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Hassel en Rock Werchter
1: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
0: Bij The War on Drugs.
2: Tina uit Praschaat stuurt ook net in de app van Studio Brussel. Goedemorgen, wat moeten we doen als we The War on Drugs horen? Wel, het spel is iets anders vandaag. Je moet vooral goed luisteren naar wat ik je nu ga uitleggen. Want elk uur deze dag maak jij kans om jouw plaats te scoren bij die exclusieve generale repetitie van The War on Drugs. En elk uur laten we jou een intro horen. Het begin van een nummer van The War on Drugs. En het is aan jou om te zeggen welk nummer het is. Want de intro is heel kort. De intros van The War on Drugs duren meestal heel lang. Maar dat zou te makkelijk zijn natuurlijk. Dus ik laat je maar een heel kort stukje horen van de intro. En dan moet jij me vertellen welk nummer dat is. En dan maak je kans om erbij te zijn woensdag bij die exclusieve repetitie. Het stukje intro van dit uur komt nu. Bijzonder kort dit uur. Maar als jij het weet, dan moet je nu de titel van dat nummer en je gsm-nummer best sturen in de app van Studio Brussel. En dan ga jij misschien wel woensdag naar de repetitie van The War on Drugs. Bijna 8:30. Goedemorgen, Shema.
3: Goedemorgen, Bert.
2: Er zijn meer meldingen over kindermishandeling.
3: Ja, meer dan 11.000 kinderen en jongeren zijn vorig jaar het slachtoffer geworden van verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik. En dat is een nieuw record. De vertrouwenscentra zeggen dat ze te weinig personeel en te weinig plaatsen hebben om die kinderen te helpen. Daardoor moeten veel kinderen lang wachten voor ze hulp kunnen krijgen. En in Venezuela hebben de reddingsdiensten dit weekend nog 33 mensen levend van onder het puin gehaald na de zware aardbevingen van vorige week. Er zijn nu al 1450 doden, maar er zijn ook nog heel veel mensen vermist. Verschillende landen sturen hulp, ook België stuurt hulpgoederen.
2: Hoe warm gaat het vandaag worden?
3: 27 graden, droog en zonnig weer ook, en ook morgen meestal droog en dan tot 25 graden, woensdag ook kans op regen.
0: Studio Brussel en Rock Werchter
1: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
0: Bij The War on Drugs.
2: Ja, heb jij de intro daarnet herkend? Weet jij welk nummer van The War on Drugs ik zoek? Als je jouw antwoord gestuurd hebt in de app van Studio Brussel, hou dan je gsm nu goed in de gaten. Want het kan zijn dat ik jou nu opbel.
4: Hallo, met Sarah.
2: Sarah, goedemorgen, met Bert van Studio Brussel.
4: Bert, goedemorgen.
2: Waarom wil jij daar zo graag bij zijn?
4: Omdat ik echt wel een heel grote fan ben en het een unieke kans is om hem te zien, zo snel ook, dus dat zou fantastisch zijn.
2: Oké.
4: Okay. Ja. En hij kon de parking van mijn werk aanstappen, dus ik had niet verwacht om een telefoontje te krijgen. Ja.
2: Het ligt allemaal in jouw eigen handen. Ik laat je nog één keer dat kort stukje intro horen.
4: Wanneer?
2: Echt zeer kort. Sarah, welk nummer is het?
4: Ik dacht dat het Red Eyes was. Van War on Drugs.
2: Je denkt Red Eyes. Sarah, Red Eyes is fout. Het is helaas niet Red Eyes, dus ik ga iemand anders moeten opbellen. Iemand anders die ook heeft gestuurd in de app van Studio Brussel.
5: Hallo, Mark, voor hier.
2: Mark, goedemorgen. Bert van Studio Brussel.
5: Goedemorgen.
2: Mark, goedemorgen. Je hebt geluk dat de persoon voor je het verkeerd had en dat jij nu nog kans maakt om bij die exclusieve generale repetitie van The War on Drugs te zijn woensdag.
5: Dat meen je niet.
2: Wil je dat kort stukje intro nog eens horen of weet je het al?
5: Ik denk dat ik het weet, dat ik het 100% weet.
2: Oké, okay, kijk, dan ga ik het jou niet nog eens laten horen als jij denkt het te weten. Mark, van welk nummer hoorde je de intro?
5: Thinking of a Place van The War on Drugs.
2: Thinking of a Place. Dat epische nummer van 11, 12 minuten, was het die?
5: Ja, ja, ben ik er zeker van.
2: Mark, het is helemaal juist. Absoluut. Goed gedaan. Ja, het is een herkenbare intro van natuurlijk een van de meest legendarische nummers. Bart, wie ga jij woensdag meenemen?
5: Mijn echtgenoten. Okay. Ja, mijn vrouwtje. Dus sowieso, ja.
2: Ik wens jullie samen daar heel veel plezier bij de Wild Drugs woensdag, Mark.
5: Oké, okay, fijn. Dankjewel.
0: Studio Brussel en Rock Werchter
1: zetten jou op de eerste rij.
0: Bij The War on Drugs.
1: Studio Brussel.

0: Mirte uit Zutendaal stuurt... Hallo, I'm just tuning in. Geen idee wat we moeten sturen om te winnen. Maar een poging, The War on Drugs. Goeie poging, maar helaas gaat dat geen plek opleveren bij die repetitie van The War on Drugs. Straks na 9 uur heb je nieuwe kans, want vandaag maak je elk uur kans om jouw plek te winnen bij die exclusieve generale repetitie. Je moet gewoon goed blijven luisteren en wanneer het zover is, vertel ik wat je moet doen. En dat is luisteren naar een kort stukje intro en dan laten weten welke titel het is. Maar dat is dus voor straks na 9 uur. De zomerperiode en de vakantie is nu echt begonnen, dus we gaan elke dag met Studio Brussel ook even over de landsgrenzen.
1: Studio Brussel, worldwide.
0: Zit jij ergens in het buitenland en luister je daar naar Studio Brussel? Dan wil ik graag van jou horen, zodat we allemaal samen elke dag toch zo een beetje naar het buitenland kunnen. Voor dat vakantiegevoel, voor het zomersgevoel. Dus waar ergens buiten België zit jij met Studio Brussel als soundtrack bij je dag? Laat het weten in de app.

0: Matthäus, The Architect. Goedemorgen.
1: Studio Brussel. Worldwide.
0: De zomervakantie is nu volop begonnen. We hebben de hittegolf overleefd, maar... Ja, het is dan toch typisch natuurlijk weer voor Vlamingen-Belgen dat we die warmte dan al misschien terug beginnen missen. Niet die 37 graden, maar toch zo die goede zon, dat warme weer vandaag, 27, dat is op zich wel mooi. Maar dan willen we graag toch wat tweedehands meegenieten met de vakantie van Maaike uit Aalter. Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Waar ben jij aan het genieten?
2: Ik ben momenteel in Sicilië.
0: Goed, dat is heerlijk, denk ik. Hoe lang ben je er al? Hoe lang ga je er blijven? Wat zijn de plannen?
2: Ik ben hier al 2 dagen en ik ben hier nog voor 5 dagen. En ik ben hier eigenlijk gewoon om op het strand te liggen en te genieten van de zon en een boekje te lezen.
0: Dat klinkt echt als heerlijke plannen waar ik al een klein beetje jaloers op ben. Ik kan niet te veel overdrijven, maar toch een klein beetje wel natuurlijk. En je wil daar graag goede muziek bij. En je wil graag eigenlijk een soort van Belgische classic, I Follow Rivers in the Magician remix. Waarom die?
2: Oh, ik vind dat gewoon een super fijne plaat. En ik word daar heel gelukkig van als ik die hoor. En ja, ik wil graag in een zonnige mood blijven op vakantie.
0: Snap ik helemaal. Geniet van die vakantie en geniet ook van de plaat.
2: Dankjewel, merci.

0: Editors en The Rush. Zometeen na 9 uur, ja, dan maak je weer kans om erbij te zijn bij die exclusieve generale repetitie van The War on Drugs. Dus blijf vooral gewoon aandachtig luisteren.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Dit is Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is 9 uur.
3: VRT Nieuws.
0: Shema Saisai.
4: Meer en meer kinderen zitten in een zware thuissituatie. Meer dan 11.000 kinderen en jongeren zijn vorig jaar het slachtoffer geworden van verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik. En dat is een nieuw record. Meer dan een derde van de kinderen kreeg te maken met emotioneel geweld of verwaarlozing, maar er zijn ook meer meldingen over fysiek geweld. Het zijn vooral de scholen en CLB's die het melden, maar soms ook kinderen zelf. Dat zegt het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling.
5: Achter elke melding schuilt een verhaal van kwetsbaarheid, van verwarring, maar vaak ook moed van kinderen, ouders of mensen uit de omgeving die hulp durven vragen. Wat wij in elk geval merken, ook bij elke melding opnieuw, dat is dat het heel vaak ook over langduriger situaties gaat, die geleidelijk aan ook moeilijker en moeilijker worden. En het zijn dus zeker niet altijd die extreme vormen van kindermishandeling die af en toe toch in het nieuws terechtkomen.
4: De vertrouwenscentra voor kindermishandeling zeggen dat ze te weinig personeel en te weinig plaatsen hebben om die kinderen te helpen. Daardoor moeten veel kinderen lang wachten voor ze hulp kunnen krijgen. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee zegt dat de Vlaamse regering extra geld zal vrijmaken. Het treinverkeer tussen Brussel en Leuven is zwaar verstoord door schade aan de bovenleiding. Er zijn vertragingen mogelijk en enkele ritten zijn ook geschrapt. De hinder zal zeker nog de hele ochtend duren, zegt spoorwegbeheerder Infrabel.
6: Er zijn een tweetal verschillende ploegen van Infrabel met werktreinen bezig aan de herstelling van de bovenleiding. Het zal sowieso pas na de ochtendspits terug in orde zijn. Dus ik veronderstel op dit ogenblik in de loop van deze maandag voormiddag dat we opnieuw over de volledige capaciteit en de vier sporen kunnen beschikken tussen Diegem en Zaventem.
4: In de plantentuin van de Universiteit van Gent staat een zeldzame reuzenaronskelk in bloei. Die is 2 meter en 29 centimeter groot geworden. De plant heeft twee bijnamen, penisplant door de vorm en lijkenplant door de sterke geur van rottend vlees. De bloei van de reuzenaronskelk duurt minder dan 72 uur en daarom kan je vandaag gratis binnen in de Gentse plantentuin als je de plant wil zien en ruiken. In Venezuela, in Zuid-Amerika, hebben de reddingsdiensten dit weekend nog 33 mensen levend van onder het puin gehaald na de zware aardbevingen van vorige week. Intussen zijn er al 1450 doden en meer dan 4300 gewonden. Maar het aantal slachtoffers kan nog sterk stijgen, want tienduizenden mensen zijn nog vermist. Nina Jurna is in de Venezolaanse hoofdstad Caracas.
7: Mensen die komen uit hele andere buurten hier naartoe om eten te brengen. Bij de mensen die dus in die tentjes leven, maar ook bij de reddingswerkers. Mensen die zelf een helm en een schep pakken en zeggen we willen meewerken, dat kunnen we doen. Dus het is ongelooflijk veel solidariteit.
4: Verschillende landen sturen ook hulp naar Venezuela. Ook België stuurt hulpgoederen zoals tenten. Vandaag meestal droog en zonnig en we halen temperaturen van 21 tot 27 graden. Morgen zon en wolken bij zo'n 25 graden. Woensdag krijgen we stilaan meer wolken en is er ook kans op regen.
2: Staat op. Bert van Steenbergen.
0: Ja, je maakt straks weer kans op een plek bij de War on Drugs. En je kan ook aan onze festivalroulette draaien. Dat is altijd plezant.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music. I've got

Dit nummer is nog altijd goed voor een maandag. Foo Fighters en Best of You. En dan ga ik je meteen verder ook nog de ideale vibe geven om aan die maandag te beginnen. Met een tune die heel erg populair is momenteel. Komt van de Pausa. Maar deze is ook lichtjes onder handen genomen door een Belg die het ook steeds beter en beter doet. De Belg heet Sam met 2 M. Het is zijn remix.

0: voor die soort lunch hoeft het niet per se middag te zijn. Doe je wanneer je wil, natuurlijk. Wil jij graag eens mooie live muziek kiezen?
1: De festivalroulette.
0: Dan moet jij zometeen meedoen om aan onze festivalroulette te draaien, want de mooiste tijd van het jaar, dat is de festivalzomer met al die geweldige livebands en artiesten die we hier zien op onze festivals. En ja, dan moeten we gewoon al die live muziek ook spelen om ervan te genieten. En jij beslist welk nummer het is door aan onze festivalroulette te draaien. Daar komt dan een live nummer uit. Je kan kiezen of je één keer draait, twee keer of zelfs drie keer. Het lot van de festivalroulette ligt in jouw handen. Je moet gewoon sturen als jij er zo meteen aan wil draaien.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.

0: mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Mis niets van Rock Werchter live. Vanaf donderdag bij Studio Brussel op VRT Max. Not your
2: phone, but my. Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max. Studio Brussel.
3: De festivalzender. Powered by KBC.
4: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
7: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij?

0: mooiste rad, dat is tegenwoordig niet meer het Rad van Fortuin.
1: De festivalroulette.
0: Wel ons prachtig rad waar een pak live muziek in zit. Goedemorgen Kevin uit Isegem. Kevin is weggevallen. Kevin hing aan de lijn, maar is weggevallen. Gaan eens opnieuw proberen hem erbij te halen. Want hij kreeg de eer om te draaien aan die festivalroulette. Misschien wil hij intussen bedanken voor de eer. En dacht hij, ik wil niet meer. Kevin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wilde jij al terugkrabbelen van het draaien aan het rad?
2: Ja, het draait er maar
0: weer aan. Oh, je bent al direct. Oh, oh, oh. Wacht.
2: Bij jou.
0: Kevin, heb jij festivalplannen deze zomer?
2: Ja, ik zou graag donderdag naar de War on Drugs gaan.
0: Ja, maar je hebt nog geen tickets.
2: Nee, ik heb nog geen tickets. Ik ben nog even aan het wachten.
0: Jawel, je hebt nog twee opties. Eén, je kan vandaag luisteren en meespelen om een plek te winnen bij de repetitie van de War on Drugs woensdag.
2: Ja, of, ja.
0: Je kan morgen de hele dag luisteren en proberen een ticket te winnen voor Rock Werchter.
2: Goed, het wordt een Studio Brussel week.
0: Voilà, het is dat. Vandaag en morgen sowieso veel kansen. Nu mag jij dus inderdaad aan de roulette draaien. Je was al helemaal klaar. Maar zeg het nog maar eens, als jij er klaar voor bent.
2: Draait er maar een keer aan.

0: Dat is al een mooie eerste song toe van Blur.
1: Yes. Ik kies deze.
0: Direct? Oh goed, kijk, vind ik mooi. Het zal wel.
1: Ik kies deze.
0: Als je song 2 van Blur krijgt, hoef je eigenlijk niet te twijfelen natuurlijk. Kevin, merci om aan het te draaien. En veel succes met luisteren vandaag en morgen en probeer die tickets te scoren.
1: Dank u wel.

Geloof het of niet, ben hem nog altijd niet beu, die Malgrab en Milky. Het wordt vandaag een heerlijke maandag tot 27 graden. Best goed weer. Aangenaam om te genieten.

Het moment voor de War on Drugs komt er weer bijna aan. Zometeen na muziek die prachtig is in zo'n maandag voormiddag. De muziek van Jay Bernard. Here I go. Four in the morning. Round the bend at four in the morning. On the beating of a bounding heart.

0: prachtige 4 in the morning van Jay Bernard. En ja, hou je maar klaar.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
1: Bij The War on Drugs.
0: Er zijn al wat plaatsen ingevuld, maar er is nog ruimte voor jou om erbij te komen. Woensdag bij de exclusieve generale repetitie van The War on Drugs voor hun show op Rock Werchter. Het is de ultieme warm-up voor die show donderdag op de main stage. En ze willen zich, ja, perfect voorbereiden. Daarom die repetitie. En ja, ze willen dat niet zonder mensen. Dus daarom dat ze publiek erbij willen. Dat ze jou erbij willen. Nu woensdag bij die exclusieve repetitie. En ja, jij hebt het geluk dat je naar Studio Brussel luistert. Dat je zo slim bent om naar Studio Brussel te luisteren. En dat je dan kans maakt om erbij te zijn. Elk uur deze dag maak jij kans om erbij te zijn. Bij die once-in-a-lifetime beleving met The War on Drugs. Wat je moet doen, is luisteren naar Studio Brussel. Dat is stap 1. Dan ben je nu al goed bezig. En stap 2, wanneer het zover is, zoals dit moment, heel aandachtig luisteren naar het stukje intro dat je te horen krijgt. Je krijgt een stukje van de intro van een nummer van The War on Drugs. En het is aan jou om te zeggen van welk nummer die intro is. En dat zeggen, dat doe je door titel en je telefoonnummer te sturen in de app van Studio Brussel. En dan, wie weet, ga je woensdag zo intiem en exclusief de War on Drugs meemaken. Luister goed. Dit is de intro. Dat was hem. Welk nummer van The War on Drugs heb je net gehoord? Van welk nummer is dat de intro? Stuur het in de app van Studio Brussel.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten

0: Ja, dat is niet het beste idee. Wel een goed idee is de hele dag naar Studio Brussel luisteren.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
1: Bij The War on Drugs.
0: Want dan maak je kans om erbij te zijn bij die exclusieve generale repetitie voor The War on Drugs. Als je net die intro hoorde en je dacht, ah, ik weet hem. En je hebt gestuurd in de app, dan is nu misschien het moment dat ik jou aan het bellen ben.
3: Hallo, met Ruud.
0: Dag Ruud, met Bert van Studio Brussel. Goedemorgen.
3: Hallo.
0: Ruud, heb jij morgenavond, woensdagavond, sorry, al plannen?
3: Ik wel, maar de tickets daarvoor ik speel zijn voor mijn papa.
0: Aha, oké. Okay, dus je papa is de kenner van de War on Drugs, maar jij minder dan?
3: Nee, ik ga zelf naar Rock Werchter, dus ik zal dan de repetitie niet meemaken. Maar het is hem gigantisch gegund om wel te kunnen gaan.
0: Oké, ja, je gunt het hem, maar jij gaat ervoor moeten zorgen door de intro te herkennen. Klopt. Ik laat die nog één keer kort horen. Zeer kort wel. Ruud, welk nummer van The War on Drugs is dat?
3: Ik dacht dat het ging om Burning.
0: Dat dacht je?
3: Dat dacht ik, ja.
0: Ja. Het lijkt niet helemaal zeker, Ruud.
3: Ja, het zal in de zenuwen misschien ook wel zijn.
0: Dan ga ik zeggen, sorry voor de zenuwen, het is helemaal juist.
3: Oh my god! Super. Oh, je maakt iemand heel blij.
0: Dat is graag gedaan. Jij hebt het ook zelf vooral gedaan, Ruud, want je hebt goed geluisterd, juist gestuurd en dan opgenomen. En je kan je papa het goede nieuws vertellen. Zeg hem dat hij daar veel plezier mag beleven. Goed?
3: Oké, dank u wel.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij.
1: Bij The War on Drugs.

Burning van The War on Drugs. Ruud wist dat we dat nummer zochten. En heeft plekken gescoord. Plekken gewonnen voorbij die repetitie van The War on Drugs. Maar niet getreurd. Nog de hele dag maak je kans. Elk uur kan je meespelen. Om ook jouw plek te winnen bij die exclusieve generale repetitie van The War on Drugs. Straks bij Kirsten vanaf 10 uur maak je ook weer kans. Zij gaat met jou verder door deze maandag. Dit zijn Tove.

0: De legende van Deep Purple leeft verder. Op vrijdag 23 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Mis deze avond vol rockgeschiedenis niet. Tickets en info, livenation.be. Deep Purple Live, samen met Studio Brussel.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Yellow.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
0: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
7: Het is 10 uur, een heel goedemorgen.
6: VRT Nieuws.
7: Met Shema Saisai. Mishandelde kinderen krijgen niet snel genoeg hulp. Meer dan 11.000 kinderen en jongeren zijn vorig jaar het slachtoffer geworden van verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik. Dat is een nieuw record. Meer dan een derde kreeg te maken met emotioneel geweld of verwaarlozing, maar er zijn ook meer meldingen over fysiek geweld. De vertrouwenscentra zeggen dat ze te weinig personeel hebben om al die kinderen te helpen. Daardoor moeten veel kinderen lang wachten voor ze hulp kunnen krijgen. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee zegt wel dat er extra geld komt.
8: Vandaag financieren we 10 miljoen euro voor de vertrouwenscentra kindermishandeling en we doen daar nu toch 1,5 miljoen euro bij. Dan moet de centra in staat stellen om meer kinderen en jongeren te kunnen helpen, om meer meldingen ook sneller te kunnen opvolgen en ook om onze hulpverleners die elke dag op het terrein staan nog beter te ondersteunen.
7: De overheidsdienst Economie heeft dit jaar al bijna 1000 verdachte websites geblokkeerd. Daardoor zijn bijna 300.000 Belgen terechtgekomen op een waarschuwingspagina van de overheid in plaats van op een frauduleuze website. Dat is veel, want in heel 2025 werden bijna 1300 sites offline gehaald. De Economische Inspectie kan dat sinds kort ook sneller doen, ook op sociale media en binnen 1 of 2 dagen. Oostenrijk evacueert 200 mensen met helikopters uit een dal in Tirol. Gisteren werd de weg naar het dal afgesneden door een modderstroom na hevig onweer. Het is ook in Oostenrijk erg heet. Gisteren stierven nog 2 mensen toen ze werden meegesleurd door de stroming in een rivier. Een van hen was een jongen van 10 jaar. De Britse kroonprinses Kate heeft de hoogste bergtoppen van het Verenigd Koninkrijk op 1 dag tijd beklommen. Zo wilde ze geld inzamelen voor kankeronderzoek, omdat ze zelf kanker kreeg in 2024. Ze weet hoe moeilijk het is en wil andere patiënten en medisch personeel steunen.
9: I know personally how difficult that journey is. I really wanted to use this opportunity as my way of contributing to all the wonderful work that's going on.
7: Vandaag meestal droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden. Morgen zon en wolken en dan halen we tot 25 graden. Woensdag wordt het bewolkter en is er ook kans op regen.
0: Studio Brussel.
6: Kirsten Lemaire.
7: Wat een heet weekend was dat. Daar ben jij wellicht ook nog van aan het bekomen. Laat ons dat rustig doen, want het is Prince O'Clock met deze Manic Monday.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

Iedereen zong het mee met de Bangles, maar Prince die heeft het wel geschreven. Manic Monday, een heel goede morgen. Misschien wens jij ook nog dat het zondag was. Maar dat zou jammer zijn, want dan mis je je kans om bij de generale repetitie te zijn van The War on Drugs. Ik leg het je straks allemaal uit. We gaan dansen.

0: Bad dreams, steady swims. Hopelijk heb jij goed geslapen laatste nacht. Want het is iets koeler geworden, eindelijk een heel klein beetje. Goed, een van de coolste indie meisjes heeft nieuwe muziek.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Veel liefde hier voor Phoebe Bridgers, die na een triomftocht met de band Boy Genius met vriendinnen Lucy Dacus en Julian Baker weer tijd heeft gemaakt voor solowerk. Ze had een nieuwe tour aangekondigd die ook in ons land gaat halt houden. Ze komt namelijk naar Vorst Nationaal. Dat was in een knip uitverkocht. Dat concert is op 5 december in Vorst Nationaal. En nu is er dat nieuws van een nieuwe plaat. Last Weekend is de titel van het album. Die komt er ook al heel snel aan. 14 augustus kijk ik heel hard naar uit. En dit is het nummer dat ze al lost voor de fans. Het heet Last Boys.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

0: Aan het genieten van de nu nog frisse temperaturen. Straks wordt het weer 27 graden of meer. Maar ik heb heel goede muziek om daartegen te vechten. Zometeen Never Be Like You van Flume.
1: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken met de

Never Be Like You van Flume. Ik zie een paar keer The War on Drugs verschijnen in de app van Studio Brussel. Dat heb ik niet nodig. Ik leg je straks uit wat we wel gaan doen, namelijk een intro herkennen. En die ga je moeten doorsturen. Maar dat is nog niet voor nu. Nu heb ik een beetje country. En die komt verrassend uit de hoek van Brandon Flowers, de frontman van The Killers. Die heeft nieuwe muziek. Die gaat ook een volledig album uitbrengen op 21 augustus. En dit gaat erop staan.

Burning Down the House van Talking Heads. De vorige keer dat David Byrne op Rock Webster stond en het fenomenaal was en iedereen daarvan onder de indruk was, stond ik in de radiostudio. Zondag, wanneer hij op Rock Webster staat, sta ik opnieuw in de radiostudio. Ik ga dus ook mijn toevlucht moeten zoeken tot die geweldige livestream op VRT Max. Of een mirakel nodig hebben dat mij teleporteert naar de barn. Maar ik vrees ervoor. Goed, die livestream, daar reken ik op. Dit is Cilla Sue. We gaan nog eens luisteren naar This World. Welkom.

0: Surfing van Suns. Als je fan bent van The War on Drugs, dan zou ik nu even alles laten vallen.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
1: Bij The War on Drugs.
0: Ja, The War on Drugs speelt op Rock Werchter. Dat is ook het begin van hun tournee. En Adam Grant, UCL en co. die willen er op de best mogelijke manier aan beginnen. Daarom gaan ze nog een laatste generale repetitie inlassen. Nu woensdag. En het zotte ding is, Studio Brussel en Rock Werchter die zetten jou daar heel graag op de eerste rij bij The War on Drugs. Je mag exclusief die generale repetitie bijwonen vlak voor de band. Helemaal zijn ding gaat doen op de main stage van Rock Werchter. Dat is gewoon zot. Ik krijg al veel vragen in de app van ja, maar wat moet ik daarvoor doen? Ik wil heel graag naar die repetitie. Ik ga ze ook sowieso zien op Rock Werchter. Zo zijn er ook al veel binnengekomen. Het is heel eenvoudig. Ik laat zo meteen een stukje horen. Een intro eigenlijk van een nummer van The War on Drugs. De bedoeling is dat jij dat herkent. En dat jij dan gewoon stuurt wat het nummer was, namelijk de titel en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel. We gaan luisteren. Dat zou voldoende moeten zijn. Wat heb je gehoord? Stuur maar titel en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij.
1: Bij The War on Drugs.
2: Studio Brussel.
3: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
4: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
3: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
4: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
3: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
5: Jo, wat bedoel je?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
6: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
2: Studio Brussel.

0: Don't Start Now van Dua Lipa. Spannend moment voor alle fans van The War on Drugs die nu aan het luisteren zijn.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
1: Bij The War on Drugs.
0: Ik heb daarnet een intro laten horen van een nummer van The War on Drugs. Er zijn heel veel berichtjes binnengekomen in de app, dus als je gestuurd hebt, hou dan nu je telefoon in de gaten, want het zou wel eens kunnen dat je nu opgebeld wordt.
3: Hallo.
0: Hallo, met Kirsten van Studio Brussel. Met wie?
3: Met Lisse.
0: Dag Lisse. Je hebt net iets gestuurd in de app van Studio Brussel. Je moest een intro herkennen van een nummer van The War on Drugs. Ja. Daar gaan we nu nog eens naar luisteren.

0: Dat was wat je hoorde daarnet. Lisse, ben je een grote fan van de War on Drugs?
1: Ja.
0: Ja? Heb je ze al eens live gezien?
1: Nee. Maar ik kom wel naar werk, dus
0: Oké, je gaat
1: ze sowieso zingen.
0: Je gaat ze sowieso zingen, maar jij dacht, hey, als ik dan de repetitie ook kan bijwonen en de twee, dat zou fantastisch zijn. Wat verwacht je daarvan, van zo'n repetitie?
1: Ja, heel exclusief. Ja, dat je iets alles ziet wat er voor het concert gebeurt.
0: Ja, ja. En hoe ze afspreken en misschien wat trucken van de voor die je nog niet kende en die je dan ook op de mainstage gaat zien. Lisse, ik moet het nu wel vragen. Van welk nummer hoorde jij net een intro?
1: Change.
0: Is goed. Lisse, jij mag naar de repetitie.
1: Dank u.
0: Zeg, wie ga je meepakken? Want dat wordt ook nog een hele strijd, denk ik, van mensen die dat ook niet gaan willen missen, want dat is once in a lifetime natuurlijk. Hè? Wie mag er mee?
1: Ik ga nog eens denken. Ik moet toch eens zien met wie dat er allemaal meegaat.
0: Oké. Zeg, en ga jij meezingen? Want ik hoor precies al een klein kraakje in jouw stem, op een bepaalde manier.
1: Ja, ik had toch iets goed moeten slapen voordat ik naar werk ging.
0: Ah, wel, het is dat. Misschien was het al een zwaar weekend. Maar kijk, je hebt die repetitie, dan heb je er ook Werchter, Lisse. Heel veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Yo.
2: Studio Brussel en Rock Werchter
3: zetten jou op de eerste rij.
2: Bij The War on Drugs.
3: Studio Brussel.
0: Dat is hem, hè. De intro die Lisse net een plekje opleverde bij de generale repetitie van de War on Drugs. Maar no worries, er komen nog de hele dag kansen. Elk uur trouwens.

kapot te krijgen, deze lithium van Nirvana. Een heel goede morgen. Hopelijk alles goed daar. Hopelijk alles nog een klein beetje fris op dit moment. Als je kinderen of tieners in huis hebt, dan wil ik mij bij deze nu al verontschuldigen, want dan zal je het volgende nummer misschien al tot vervelens toegehoord hebben. Ik moet wel zeggen, deze hoorden mijn kinderen zeker 2 weken vroeger dan mezelf. Dus als ik zeg, du bist gut genug, dan weet jij wellicht ook al genoeg. Als je dat nog nooit gehoord hebt, dat zinnetje, dan ga ik het even heel kort uitleggen. Het is op het internet begonnen. Heel internet is in de ban van dat zinnetje, du bist gut genoeg. Het nummer komt van een Duits producerscollectief, Kitschkrieg, die het samen gemaakt hebben met een Duits trio, Blumengarten, en dan nog een Duitse rapper daarbij. Het ging compleet viraal, werd ook meteen nummer 1 in de Duitse hitlijsten, en het is het hele internet aan het veroveren. Dus nu ook op je radio, du bist gut genug.

bestaan intussen heel veel versies van. Ook van die sped-up versions die dan op YouTube heel vaak gebruikt worden. Maar dit is waar ze eerst mee kwamen. Kitsch Creek, Bloemengarten en Shireen David met Good Genoeg. Ik heb nog Dominic Fike.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
2: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
1: In Libelle naar...
2: De vijf beste looks van nu.
1: In Feeling of naar...
2: De hotste adresjes in je buurt.
1: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Vliegtuig, overnachting, musea, voilà. Ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
4: En ook uw budgetvakantie pech.
3: Nou wat?
4: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantie pret wordt dan budgetvakantie pech.
3: Oh nee.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
8: Dit is Studio Brussel. Studio
9: Brussel. 11 uur, een heel goedemorgen.
10: VRT Nieuws.
9: Schema Saisai.
11: Buitenschoolse opvang wordt op sommige plekken duurder. Steden en gemeenten worden vanaf 1 september verplicht om buitenschoolse opvang te organiseren. Kinderen moeten dan ook kunnen sporten of tekenlessen kunnen volgen. Vlaams minister Caroline Gené trekt er 80 miljoen euro extra voor uit.
12: Nieuw is dat er 80 miljoen euro extra geïnvesteerd wordt en dat we inderdaad vragen van alle lokale besturen dat ze heel veel verschillende partners samenbrengen om kwaliteitsvolle naschoolse opvang te organiseren. Maar er waren heel veel lokale besturen die dat eigenlijk afwentelden en die geen kwaliteitsvol naschools aanbod hadden. En hen hebben nu inderdaad verplicht om dat ook te organiseren.
11: Volgens oppositiepartij PvdA komt er niet genoeg geld voor de buitenschoolse opvang, waardoor ouders uiteindelijk meer zullen moeten betalen. In de Brusselse gemeente Anderlecht heeft de politie de daders van een groot sluikstort gevat. Twee mannen hadden zaterdag 50 zakken met bouwafval gedumpt. Een buurtbewoner kon alles filmen en de politie deelde de beelden daarna op sociale media. Via verschillende tips konden ze de daders snel vinden. Ze riskeren nu een boete die kan oplopen tot 25.000 euro. De overheidsdienst Economie heeft dit jaar al bijna 1000 verdachte websites geblokkeerd. Daardoor zijn bijna 300.000 Belgen terechtgekomen op een waarschuwingspagina van de overheid in plaats van op een frauduleuze website. Dat is veel, want in heel 2025 werden bijna 1300 sites offline gehaald. De Economische Inspectie kan dat sinds kort ook sneller doen, ook op sociale media als er iets verdachts gebeurt, binnen 1 of 2 dagen. Vandaag is het meestal droog en zonnig bij temperaturen van 21 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. Morgen zon en wolken en dan halen we zo'n 25 graden. Woensdag krijgen we stilaan meer wolken en dan is er ook nog kans op regen.
8: Studio Brussel.
13: Kirsten Lemaire.
14: We gaan hier vandaag eens niks met maten doen. Bijvoorbeeld een plekje voor de generale repetitie voor de War on Drugs of een barbecue-alarm doen we allemaal.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

Florence and the Machine. Niks met maten had ik gezegd. Je kan hier 100 euro aan barbecue budget winnen dit uur. En jouw plek tijdens die generale repetitie van The War on Drugs. Maar nu een vrolijk pakketje van Bruno Mars. Het is nieuw, On My Soul.

0: relaxing op de maandag met Another and Abel Balder Relax My Eyes.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win dinsdag jouw ticket
1: voor Rockwerchter.
0: Ja, mannetjes, de zomer is begonnen. Het is allemaal een beetje verwarrend, het is allemaal een beetje veel. We zijn ook op andere uren te horen. Maar belangrijke afspraak is telkens nog op dinsdag. De hele zomer lang kan je nog festivaltickets winnen. En omdat Rockwerchter echt wel bijna gaat beginnen, willen we jou toch nog naar dat festival sturen. Er zijn veel mensen die dat nog helemaal zouden zien zitten. Daarom gaan we dat morgen een hele dag doen. Dus wil je morgen goed luisteren als je erbij wil zijn, dan is dat gewoon geregeld. Dan gaan we jou daar misschien wel nog naartoe sturen. Dus gewoon morgen de hele dag naar Studio Brussel luisteren voor jouw ticket voor Rockwerchter.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket
2: voor Rockwerchter. Studio Brussel.
1: De festivalzender.
2: Festivals à volonté.
3: Met Win for Life.
0: Dan kan je bijvoorbeeld gaan kijken naar Bleach 93.

0: Ines stuurt, wat een top optreden weer. Freya zegt, magisch, beklijvend en intens. Zo genoten gisteren op Life is Life. Ja, blijkbaar een weergaloos concert van Nick Cave en de Bad Seeds daar op Life is Life. Het publiek werd echt weggeblazen. 21 nummers heeft hij gespeeld. En het leek of het maar bleef duren en het mocht blijven duren. Dit was nummertje 14 op de setlist Red Right Hand.
1: Rockwerchter 2026. Met op vrijdag 3 juli The XX, Teddy Swims, Royal Otis, Franz Ferdinand, Charlotte de Witte, Louis Capaldi, Viagra Boys, The Last Dinner Party en meer. Tickets en info rockwerchter.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
2: Studio Brussel.

0: Ah, eerst Nick Cave en dan die XX. Klinkt toch zeer goed. Je hoorde VCR. Het is tijd voor een zomers spelletje.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Ja, ik vond het de vorige dagen eigenlijk gewoon te warm voor een barbecue. Ik ga daar eerlijk in zijn, maar met die paar graden koeler is het weer helemaal aan de orde. En wij dachten bij Studio Brussel, laat ons anders een stukje van jouw barbecue regelen. Wij fixen jouw 100 euro barbecue budget. Jij spendeert dat natuurlijk naar keuze aan veggie, of vlees, of slaatjes en sausjes, of maïskolven, of wat je maar op je barbecue wil gooien. Het enige wat jij daarvoor moet doen is nu goed luisteren en raden welk woord weg gegrild is in de volgende plaat. En zo kan je dan 100 euro barbecue budget winnen. Dus voilà, ik

0: een nummertje spelen. Gewoon luisteren. Welk woord is weggegrild? Je mag dat weggegrilde woord dan sturen in de app samen met je telefoonnummer.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel. Hoor ik daar het barbecue-alarm? Dat is de ja van Jumbo.
3: La ciudad de Toluca is especializado en la elaboración de este embutido. Pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del pollo.

0: Hola, dat was de jeugd van tegenwoordig. Een heel goeiemorgen, Olivier.
1: Hey, goeiemorgen.
0: Heb jij de voorbije dagen gebarbecued?
1: Ja, gisteren nog.
0: Echt waar? Oké, en het was niet te warm.
1: Gisteren viel het nog mee. De rest van de week was het vrij warm. Te warm eigenlijk.
0: Ja, voilà, dan steken
1: maar
0: we geen vuur aan.
1: Mee, ja,
0: ja oké. Okay. En Olivier, wat zijn zo jouw favoriete etenswaren op de grill?
1: Dat zal toch eerder richting de vleeskant. Het zal even feesthoog zijn, denk ik. Een goede kote los.
0: Oké.
1: Kan er altijd in.
0: Ja. Ja, ja. En ernaast op tafel, wat is zo jouw side dish die er altijd bij moet?
1: Een tzatziki of tomaatjes met basilicum of zo.
0: Ja, lekker.
1: Fris.
0: De classics eigenlijk, hè? Gewoon de classics.
1: Ja, ja,
0: die moeten erbij zijn. Goed, Olivier. Ja. Het alarm is afgegaan daarnet. Wat was er precies weggegrild in het liedje van de jeugd van tegenwoordig?
1: Ik dacht Spanish.
0: Spanish. Claro que sí. Voilà, Olivier, begin maar al volk uit te nodigen. Wanneer is de barbecue? Ja.
1: Dat moeten we nog vastleggen. Dat moeten we nog regelen. Hè. Maar dat zal wel goed komen.
0: Dat zal zeker goed komen.
1: Daar zullen we wel volk voor vinden. Ja,
0: ja want doe je dat één keer per week? Of zo één keer om de twee weken in de zomer?
1: Eén keer om de twee weken zal dat wel zijn, ja.
0: Ja, ja zeker. Allee, kijk, voilà. Ja. Maar nu heb je een budgetje. 100 euro barbecue budget. Als je natuurlijk veel cota losse gaat kopen, dan gaat dat snel op zijn. Maar goed, ja. Je doet ermee wat je wil. En laat het smaken, hè.
1: Dank je wel.

0: Een nummer waarvan je vanzelf gaat fladderen. Enfin, ik doe dat toch een beetje. Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. Iemand stuurt in de app, ik heb hier iets gemist. Wat moet je precies doen voor de War on Drugs? Klopt het dat er plaatsen worden gegeven voor een generale repetitie van de band? Oh ja.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
1: Bij The War on Drugs.
0: Ja, dat is dus heel zot. Die gaan donderdag op de mainstage spelen van Rock Werchter, The War on Drugs. Maar die mannen die dachten, wij moeten nog repeteren, want het moet gewoon perfect zitten. Ze gaan dat doen, woensdag, een generale repetitie voor dat concert, maar eigenlijk ook voor het begin van de hele tour, zodat die hele tournee goed zit. En het zotte is, Studio Brussel mag daarbij zijn, jij mag daarbij zijn, zodanig dat we dat van heel dichtbij kunnen voelen, proeven, horen, ruiken, whatever. Het zal een heel bijzondere repetitie zijn. Zeer exclusief. En daar willen we natuurlijk de allergrootste fans bij hebben. Dus wat moet je doen? Je moet goed luisteren. En ik ga eerlijk zijn, het is misschien niet de makkelijkste opgave dit uur. Want ik ga een intro laten horen van een nummer van The War on Drugs. En als je die intro herkent, dan mag je de titel van het nummer in kwestie sturen in de app samen met je telefoonnummer. Ik heb het een beetje langer gemaakt dan de andere fragmenten, zodanig dat je de tijd hebt om het te kunnen horen. Voilà. Dus goed luisteren en dan sturen. Dit is de intro.

0: dan begint het natuurlijk. Dus dat heb ik dan weer weggehaald. Wat is dit nummer? Stuur de titel en je telefoonnummer in de app. En wie weet bel ik je zo meteen op.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij.
1: Bij The War on Drugs.
2: Studio Brussel.
3: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: The Love Tomorrow Summit. Een dag vol keynotes en muziek op het magische Tomorrowland-terrein. Over innovatie, duurzaamheid en welzijn. Met onder andere Mo Gaudat, Kobe Ilse, Netsky, Aida Engberg en veel meer. Laat je betoveren door de Symphony of Unity. En ontdek de Love Tomorrow Summit op 23 juli. Koop je tickets nu op lovetomorrow.com.
9: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
10: Op het strand? Nee, dat gaat niet.
9: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
11: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
5: Ford. Er is een telenet op maat voor iedereen.
12: Op de Festival Sherrick Act Festival!
13: Daarom neem ik tijdens de zomer altijd unlimited data.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.

0: Prosper en Clooney, Free Your Mind.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
1: Bij The War on Drugs.
0: Het is intussen 11:15 en the word is spreading. Dat is heel duidelijk. Studio Brussel en Rock Werchter kunnen jou naar de generale repetitie sturen van The War on Drugs. Eén dag voor hun grote show op Rock Werchter. En ja, de Studio Brussel-app ontploft momenteel een beetje, want zo'n kans doet zich natuurlijk maar één keer voor. Je moest de intro herkennen van een nummer van The War on Drugs en de titel doorsturen in de app. Dit was de opgave.

0: dat was het. Ik ga nu Luc Raak iemand bellen die gestuurd heeft.
1: Hallo, met chef.
0: Dag, chef. Met Kirsten van Studio Brussel.
1: Hallo.
0: Was het een moeilijke opgave?
1: Ik vond van niet.
0: Van welk nummer was de intro die we net hebben gehoord, chef?
1: Dat was I Don't Live Here Anymore.
0: Dat was het. Zeker en vast. Chef, jij mag naar de generale repetitie van The War on Drugs.
1: Amai, merci.
0: Ja, jong, jij bent erbij. Dat is ongelooflijk. Dat is zeer exclusief. En ik weet niet, wordt dit de eerste keer dat je ze live gaat zien?
1: Nee, ik heb ze de vorige keer al in op Rockwerchter. Ik ga nu ook terug.
0: Maar nog nooit zo dichtbij, toch?
1: Nee, inderdaad.
0: Oké, en je gaat ze dan donderdag sowieso ook zien op Rockwerchter?
1: Ja, sowieso.
0: Maar zalig. Zeg, wat verwacht jij van zo'n repetitie? Wat denk je dat dat gaat geven?
1: Ik ben benieuwd. Ik hoop dat ze dingen spelen die ze nu op Rockwerchter gaan spelen.
0: Dus, ja, maar ja, ze moeten repeteren, hè? Dus ze moeten repeteren voor de show, hè, jong?
1: Ja. Dus,
0: maar ja, wie weet gaan ze daar zo wel eens iets tussenlappen om iets te proberen. En dan misschien beslissen ze toch van, we gaan het niet doen. En dan hebben de mensen dat natuurlijk heel exclusief gekregen. Ja, zou ook wel leuk zijn natuurlijk. Ja, chef, what can I say? Je bent erbij, jij gaat het meemaken. Wie ga je mee uitnodigen?
1: Dat weet ik nog niet goed, maar ik vind wel iemand.
0: Jazeker, ja, ik denk het.
1: Ik ben wel een gelukkige.
0: Ik denk het dat nu al jouw vrienden jou gaan sturen en zeggen ik. En dan wordt het nog moeilijk voor jou om de juiste partner in crime te kiezen. Want ik zeg het, once in a lifetime, dat gaat het sowieso zijn. Jij had I Don't Live Here Anymore herkend. We gaan nu luisteren, dat is ook met die mooie stemmen erbij van Lucius.
1: Ja, top.
0: Prachtig. Gaan we nu naar luisteren. Ik wens jou ongelooflijk veel plezier, chef. Zowel woensdag als donderdag. Jij gaat helemaal in de wereld van The War on Drugs duiken. Geniet ervan.
1: Dankjewel.
0: Yo.
2: Studio Brussel en Rockwerchter
3: zetten jou op de eerste rij.
2: Bij The War on Drugs.
3: Studio Brussel.
0: Ik voel en ik hoor zo de teleurstelling, zo van, oh, we wisten het ook. Maar dat is goed, hè. Er komen nog de hele dag kansen, elk uur zelfs, voor die repetitie.

0: The War on Drugs met de vocale hulp van Lucius. I don't live here anymore. Misschien heb jij wel wat vocals meegedaan met Zwangere Guy dit weekend. Ik kreeg al wat reviews. Hij was geweldig. Werkt er Parklife of Couleur Café? Dit is Kim Kleisters van Zwangere Guy.
1: Prikken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de brand ben. Ik blijf shinen alsof ik de

0: club dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tiene la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was

speelt zich uiteraard af op een tennisveld. Duh. Het heet Kim Kleisters van Zwangergie. We gaan vrolijk fluitend verder met Daydream. Dit is The Lovin' Spoonful.

0: mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Come on, dance with me. Morgen maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Helemaal.
5: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
6: Kies mee, de hit van deze zomer. Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
10: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Hé, hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
9: Ah, top, Eddie Kate.
11: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: Het is 12:00, een heel goedemiddag.
15: VRT Nieuws.
14: Melina Verbeek. Buitenschoolse opvang wordt op sommige plekken duurder. Steden en gemeenten worden vanaf 1 september verplicht om buitenschoolse opvang te organiseren. Kinderen moeten dan ook kunnen sporten of tekenlessen kunnen volgen. Vlaams minister Caroline Genee trekt er €80 miljoen extra voor uit. Maar volgens oppositiepartij PvdA is dat niet genoeg en wordt die buitenschoolse opvang duurder voor de ouders. In veel steden en gemeenten is dat al het geval. Vlaams parlementslid Lise van de Kastelen van PvdA geeft een voorbeeld uit Gent.
16: In Gent zien we bijvoorbeeld dat de naschoolse opvang, als je vroeger je kind van 4:30 tot 6:30 ongeveer in de opvang niet, betaalde je afhankelijk van de school €2,20 of €1,80 per kind. Maar die prijs stijgt nu naar €4 per kind. En dat komt natuurlijk op een grotere factuur voor ouders, waardoor je al gauw op €120 per maand komt voor de opvang van één kind in de naschoolse opvang.
14: In Willebroek in de provincie Antwerpen is een bestuurder met een levenslang rijverbod opgepakt na een verkeersongeval waarbij hij vluchtmisdrijf pleegde. De man had ook te veel gedronken. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. De man reed met de auto van zijn werkgever. Volgens de politie wist hij niet dat hij niet meer mocht rijden.
17: Tijdens een van onze vodka-acties gebeurde er ook in de directe omgeving een verkeersongeval. Gelukkig vielen er geen slachtoffers en de bestuurder pleegde daarbij ook vluchtmisdrijf. Gelukkig konden onze interventieploegen het voertuig snel opsporen en daaruit bleek dat de man maar liefst een ademanalyse aflegde van 2,32 promille alcohol in het bloed. En de man had geen geldig rijbewijs op zak, omdat hij een levenslang rijverbod heeft.
14: 2,32 promille alcohol in het bloed komt overeen met 8 tot 12 glazen bier. Het muziekfestival Paradise City belooft een compensatie na het stormweer van afgelopen weekend. Het festival in Steenokkerzeel in Vlaams-Brabant werd zaterdagavond stilgelegd uit voorzorg. Ook op Couleur Café en Werchter Boutique moesten de festivalgangers vroeger naar huis vertrekken. Omdat het gevaarlijke weer een vorm van overmacht is, zullen de tickets niet worden terugbetaald. Maar Paradise City wil nu toch een compensatie voorzien. Wat dat precies zal zijn, is nog niet duidelijk. En twee Amerikaanse ouders zijn veroordeeld voor doodslag en marteling nadat hun zoon stierf aan overgewicht. De jongen van 7 jaar uit de staat Michigan woog 116 kilogram. Dat is 4 keer zoveel als het normale gewicht voor zijn leeftijd. De jongen werd jarenlang verwaarloosd, zegt de rechter. Hij ging niet naar school en kreeg amper medische zorg en lichaamsbeweging. De politie had hem eind 2025 thuis gevonden. Hij stierf in het ziekenhuis aan hartfalen. Het blijft zonnig deze namiddag met af en toe wat stapelwolken. We halen 28 graden in het centrum en 21 graden aan zee. Morgen zon en wolken en tot 27 graden dan. Woensdag meer wolken nog met af en toe wat regen. En dan halen we nog 25 graden.
0: Studio Brussel.
2: Kirsten Lemaire.
14: Het wordt een drukke middag. Wie herkent dit uur de intro van The War on Drugs en mag naar een generale repetitie woensdag? En wie wil straks aan de festivalroulette draaien?
2: Je luistert.
7: luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

Peace of Your Heart van Medusa. Een heel goedemiddag. Smakelijk als je aan tafel zit. Hopelijk is dat onder een parasol. En waar er toch een beetje schaduw is en waar het koel is. En waar het allemaal lekker is. Brad Summer, dat was 2 jaar geleden. Nu is het Spring Summer 26. Dit is Charlie XCX.

is enthousiast in de app. Nog 6 dagen voor Robert & Co. The Cure sluit Rock Werchter af. Dat gaat hemels zijn. Weet ook dat het morgen Ticket Tuesday is en dat je alsnog een ticket kan scoren voor Rock Werchter. Sarah die stuurt, is de War on Drugs al gepasseerd? Ik wil naar die generale repetitie. Nee, nog niet, maar het staat wel te gebeuren. Dit is Jamie Liddell.

0: De vrolijke meezinger waar de vrije interpretatie zorgt voor wat capybaras in het nummer Homewrecker van Somber. Vandaag is een heel speciale dag op Studio Brussel.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
1: Bij The War on Drugs.
0: Donderdag speelt The War on Drugs op de mainstage van Rock Werchter, maar die band die repeteert al eens graag, zeker als ze een lange tournee gaan doen. Dan testen die hun gitaareffecten eens en het coole is die generale repetitie. Dat is iets waar jij bij kan zijn. Studio Brussel en Rock Werchter die gaan daar samen voor zorgen dat je zo het moment net voor die grote show op Rock Werchter ook kan meemaken. Namelijk, wat doet The War on Drugs tijdens een repetitie? Ik weet het ook niet. Ik heb het ook nog nooit meegemaakt en niemand heeft het ooit al meegemaakt, denk ik, die nu aan het luisteren is. Dus dat maakt het net zo speciaal. Dat kan allemaal, jij kan daarbij zijn. De vraag is natuurlijk, wat moet je daarvoor doen? We zijn het al aan het doen sinds vanmorgen en we doen het nog tot vanavond. Elk uur hoor je een bepaalde intro van The War on Drugs aan jou om te herkennen van welk nummer die intro is. Dus, als je zo meteen de intro hoort, je herkent hem, stuur dan meteen de titel van het nummer en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel. Klaar? Komt-ie.

0: Maar het is wel degelijk een intro van The War on Drugs. Dus als je hem herkend hebt, stuur de titel van het nummer waar die intro bij hoort en je telefoonnummer in de app.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij.
1: Bij The War on Drugs.
2: Studio Brussel.
3: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden.
0: Foonnummer in de app.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij.
1: Bij The War on Drugs.
2: Studio Brussel.
1: Welkom, welkom bij ons in Plopsaland.
3: Hier wacht een on-

0: Ja, het is Kelies die je hoorde. De milkshake die valt misschien wat zwaar op dit lunchuur. Maar ik kan je misschien ook nog de verrassing van je leven serveren tijdens die lunch.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
1: Bij The War on Drugs.
0: Wie gaat er naar The War on Drugs kijken? Net voor ze gaan spelen in dat festivalpark van Werchter donderdag. Want woensdag willen die mannen een repetitie spelen en ze willen jou daar ook graag bij. Je moest een intro herkennen en dan de titel van het nummer in de app sturen. En dit was de opgave.

0: misschien niet de makkelijkste, maar de grote fans die herkennen dat meteen, denk ik. Dus ik ga nu bellen met iemand die heeft gestuurd in de app. En die hopelijk opneemt.
1: Hallo, met Hanna.
0: Hallo, dag Hanna. Met Kirsten van Studio Brussel. Hoe gaat het?
1: Oh my god. Ja, heel goed.
0: Heel goed. Heel
1: goed. Beetje zenuwachtig nu.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Wat zijn jouw plannen deze week?
1: Ik heb alle ruimte om mijn plannen aan te passen.
0: Oké. Jij gaat naar Rockwerchter of niet?
1: Nee, helaas niet.
0: Helaas niet. Maar jij bent wel een grote fan van de War on Drugs?
1: Absoluut. Ik heb de liefde voor hen meegekregen van mijn papa. En we hebben daar samen heel veel van genoten. Ja.
0: Oké, dat is heel schoon. Welk nummer heb jij herkend, Hanne?
1: Ik denk dat het An Ocean in Between the Waves is.
0: Jij denkt An Ocean in Between the Waves van The War on Drugs. Ga jij naar die generale repetitie, ja of nee? Dat is de vraag. Maar Hanne, het is een ja!
1: Dank je.
0: Maar dat is met veel plezier.

0: Dat, is, dat wordt zo bijzonder. Ik kan me zelfs niet voorstellen wat het gaat zijn eigenlijk.
1: Nee, ik ook niet.
0: Ja.
1: Zalig.
0: Wie ga jij meenemen, Hanne?
1: Ja, ik denk dat dat nog een beetje een probleem wordt.
0: Hoezo?
1: Want er zijn heel veel mensen die wel mee zullen willen gaan.
0: Ja.
1: Dus dat ga ik even moeten bekijken.
0: Dat ga je even broer, moeten bekijken, ja.
1: Mijn partner, mijn mama, een vriendin. Okay. Ja, we gaan... Even moeten kijken.
0: En dan, terwijl je daar bent, herinneringen ophalen aan hoe je de War on Drugs hebt herkend wellicht.
1: Zeker en vast.
0: Of leren kennen, dat bedoelde ik eigenlijk. Maar het wordt sowieso bijzonder. Hanne, ik wens je daar een fantastische tijd toe. Laat zeker weten hoe het was. En geniet van de repetitie. Dat is zo grappig om te zeggen. Niet geniet van het concert, maar geniet van de repetitie.
1: Zalig. Dankjewel.
0: Bye.
2: Studio Brussel en Rock Werchter zetten jou op de eerste rij. Bij The War on Drugs.

0: crazy als we dit gaan repeteren bijvoorbeeld en dat jij daar dan bij zit. Hanne gaat het meemaken. Wie ze meepakt, dat is nog een groot raadsel. Ik denk dat dat nog een moeilijke knoop zal zijn om door te hakken. Goed, we gaan even rustig doen.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
0: Met dit troostende nummer Oscar and the Wolf en S10.

0: Ride It, als je nergens in de file staat tenminste. Je hoorde Rigar. Wie wilt er is aan het leukste rad dat er bestaat draaien? Studio Brussel. De festivalroulette. Zalig festivalweekend, dat hebben we net achter de rug, dat wel een paar keer serieus werd verstoord door fel onweer hier en daar. Ook nog 3 keer slapen en het is ook Werchter, dat is helemaal zot. Dus we zitten wel helemaal in die festivalzomer en in de festivalsfeer. Dus dachten wij, weet je, hoe meer live muziek je dan op de radio hoort, hoe meer je nog in die sfeer geraakt. Dus dat gaan we doen en jij mag bepalen welk live nummer er zo meteen te horen valt. Je kan 3 keer kiezen. Als je bij een eerste draaibeurt denkt van, niet mijn ding, dan gaan we naar nummertje 2. En als je denkt van, ik ga toch nog eens proberen, dan kom je bij het 3e live nummer terecht. En dat draaien we dan sowieso. Aan jou de keuze. Als je wil draaien, stuur Festival Roulette in de app van Studio Brussel met je telefoonnummer en dan kan je daar misschien een draai aan geven.
1: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
2: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
1: De festivalzender.
2: Roommodel komt eindelijk naar ons land. Op 15 februari in Vorst Nationaal in Brussel. Ontdek zijn nieuwe album en uitbundige energie. Tickets en info, livenation.be. Role Model Live, samen met Studio Brussel.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis.
5: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Welkom in de Pink Pony Club van Chapel Roan en welkom bij Studio Brussel. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Ah, het is festivalzomer en ik heb iemand gevonden die zeer graag wil draaien aan de roulette. Een heel goedemiddag, Steven.
2: Dag Kirsten, goedemiddag.
0: Hoe beleef jij deze maandag 29 juni? Wat ben jij aan het doen?
2: Op het gemakje eigenlijk. We zijn in de tuin aan het werken, nog aan het bekomen van Werchter Parklife gisteren.
0: Oeh.
2: Dus het is een beetje op het gemak vandaag.
0: Oké, wat zijn de indrukken die blijven plakken zijn van gisteren?
2: Oh, leuke muziek, warm. En ja, voornamelijk die twee eigenlijk. Ik had gehoopt op een beetje regen gisteravond, maar ik denk na de hitte dat veel mensen dat wel hadden.
0: Ja, je was eraan voor de moeite. Zeg, en welke optreden heeft de grootste indruk op jou gemaakt gisteren?
2: Oh, sowieso Linkin Park uiteraard. Dus ik denk dat de meeste mensen wel daarvoor kwamen.
0: Ja, ja, ja, ja. Was het nog beter dan je had gehoopt?
2: Het was in lijn met wat ik gehoopt had. We hebben hen vorig jaar ook wel op Werchter gezien.
0: Ja?
2: Dus we wisten wel wat we konden verwachten, ja.
0: Oké, zalig. Oh, heerlijk. Zo een postfestivaldag. Je bent hem aan het beleven in de tuin. En je mag nu nog eens aan de roulette draaien voor live muziek. Ben je ook nog van plan om andere festivals te doen trouwens?
2: Sowieso staat Suiker ook nog op de planning deze zomer. En verder gaan we nog kijken.
0: Oké, is dat dan altijd een solotrip of met je partner? Of worden die festivals met een soort van vaste festivalkliek beleefd?
2: Mijn partner gaat sowieso mee, maar ook vrienden meestal die meegaan. Dus we kijken altijd wie heeft interesse in welke festivals of groepen.
0: Leuk, een festivalgroepje is altijd plezant om het helemaal samen te beleven. Jij mag gaan bepalen op welk festival of in welke sfeer we zo meteen gaan belanden. Je hebt drie keuzes. Als je bij de eerste zegt, goh ja, ça va, maar ik wil misschien verder, dan kan je voor een tweede keer gaan. Als die dan nog niet helemaal jouw smaak is, dan kan je voor een derde draai gaan, maar die wordt het dan sowieso. Dus voilà, als jij zegt, ik ben klaar, roep dan maar iets in de zin van rouler of draai maar, of wat je zelf wil.
2: Ja, draai maar.

0: Ja, Merel en Vol. Krijgt zij een plekje van jou in de playlist? Of wat gaan we doen?
1: We gaan toch voor de tweede kijken.
0: We gaan voor de tweede.

0: Ik was hier al even aan het oefenen hoe ik het ga meebeleven op Rock Werchter. Mumford & Sons, I Will Wait. Wat denk je, Steven?
1: Deze mag zeker blijven.
0: Is het waar? Dat is hem helemaal. Ja. Ik snap het. Ik snap
1: het. Dat is hem helemaal, ja.
0: Heb je dat moment ooit al eens meegemaakt als ze dit live spelen?
1: We hebben hen van op de achtergrond, ik denk, wanneer was het? 2 of 3 jaar geleden op Werchter gezien.
0: Aha.
1: En jammer genoeg niet in het Sportpaleis geraakt toen ze daar optraden. Maar ja, het was zeker wel eentje die bij is gebleven.
0: Zeer goede keuze, Steven. En veel mensen zullen heel blij zijn dat je deze kiest. Want het is een soort opwarmer. Ook een soort van generale repetitie voor het concert op Rock Werchter. Steven, mag ik jou een prachtige festivalzomer wensen?
1: Dankjewel, voor u ook.
0: Dank u, geniet ervan.
1: Dankjewel, fijne dag. De festivalzender.

woensdag om 10 uur 's avonds gaan we echt collectief en hard allez, allez moeten roepen voor onze rode duivels. Ze moeten winnen tegen Senegal in de 16e finales. Die hebben de Afrika Cup gewonnen. Dus laat ons zeggen dat het niet makkelijk wordt. Maar soms zeggen mensen, moeilijk gaat ook. Dus allez.

0: wat een zomers gevoel. Here comes the summer. En je hoorde Undertones.
1: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
2: Soms is het goed om even te pauzeren.
3: Ook van mij.
1: Ja, een time-out. Headed for the open
4: door. Time-out is toch geen excuus om een beetje te...
2: Ah, zo'n time-out.
3: What the fuck?
2: Ja, nee, niet zo'n time-out.
3: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
2: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
5: Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatke, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
6: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Oh ja, gracias, Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten... No stress. Kadet. KBC. Beweeg met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Het is 1 uur, een heel goede namiddag.
9: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek. Er zijn al meer leerlingen voor het smartphoneverbod. Sinds september zijn smartphones verboden in de lagere school en tot in het vierde middelbaar, ook op de speelplaats. In het vijfde en zesde middelbaar is een smartphone alleen verboden tijdens de les. De scholierenkoepel heeft opnieuw gevraagd aan leerlingen wat ze van dat verbod vinden. En er zijn nu al meer leerlingen die er de voordelen van zien dan in het begin van het schooljaar. Dat zegt de scholierenkoepel.
10: Wat wel zo zou kunnen zijn, is dat scholieren nu wel effectief niet alleen nadenken over het verbod, maar ook het verbod ervaren. En op die manier toch wel een andere mening hebben dan het idee op zich. En dat het toch wel blijkt mee te vallen of totaal niet blijkt mee te vallen. 1 op 4 scholieren zegt zich beter te kunnen concentreren. De meerderheid zegt dat dat geen invloed heeft op hun concentratie. We zien ook wel dat er een aantal scholieren zijn die meer met elkaar praten op de speelplaats.
0: In Willebroek in de provincie Antwerpen heeft een man met een levenslang rijverbod een verkeersongeval veroorzaakt en vluchtmisdrijf gepleegd. Hij had ook te veel gedronken. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag, vertelt de politie.
11: Tijdens een van onze vodka-acties gebeurde er ook in de directe omgeving een verkeersongeval. Gelukkig vielen er geen slachtoffers en de bestuurder pleegde daarbij ook vluchtmisdrijf. Gelukkig konden onze interventieploegen het voertuig snel opsporen en daaruit bleek dat de man maar liefst een ademanalyse aflegde van 2,32 promille alcohol in het bloed. En de man had geen geldig rijbewijs op zak, omdat hij een levenslang rijverbod heeft.
0: De man reed met de auto van zijn werkgever. Die wist niet dat de man niet meer mocht rijden. Steden en gemeenten worden vanaf 1 september verplicht om buitenschoolse opvang te organiseren. Kinderen moeten dan ook kunnen sporten of tekenlessen kunnen volgen. Vlaams minister Caroline Genee trekt daar 80 miljoen euro extra voor uit. Maar volgens oppositiepartij PvdA is dat niet genoeg en wordt die buitenschoolse opvang daardoor duurder voor de ouders. In veel gemeenten is het al zo, zegt Vlaams parlementslid Lise van de Kastelen van PvdA.
12: Voor zo'n kwalitatieve buitenschoolse opvang met goede personeelsnormen, met goede personeelsvoorwaarden, met kwalitatieve opvang voor het kind, hebben we minstens 334 miljoen euro nodig. Als je natuurlijk maar 200 miljoen euro voorziet, dan stelt je de steden en gemeenten ook wel een beetje voor de vraag, ja, hoe ga je dat organiseren, hoe ga je dat oplossen? En ja, in de praktijk zien we vandaag dat die factuur vooral wordt doorgeschoven naar de ouders.
0: En bijna 800.000 Vlamingen hebben zaterdagochtend via televisie naar de wedstrijd Nieuw-Zeeland-België op het WK voetbal gekeken. De piek van bijna 900.000 kijkers werd bereikt om 6:20. In deze cijfers wordt kijken via andere schermen zoals laptops, smartphones en tablets niet meegeteld. Veel zon en af en toe wat stapelwolken. We halen tot 28 graden in het centrum en 21 graden aan zee. Morgen zon en wolken en tot 27 graden dan. Woensdag is er kans op wat regen.
13: Brussel. Kirsten Lemaire.
0: Het is al maandagnamiddag en hier zal ook weer een piek waar te nemen zijn in de app van Studio Brussel voor de generale repetitie van de War on Drugs.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

Mark Ronson die kan altijd de beste stemmen strikken om zijn piekfijn geproduceerde nummers te brengen. Hier was dat dus Legally in Late Night Feelings. Een heel goede maandagnamiddag. Wil jij iets speciaals? Namelijk een generale repetitie van The War on Drugs bijwonen, net voor ze op Rockwerchter spelen. Dan zit hier zeer goed. Gewoon blijven luisteren. Ik neem je mee doorheen dit uur. En ergens staat het te gebeuren dat je een intro zal moeten herkennen van een nummer van hen. Als het zover is, dan hoor je het wel. Maar nu is het aan Muse. Dit is Cryogen. Welkom.

0: Chemical van Post Malone. Ik lees er in de app. Hoe win je de tickets voor de War on Drugs? Is het sturen of inbellen? Want het is eigenlijk een plekje op de generale repetitie van de War on Drugs. En het zal sowieso sturen zijn, maar nu nog niet.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
0: Het is de bedoeling dat je de zomer voelt door je radio. Dit gaat lukken met deze drie zussen. Of zussen, moet ik zeggen. Dit is Haim en de Steps.

0: Grootse feesten. 10 dagen feest op de Grote Kei in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Met onder meer Lenny Kravitz, Oscar and the Wolf, Zwanger Gie, The Streets, Tom O'Dell, Lost Frequencies, Dropkick Murphys, Xavier Rudd en Editors. Tickets en info, lokerzefeesten.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
6: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
7: En ook uw budget vakantiepech?
6: Wat?
7: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
6: Oh nee?
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
8: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Europassistance wordt binnenkort Radion.
10: Studio Brussel.

0: Wat maakt een club echt sterk? De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Studio Brussel, live.

0: om iets voor middernacht is het volle maan vandaag. Ze scheen gisteren al zo fel. Vallende sterren heb ik niet gezien. Air traffic, die zag ze duidelijk wel.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij.
1: Bij The War on Drugs.
0: Ik heb al wat mensen gelukkig mogen maken vandaag en ik wil dat heel graag nog eens doen bij mij hier voor de laatste keer, maar we gaan het nog de hele dag verder doen, dus geen wanhoop als het nog niet meteen gelukt is. We kunnen niet elke dag op de radio zeggen dat je naar een generale repetitie kan gaan van een hele grote band die dan nog eens donderdag op de mainstage van Rock Werchter gaat spelen voor heel veel volk. Die generale repetitie liever, die is voor een pak minder volk, wat wil zeggen dat je de band zeer goed in de mot zal kunnen houden, dat je elk geluidje, elke beweging zal kunnen meevolgen. Dus je snapt, je wil daar gewoon bij zijn. De vraag is natuurlijk, wat moet je daarvoor doen? Al de hele dag hetzelfde, en het zal nog de hele dag hetzelfde blijven, namelijk de intro herkennen van een nummer van

0: The War on Drugs. En als je dan die intro herkent, dan stuur je de titel van het nummer en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel. Dit is jouw kans om erbij te zijn. Nu woensdag. Eén dag voor dat grootse concert op Rockwerchter. Dus luister goed, wat hoor je? Dat moet lukken, denk ik. De fans die kennen dat al na 1 seconde. Dus stuur de titel en je telefoonnummer in de app. Je hebt daar 1 nummer de tijd voor.
1: Studio Brussel en Rockwerchter
2: zetten jou op de eerste rij.
1: Bij The War on Drugs.
2: Studio Brussel.
0: En nu is het nog bijna 4 minuten. Even in de stress leven van word ik gebeld, word ik niet gebeld. Dat kan op de geweldige tonen van deze Slater met Dance.

0: alles in hoofdletters bij deze Amerikaanse Slater met drie Y's en Dance. Dat staat ook in grote letters. En ik zie hier grote en kleine letters en van alles in de app van Studio Brussel.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
1: Bij The War on Drugs.
0: Bij de generale repetitie van The War on Drugs. En dat is één dag voor hun concert in het festivalpark van Werchter. Dat is dus woensdag. En je snapt, dat is een zeer, zeer unieke kans. Ik denk niet dat dat ooit nog eens zal... Enfin, je weet het nooit natuurlijk, maar dit is alvast de eerste keer dat het gebeurt. Het is zeer exclusief. Er zullen maar heel weinig luisteraars bij zijn, dus dat wordt ongelooflijk. De band wou publiek voor hun repetitie, dus dan fixen we dat gewoon. En dan fixen we misschien ook wel dat jij daarbij kan zijn. Je moest een intro herkennen van een nummer en dat was deze intro. Ja, een zeer gekend nummer van The War on Drugs. Dus de app die staat rood gloeiend. Allemaal mensen die bij die repetitie willen zijn natuurlijk. Maar er kan er maar eentje bij zijn. Dit duurt toch?
3: Hallo, met Pauline Smet.
0: Dag Pauline Smet, met Kirsten Lemaire van Studio Brussel.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag Pauline. Ça va?
3: Ja, heel blij om de telefoon te krijgen.
0: Ja, we hebben elkaar aan de telefoon. Hoeveel zin heb jij om bij die repetitie te zijn en waarom wil je daarbij zijn?
3: Enorm veel. Ik ben echt al samen met mijn ouders en mijn broer al zoveel jaren samen.
0: Oké.
3: En ik kijk er altijd naar uit om hun live te zien, want ze zijn echt waanzinnig.
0: Ze zijn zeker waanzinnig. Wanneer is de laatste keer dat je ze gezien hebt?
3: De laatste keer was in Parijs, dus wel al een tijdje geleden ondertussen.
0: Oké, okay. Ja, dan zou het wel eens tijd worden om die nog eens te zien. Hè. Welk nummer had je herkend, Pauline?
3: Wij hadden Red Eyes herkend.
0: Zeg je met knikkende stem? Pauline, het is goed. Hoor ik daar... Ik hoor van alles, maar ik hoor misschien ook wel een traantje van geluk door de telefoon.
3: Ja, echt wel.
0: Oh, zalig. Ik ben zo blij voor jou. Maar de vraag is nu natuurlijk, ja, wie ga je meepakken, hè?
3: Ja, dat wordt nog een moeilijke.
0: Maar het goede nieuws is... Ja, wel. Maar het goede nieuws is, je kan nu gewoon weer verder met je dag. Want ik hoorde ook heel veel stress in je stem, precies.
3: Een beetje. Het is al de hele tijd met mijn werk. Ik ben aan het werk, maar dit heeft echt een prioriteit.
0: Oh, kijk, je zomer gaat zo mooi beginnen. Wat verwacht je ervan? Want je kent de band natuurlijk heel goed. Hoe denk je dat die repeteren?
3: Oh, ik weet niet hoe ik ervan moet verwachten. Ik weet dat ze altijd kijken naar de reacties van hun publiek als ze nummers spelen.
0: Ja.
3: Dus ik denk dat ze wat gaan testen, hun setlist en welke reactie dat geeft.
0: Oh, het gaat zo schoon zijn.
3: Dat denk ik.
0: Zeg, en ga je dan donderdag ook nog kijken, of niet?
3: Ja, zeker en vast.
0: Zeg, Pauline, twee keer The War on Drugs voor de prijs van één. Dat is toch fantastisch. Dat ga je deze week meemaken. Dat staat op jouw planning. De zomer kon slechter beginnen, denk ik. Maar geniet er met volle teugen van. Laat ons ook weten hoe die repetitie was. Ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat zijn. En vooral hoe dat binnenkomt bij de gigafans. Wat dat met een fan doet. Dus geniet ervan. Kies de juiste partner om daar weer naartoe te gaan. En laat het gewoon op je afkomen.
3: Oké, dankjewel.
0: Graag gedaan. Dag Pauline.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij.
1: Bij The War on Drugs.
2: Studio Brussel.
0: Zalig toch. Ach, prachtig als fans daarbij kunnen zijn. En er zijn nog fans aan het luisteren, dat besef ik maar al te goed. Maar die krijgen ook nog kansen. Het is nog niet gedaan. Ik ben voor dit uur uitgedeeld. Maar er komt nog. No worries. Dit is Red Eyes, The War on Drugs.

0: hier en daar nog wat extra red eyes. Zeker bij Pauline, die net te horen kreeg dat ze dus naar die generale repetitie mag van The War on Drugs. Maar dus geen nood. Er komen nog kansen straks. En je moet gewoon blijven luisteren en hetzelfde doen zoals we aan het doen waren.
1: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internet.

Vive ma liberté en nog een beetje applaus erbij voor Arno. Een heel goede namiddag, bijna kwart voor twee. Kwijna, ook een goed woord. Dit is de nieuwste van Editors en die heet The Rush, alsjeblieft.

0: Forget Me van The Haunted Youth. Vrijdag was het al groot feest op Couleur Café en toen kwamen nog eens de Britten van Ezra Collective, die op een bepaald moment ook tegen al die aanwezigen zeiden: elke keer wordt de familie hier groter.
1: Studio Brussel.
0: Dat is ook zo, altijd maar meer fans die uitzinnig hebben gedanst en nog iets harder tijdens hun laatste nummer. Dat was deze, God Gave Me Feet for Dancing.

0: veel hartjes voor Ezra Collective. Blijf hangen, Thaïs, die komt eraan.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
3: De Frisco's, die zijn er al.
2: Frisco's.
3: Nu nog de zomerhit.
4: Kies mee, de hit van deze zomer.
2: Frisco!
4: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
5: Dit is Studio Brussel. Studio
0: Brussel. Het is 2 uur, goedemiddag.
5: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek. Er zijn al meer leerlingen voorstander van het smartphoneverbod. De scholierenkoepel heeft opnieuw gevraagd aan leerlingen wat ze van het smartphoneverbod op school vinden. En er zijn nu al meer leerlingen die er de voordelen van zien dan in het begin van het schooljaar. Sinds september zijn smartphones verboden in de lagere school en tot in het 4e middelbaar, ook op de speelplaats. In het 5e en 6e middelbaar is een smartphone alleen verboden tijdens de les. In de Stroom in Leuven, waar alleen leerlingen van het 1e en 2e middelbaar zitten, blijven de meningen wel heel verschillend.
6: Het is meer sociaal contact eigenlijk. Ik kan zien dat ik meer met mijn vrienden kan praten nu dat mijn smartphone gewoon in pockettas moet blijven of zo.
7: Als we onze gsm terug mogen gebruiken tijdens school, met andere regels toch, maar die we nog steeds mogen gebruiken. Voor foto's of voor belangrijke dingen wat we moeten meenemen voor onze klas of voor morgen, als iets belangrijk is.
0: In de Duitse stad Stade in het noorden van het land is er vanmiddag een schietpartij geweest. Volgens de politie zijn daarbij 5 doden gevallen. Er is een verdachte opgepakt, maar de omstandigheden van de schietpartij zijn nog onduidelijk. De Antwerpse advocaat Jorge van Laar krijgt 2 jaar cel met uitstel voor witwassen van geld en deelname aan de activiteiten van een criminele organisatie. Hij moet ook een boete van 40.000 euro betalen. Hij had een drugsbende advies gegeven om geld wit te wassen via de zogenaamde verkoop van goud. Dat ontdekten de speurders via chatgesprekken tussen de advocaat en zijn cliënt. De inflatie is de voorbije maand gedaald naar 3,4%. Dat betekent dat het leven nog altijd 3,4% duurder is dan een jaar geleden. Maar de stijging van de prijzen gaat minder snel. En tegenover de voorbije maanden zijn sommige prijzen ook gedaald. Vooral diesel, benzine en vliegtuigtickets werden goedkoper nadat de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord sloten om de oorlog te beëindigen. En bij een Russische aanval op de stad Dnipro in het zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen. Een 20-tal mensen raakten ook gewond. 5 van hen zijn er erg aan toe. Bij de aanval is een privébedrijf geraakt. Dnipro is een grote stad en wordt vaak gebombardeerd door de Russen. Veel zon, af en toe stapelwolken ook. We halen tot 28 graden in het centrum en 21 graden aan zee. Morgen zon en wolken en tot 27 graden. Woensdag is er kans op wat regen.
5: Brussel. Thaïs van Beurum.
8: Had je het horen waaien op deze prachtige dag dat we nog plekjes op de guestlist hebben voor die generale repetitie van de War on Drugs? Dat kan wel eens kloppen.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

0: Little Talks of Monsters and Men. Als je graag je woensdagavondplannen wil omgooien, dan kan ik mogelijk wel helpen.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
1: Bij The War on Drugs.
0: Ja, vandaag is de dag dat jij een plekje op de guestlist kan winnen voor die generale repetitie van The War on Drugs. Samen met Rock Werchter mogen wij die beperkte plekjes weggeven om getuige te zijn van die allerlaatste repetitie voor ze aan hun festivaltour beginnen. Donderdag is de eerste stop op die mainstage van Rock Werchter. Dus laat ons stellen dat dit mega uniek gaat zijn. En ik mag jouw naam op die guestlist noteren. Tenminste, als jij de volgende intro herkent en mij de juiste titel kan sturen in de app met je telefoonnummer. Dus welk nummer van de War on Drugs is dit? De titel van dit nummer om ter eerst in de Studio Brussel app.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij
1: bij de War on Drugs.
2: Studio Brussel.
0: Het was van 2023 geleden dat we van Black Box Revelation nog nieuwe muziek kregen. Maar 2026

0: Een bloedstollende dag vandaag. En dat is niet enkel door het mooie weer.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
1: Bij The War on Drugs.
0: Ja, we geven plekjes op de guestlist weg voor die exclusieve generale repetitie van The War on Drugs. Dus als je gestuurd hebt in de app, dan zou ik de telefoon nu toch wel opnemen. En wie weet ben je er dan wel bij? In die intieme kring. Hallo? Niemand aan de lijn. Dat is wel jammer.
3: Sorry. Nee. De persoon die je probeerde te bellen is helaas.
0: Dan is het aan de volgende. Wie komt er nu aan de lijn? Voor dat plekje op de guestlist van The War on Drugs. Ik zou toch wel opnemen als ik jullie was. Als je stuurt, gsm in de hand houden. We gaan bellen naar de volgende, de tweede snelste. Die juist kon antwoorden op de vraag van wie, van welke intro, van welke nummer.
4: Hallo, van Kent.
0: Ah, hallo, met wie spreek ik?
4: Met Olivier.
0: Dag Olivier. Jij wil graag de War on Drugs generaal zien repeteren, denk ik.
4: Ja, dat zeker.
0: Is dat zeker? Ben je grote fan?
4: Ja, ik ben heel grote fan.
0: Ja, kijk, je kan erbij zijn. Als je de titel van dit nummer herkende en stuurde in de app, ik laat het nog even horen. Olivier, welk nummer van de War on Drugs is dit?
4: Ik dacht dat het Pain was.
0: Pain. Is het Pain? Jazeker, dat klopt. Proficiat Olivier, jouw naam wordt aan die guestlist toegevoegd. Jij gaat de allerlaatste repetitie van de War on Drugs live meemaken. Hoe blij ben je?
4: Ik ben heel blij. Ja? Zeker omdat ik nu nog extra volk kan uitnodigen, want ik heb deze voormiddag ook al 2 plaatsen gewonnen.
0: Ai! Dat is dan een meevaller. Je was dan 2 keer heel snel. Kijk, wie mag je dan nog meenemen?
4: Dan moet ik nog eens rondtoren, want dan moet ik nog eens horen bij vrienden of familie.
0: Kijk, wij hebben hier alleszins genoeg mensen die we gelukkig kunnen maken ermee. Heel veel plezier daar op die generale repetitie. Yo. Het is jullie gegund en geniet er keihard van, hè.
4: Dank u.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij
1: bij The War on Drugs.
2: Studio Brussel.

0: Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
4: 30 ideeën voor pastaschotels
3: in Libelle Lekker naar
4: de 5 beste beleggingen van het moment
3: in Trends of naar
4: Belgische politiek achter de schermen
3: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: Let me blow your mind. Ik ga helemaal hetzelfde doen als zij.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel.
1: En win jouw ticket voor de beste festivals.
0: Want het is hier zo waar de grote ticket weggeef. Week vandaag nog de hele dag voor de War on Drugs. En morgen is het opnieuw Ticket Tuesday. En geven we de hele dag

0: tickets weg voor Rock Werchter. Vanaf donderdag gaan de deuren van die weide van Werchter weer open voor ons allen. En we zouden Studio Brussel niet zijn als we jou daar niet nog gratis en voor niets naartoe zouden sturen. Morgen dus Ticket Tuesday. Luisteren naar de radio.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket voor de beste festivals.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Festivals à volonté.
4: Zoom met Win for Life.
0: Dit is Moby. Zondag staat hij op de mainstage van Rock Werchter. Dit is hem live met die Natural Blues. Een hele goede middag. Ik ben blij dat je hier bent.

The Beaches. Als je op de weide van een festival stond afgelopen zaterdagavond, dan hoop ik dat je veilig en wel thuis bent geraakt uit die danger zone. Niet die van de Avengers.

0: de mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Mis niet van Rock Werchter live. Vanaf donderdag bij Studio Brussel op VRT Max. Not your
2: phone, but my. Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max. Studio Brussel.
0: De festivalzender. Powered by KBC. Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Welkom,
3: welkom bij ons in Plopsaland. Hier wacht een onvergetelijke zomer met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.

0: keren dat je hypnotized bent door onze hotshot.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Want het is er eentje van Phoebe Bridgers deze week. Ze had eerder al een nieuwe tour aangekondigd. Op 5 december stopt die in een uitverkocht Voorst Nationaal hier. Maar als een tour wordt aangekondigd, dan kan je al een beetje vermoeden dat er ook nieuwe muziek bij hoort. En dat is dus wel degelijk gebeurd. Lost Boys heet het nummer. Dat komt op haar nieuw album Lost Weekend te staan, dat hij uitkomt op 14 augustus. Dat staat al met stip in mijn agenda. Geniet van de nieuwe hotshot. De beste.

voor 3 uur. Ik gooi hier nog een zonnig plaatje bij van de zonnigste band. Dat is Jungle natuurlijk. Dit is The Wave, die ook op die nieuwe plaat met de heel passende naam Sunshine zal staan. Die komt uit op 14 augustus. En ze komen die ook voorstellen in Vorst Nationaal natuurlijk.

0: Sit down.
1: Drink.
0: Stand up.
1: Drink.
0: Pass out.
1: Drink.
0: Wake up.
1: Drink.
0: Fade it.
1: Drink.
0: Fade it.
1: Drink.
2: Alright.
3: Wat had ik graag in die swimmingpool van Kendrick Lamar gezeten afgelopen weekend. Gelukkig is de zon gebleven, maar zijn de zuurstoflevels terug op een leefbaarder niveau momenteel. Wat is er beter dan de maandag verder te zetten op een plaatje van de boss himself, Bruce Springsteen. Dit is Hungry Hearts, nog voor het 14 nieuws van

0: mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Come on, dance with me. Morgen maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
4: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
3: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
4: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
3: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
5: Hey, wat bedoel je daarmee?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
6: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
0: Dit is Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
8: Het is 3:00, goedemiddag.
1: VRT Nieuws.
8: Met Melina Verbeek. Er was een dodelijke schietpartij in Duitsland. In de Duitse stad Stade in het noorden van het land zijn 5 doden gevallen bij een schietpartij. Dat zeggen verschillende Duitse media. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse om gewonden te verzorgen. De politie laat weten dat er 2 mensen zijn opgepakt, onder wie de vermoedelijke schutter. Onze correspondent in Duitsland, Gim Belduk.
9: Even na 12 uur vanmiddag zou er in een wijk net buiten het centrum van Stade, nabij een jongerencentrum, meerdere schoten zijn gehoord. Een ooggetuige zegt ook tegen Duitse pers dat zij veel geschreeuw hoorden, daarna meerdere schoten hoorden en vervolgens ook een arrestatie zag vanuit haar raam.
8: Er zijn nu al meer leerlingen voorstander van het smartphoneverbod op school dan in het begin van het schooljaar. Dat blijkt uit een nieuwe bevraging van de scholierenkoepel. Sinds september zijn smartphones verboden in de lagere school en tot in het vierde middelbaar, ook op de speelplaats. In het vijfde en zesde middelbaar is een smartphone alleen verboden tijdens de les. Meer leerlingen zeggen dat ze zich nu beter kunnen concentreren en dat ze ook meer sociaal contact hebben. Maar er zijn ook nog veel frustraties, zegt de scholierenkoepel.
10: We zien dat er nog wel heel wat logistieke problemen zijn op scholen, met nog altijd leswissels die gecommuniceerd worden via digitale platformen die scholieren niet kunnen bekijken, of scholieren die hun gsm moeten afgeven aan het secretariaat, waardoor ze na school hun bus missen, of te lange wachtrijen aan de wc omdat mensen op de wc op hun gsm zitten.
8: De man die onlangs is veroordeeld tot 27 jaar celstraf na het carnavalsdrama in Strepie trekt naar het Hof van Cassatie. 4 jaar geleden reed hij in op een groep carnavalisten. 7 mensen stierven en tientallen anderen raakten gewond. Hij werd schuldig bevonden aan 7 keer doodslag en 79 pogingen tot moord. De advocaat van de bestuurder blijft erbij dat de man niet de intentie had om te doden. Het Hof van Cassatie zal nagaan of de klassificatie doodslag juridisch correct is en of er geen procedurefouten gemaakt zijn op het proces. En bijna 800.000 Vlamingen hebben zaterdagochtend via televisie naar de wedstrijd Nieuw-Zeeland-België op het WK voetbal gekeken. De piek van bijna 900.000 kijkers werd bereikt om 6:20. In deze cijfers wordt kijker via andere schermen zoals laptops, smartphones en tablets niet meegeteld. Zon en stapelwolken deze namiddag. We halen tot 28 graden in het centrum en 21 aan zee. Morgen hetzelfde weer en dan tot 27 graden. Woensdag is er kans op wat regen.
0: Studio Brussel.
1: Thaïs van Beurum.
8: Het is maandag, de zon schijnt en de temperatuur is iets meer onder controle. Het is bijna tijd voor Rockwechter ook. Heerlijk toch?
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

Arcade Fire and the Suburbs. Een hele mooie namiddag. We kunnen een derde album van Jay Bernard verwachten. Dat belooft heel mooi te worden, want deze 4 in the Morning is daar de voorbode van.

YG, Marley en Praisia in the Moonlight. Van mij mag de energie iets meer omhoog op deze maandag. Zeker na zo'n festivalweekend in de hitte. Ik dacht aan deze. Supergrass and Alright. Ik voel dat je dit kan gebruiken.

0: van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
0: Hoogstraten aardbeien.

geïnteresseerd. Hij stond afgelopen weekend in het Olympic Stadium in Antwerpen voor een set van 8 uur lang. En hij heeft speciaal voor ons een guestmix gedaan met een ton zomerse platen. Te herbeluisteren op

Seizoen gaat altijd gepaard met het eeuwig puzzelen met die timetables. Compromissen sluiten of net helemaal niet. Maar dan wel moeten lopen van tent naar tent. Je bent misschien al bezig aan die van Rob Werchter. Voor je het weet is het ook weer tijd om te puzzelen met de timetable van Pukkelpop. En als ik je een tip mag geven, voeg deze Violet Grohl ook maar toe aan je must-sees op zondag. Want ze kan er wat van. Dit is Buik in de Cake.

0: Ga jij mee naar de generale repetitie van de War on Drugs?
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
1: Bij de War on Drugs.
0: Ja, want ik mag je misschien wel ook op de guestlist zetten van de generale repetitie van de War on Drugs. Louis vraagt in de app, zijn de War on Drugs tickets van dit uur al uitgedeeld? Nee dus. Ik mag jou daar nog naartoe sturen, naar die exclusieve generale repetitie voor ze aan hun festivaltour beginnen. Donderdag is de eerste stop op die mainstage liever van Rock Werchter. Dit gaat dus wel echt mega uniek zijn. En ik wil jouw naam op die guestlist zetten. Tenminste, als je de volgende intro herkent en mij de juiste titel kan sturen in de app met je telefoonnummer. Dus van welk nummer van The War on Drugs is dit de intro? Ja, de titel van dit nummer in de app. En dan horen wij elkaar straks misschien.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij.
1: Bij The War on Drugs.
2: Studio Brussel.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de comdata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
6: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
7: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Ja, een spannende dag vandaag.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
1: Bij The War on Drugs.
0: Ja, we geven plekjes op de guestlist weg voor de exclusieve generale repetitie van The War on Drugs. Ik liet daarnet de intro van een nummer horen en er werd gretig gestuurd in de app. En als je gestuurd hebt, dan zou ik nu naar je telefoon kijken. Wie weet ben je er dan wel bij? Op dat mega-exclusieve event.
3: Hallo, ben Kiana.
0: Dag Kiana, zeg ik het juist?
3: Ja.
0: Hallo, Nathalie van Studio Brussel.
3: Oh my god.
0: Ben jij grote fan van The War on Drugs?
3: Ja, ja, heel groot.
0: Heel groot. Dan zou jij dit nummer moeten herkend hebben. Kiana, welk nummer van The War on Drugs is dit?
3: Dat is mijn nummer 1 uit de tijd. Thinking of a Place.
0: Thinking of a Place. Als dat jouw nummer 1 was, dan zal dat wel juist zijn, denk ik. Proficiat. Jij gaat naar die generale repetitie. Hoe goed is dat?
3: Wauw, dat is echt het beste nieuws van de maand, het jaar. Nee, echt top.
0: Fantastisch. Ik ben heel blij voor jou. Jouw naam wordt aan die guestlist toegevoegd. En er mag nog een andere gelukkige mee met jou. Wie wordt dat?
3: Het wordt een moeilijke. Ik denk mijn man. We zijn al twee heel grote fans. Maar ik weet ook een pasgeboren babytje op mijn arm. Dus het wordt een hele speciale.
0: Oh, dat wordt mooi. Met een babysit.
3: Ja,
0: ja. Oké.
3: Ja, inderdaad.
0: Kijk, ik ben heel blij voor jullie. Geniet er keihard van. En veel plezier daar nog, hè, met die pasgeboren baby daar.
3: Dankjewel.
0: En bij The War on Drugs. Bye-bye.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij.
1: Bij The War on Drugs.
2: Studio Brussel.

Die wondermooie Thinking of a Place van The War on Drugs. Kiana die won een plekje op de guestlist voor die exclusieve generale repetitie. En als je daar ook bij wil zijn, dan moet je gewoon blijven luisteren naar Studio Brussel. Want na het VRT nieuws van 4 uur is er een nieuwe kans. Studio Brussel. Live is music. Studio Brussel. I'm moving to the sun. Hugel is dit met zijn aller

0: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Die een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
4: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
4: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time out. Nu op VRT Max.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online. Met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
6: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
7: Kies mee, de hit van deze zomer.
8: Santé.
7: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Doe, doe, doe.
9: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
10: Mijn kusfiets is helemaal op de klop.
9: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
10: Zelfs met een helm is ge... Hallo.
9: ETIAS. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op ETIAS.be.
11: Dit is Studio Brussel. Studio
12: Brussel. Een hele goede middag, het is 4 uur.
11: VRT Nieuws.
12: Met Melina Verbeek. Er was een dodelijke schietpartij in Duitsland. In het noorden van Duitsland zijn 5 doden gevallen bij een schietpartij in de stad Stade. De politie zegt dat er 2 mensen zijn opgepakt onder wie de vermoedelijke schutter. Onze correspondent in Duitsland, Gim Balduk.
13: Even na 12 uur vanmiddag zou er in een wijk net buiten het centrum van Stade, nabij een jongerencentrum, meerdere schoten zijn gehoord. Een ooggetuige zegt ook tegen de Duitse pers dat zij veel geschreeuw hoorden, daarna meerdere schoten hoorden en vervolgens ook een arrestatie zag vanuit haar raam.
12: Een man van 27 is veroordeeld tot 40 maanden cel voor de mishandeling van 3 ouderen. Hij moet ook schadevergoedingen betalen. De man werkte vorig jaar als zorgkundige in een woonzorgcentrum in Braschaat toen 2 bewoonsters zware verwondingen opliepen. Hij kon gevat worden dankzij camerabeelden. Later bleek dat hij ook al een bewoner in een woonzorgcentrum in Deurne had geslagen. Hij gaf de feiten gedeeltelijk toe, zegt zijn advocaat.
14: Dat hij onzorgvuldig gehandeld zou hebben, waarbij dat die personen gekwetst geraakt zijn. Dat betwist hij niet. Daar zijn ernstige letsels bij gekomen. Maar hij wijt dat vooral aan incidenten tijdens de zorg. Wat bovenal gespeeld heeft, waren de persoonlijke problemen van onze cliënt. Waarbij dat er toch ook wel naar alcohol gegrepen werd.
12: De rechtbank van Antwerpen vond alle feiten bewezen en zei dat de beklaagde geweld heeft gepleegd tegen hulpbehoevende slachtoffers die zich niet konden verweren. De man die 27 jaar celstraf kreeg na het carnavalsdrama in Strepie in Henegouwen trekt naar het Hof van Cassatie. 4 jaar geleden reed hij in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden dat niet, tientallen raakten gewond. De bestuurder werd schuldig bevonden aan 7 keer doodslag en 79 pogingen tot moord. De advocaat van de bestuurder blijft erbij dat de man niet de intentie had om te doden. Het Hof van Cassatie zal nu nagaan of de klassificatie doodslag juridisch correct is en of er geen procedurefouten gemaakt zijn op het assiseproces. En in Sydney, in Australië, worden verschillende stranden vanaf volgende maand permanent bewaakt met drones om haaien te spotten. Dit jaar werden er al opvallend veel mensen aangevallen door een haai in Australië. Sommige slachtoffers overleefden dat niet. Onder meer een jongen van 12 overleed aan zijn verwondingen nadat hij gebeten was door een haai. De drones sturen een alarmsignaal uit als ze een haai opmerken. Zon en stapelwolken, tot 28 graden in het centrum en 21 aan zee. Morgen hetzelfde weer en tot 27 graden dan. Woensdag is er kans op regen. Er staat 177 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur trage rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent verlies je 40 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen is het file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. 25 minuten extra daar. Op de A12 vanaf Wilrijk 15 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke 15 minuten erbij. En op de A12 vanaf Antwerpen haven ook 25 minuten. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. En op de binnenring rond Brussel 25 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring 35 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En we vertragen ook naar Brussel op de E19 tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid door werken.
15: Studio Brussel.
8: Thaïs van Beurum.
15: Ja, een weekend vol festivals. Het waren er te veel om op één hand te tellen. En opnieuw, The War on Drugs, dat krijg je van mij het komende uur.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.
17: Woe to you, O earth and sea. For the devil sends the beast with wrath. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: Number of the Beast. Vanavond weer klinkt dat ongetwijfeld door het Middenvijverpark in Antwerpen. Ja, want daar is vandaag de laatste dag aan de gang van Live is Live met Iron Maiden als headliner. Evelien stuurt, yes, op weg naar Iron Maiden met mijn man Gie en dochter van 11, Margot. Heel veel plezier daar en ook een hele goede middag. Leuk dat ik je hier tref, want we moeten het over heel wat dingen hebben. Bijvoorbeeld over al die festivals van het afgelopen weekend. Zo was er Live is Live in Antwerpen, zoals ik al zei, maar ook Paradise City in Steenokkerzeel, Couleur Café in het Ossegempark van Brussel. Er was ook Genk on Stage, Sunrise Festival in de Kempen. Maar ook Werchter Boutique en Werchter Parklife met Linkin Park. Ja, allemaal familie van ook Werchter dit weekend dan weer. Een hele waaier aan vibes, line-ups, dikke artiesten en prachtige weides. Natuurlijk was er ook die storm en code oranje op zaterdag. Maar zover ik weet is iedereen daar toch heel het van thuis gekomen, hoop ik. Ik ben heel benieuwd waar jij dit weekend hebt gedanst en ook afgezien hebt van die redelijk ondraaglijke hitte en die storm natuurlijk. Laat het mij even weten in de app. En als je naar Iron Maiden gaat vanavond, stuur maar en veel plezier. Ik kan je zeggen dat je mogelijk ook naar die generale repetitie van de War on Drugs kan.
1: En Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
1: Bij The War on Drugs.
0: Ja, want ook dit uur mogen wij samen met Rock Werchter onze luisteraars op de eerste rij zetten van die generale repetitie van The War on Drugs. Het is de allerlaatste repetitie van de band voor hun festivaltour. En ik heb hier nog wat plekjes over op die guestlist. Er zijn er wel al heel wat ingevuld, maar nog tot vanavond kan je hier bij ons op Studio Brussel jouw plekje nog winnen. Dus wil jij deel zijn van dat beperkte clubje dat The War on Drugs achter gesloten deuren aan het werk kan zien? Luister dan heel goed. Want van welk nummer is dit de intro? Als je dat weet, stuur je de juiste titel in de app met je telefoonnummer. Ik ga het nu laten horen.

0: welk nummer is dit de intro? Stuur de juiste titel in de app met je telefoonnummer. Welk nummer zoeken we? Dat moet je dus sturen.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij.
1: Bij The War on Drugs.

0: Wat helemaal goed genoeg was, dat was de titel sturen van het nummer waar ik je zo net de intro van liet horen.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
1: Bij The War on Drugs.
0: Ja, want we geven plekjes op de guestlist weg voor de exclusieve generale repetitie van The War on Drugs. Ik liet zo net de intro van een nummer horen en de app is ondergelopen van de antwoorden. En ik zag heel veel juiste passeren. Check je telefoon nu, want ik ben je aan het bellen. En dan mag je met...
3: Hallo.
0: Aha, hallo, met wie?
3: Met Louis.
0: Dag Louis. Heb jij woensdag al plannen of zijn die aanpasbaar?
3: Ik heb woensdag plannen, want we gaan naar Werchter.
0: Oké. Kijk, ben je grote fan van de War on Drugs?
3: Ik ben mega grote fan van de War on Drugs. Okay. Er is echt niks beter dan de War on Drugs.
0: Kijk, ik mag je misschien gelukkig maken als je het juiste antwoord stuurde in de app en je dus de intro herkende en de titel stuurde van dit, de War on Drugs nummer. Welk nummer van de War on Drugs is dit?
3: We hoorden Under the Pressure.
0: We gaan voor Under the Pressure. Ja, zeker. Dat was Under the Pressure. Zalig. Louis, proficiat.
3: Dankjewel, dankjewel.
0: Je gaat naar die exclusieve generale repetitie van de War on Drugs woensdag. Jouw naam wordt daar gewoon aan toegevoegd aan die guestlist. Ja, dat is fantastisch toch?
3: Ja, zalig. Dankjewel, dankjewel, dankjewel.
0: En wie mag er mee?
3: Dat gaat nog moeilijk worden, want we gaan met een grote groep naar Werchter. Dus uiteraard, ja, mijn vriendin maakt heel grote kans. Maar we hebben denk ik nog wel vrienden die aanspraak zullen maken om mee te gaan. Dus daar zal nog voor gevochten moeten worden.
0: Kijk, die loting zal jij zelf moeten doen. Ik ben al heel blij dat ik jullie op die guestlist mag zetten. Geniet ervan en laat ook weten hoe het was.
3: Dat gaan we zeker
0: doen. Perfect,
3: ja,
0: merci.
3: Ja, zeker doen. Super,
0: dankjewel. Yo, Louis.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij.
1: Bij The War on Drugs.
2: Studio Brussel.

0: We zitten midden in het festivalseizoen en we krijgen maar niet genoeg van die steengoeie live muziek. Daarom gaan we draaien aan de festivalroulette straks. Een live nummer van op de festivals krijg je gewoon cadeau van mij. Stuur de festivalroulette in de app. Mega makkelijk.
1: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
2: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.

0: Girl Crush van Majora.
1: De Festival Roulette.
0: Ja, het is tijd om te draaien aan onze festivalroulette. Het is een cadeautje van mij aan jou. Een streepje live muziek op deze mooie maandagnamiddag. Hallo, met wie spreek ik? Wie mag er draaien aan mijn festivalrad? Hallo?
2: Met Simon.
0: Dag Simon. Hoe gaat het?
2: Goeiedag. Goed. Ja, goed. Ja.
0: Goed. Jij mag draaien aan mijn festivalrad, maar op welke festivals kunnen we jou vinden deze zomer?
2: Ik ga deze zomer naar Pukkelpop.
0: Pukkelpop, dat is heel mooi. Waar kijk je het meest naar uit?
2: Ja, moeilijk te kiezen eigenlijk. Voor Pukkelpop, zoveel keuze.
0: Absoluut.
2: Ik kijk uit naar de Gurries eigenlijk.
0: Oké, okay, tof.
2: Een heel kleine onbekende band nog. Mm-hmm.
0: Te veel om uit te kiezen. Laten we het daarop houden. Waar hoop je op? Allee, wat hoop je dat je draait nu?
2: Geen enkel idee.
0: Oké, laat je verrassen.
2: Hopelijk iets goed.
0: Het is allemaal goed, dat is zeker. We gaan er gewoon aan invliegen, maar ik leg het nog even uit. Jij mag kiezen tussen 3 live optredens van op onze festivals. Je hebt dus 3 kansen om te draaien, maar je kan nooit terug. Dus als je voor de eerste kiest, wordt het de eerste en dan weet je niet wat je mist. Maar je kan ook kiezen om verder te draaien en dat kan nog 2 keer, maar dan kan je dus niet terug. Dus bij het derde fragment gaan we onherroepelijk voor die derde live track. Is dat een beetje duidelijk?
2: Dat is duidelijk.
0: Kijk, goed. Kijk, dit is de eerste.

0: Ja, Dua Lipa, Be The One. Wil jij deze graag horen of draaien we verder?
1: Oeh, één draai verder.
0: Jij draait verder, dan gaan we luisteren.

0: Nickelback deze keer, How You Remind Me. Is dat meer naar jouw goesting?
1: Nee, ik draai nog een keer.
0: Jij draait nog een keer. Het is de finale draaimogelijkheid, dus we gaan sowieso voor de derde. Goed?
1: Alright.
0: Spannend.

0: is Stone geworden met Money. Is dat een beetje goed voor jou?
1: Yes, helemaal.
0: Ah, zalig. Kijk, dan heb je dat goed gedaan. Je hebt de juiste keuze gemaakt. 3 keer gedraaid aan ons rad. Geniet ervan, Simon. En tot op Pukkelpop, hè.
1: Top, merci. Dank je wel. Studio Brussel. De festivalzender.

gestuurd. Allee, toch altijd Dua Lipa kiezen. Ja, kijk, Simon mocht draaien aan ons festivalroulette en heeft gekozen. Daar kwam deze Money van Stone uit. Die kan je onder andere zien op het Cactus Festival in Rock Zottegem deze zomer. En wie deze week net over onze landsgrenzen heen kan spotten, dat is Bruno Mars. Hij staat 4 keer in de Johan Cruijff Arena

Black Wave. Het is nog altijd maandag, dus we moeten er nog wat in komen in die nieuwe week. Werken of niet? Pausa die zet de toon helemaal goed met deze Too Cool To Be Careless. Ik hoop dat je dit hoort met de zon op je gezicht trouwens. En Pausa die komt ook naar Voodoo Village in september.

0: Kaartlas vervangt.
1: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Kaartlas. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op kaartlas.be.
2: Info en voorwaarden op kaartlas.be.
3: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zijn jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.

0: Sugar and Perfect Match.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Ja, er zijn al zoveel festivals gepasseerd, maar kan je het geloven dat het nog maar juni is? Het festivalseizoen is open for business en we zijn nog zoet voor een paar maanden gelukkig. Komend weekend is het uiteraard uitkijken naar Rock Werchter. Maar als het voor jou iets steviger mag in BPM, dan overweeg je het best om naar Rampage Open Air af te zakken dit weekend. Dat is het grootste drum and bass en dubstep festival in the universe, al zeggen ze het zelf. Om 7 uur vanavond is het festival hier nog te gast bij Eline in de festivalzender. En daar vertellen ze je alles over wat je mag verwachten van 4 dagen Rampage Open Air. Zoals bijvoorbeeld een Belg om naar uit te kijken, dat is Joost. Die staat daar vrijdag op de mainstage. Dus laat die batterijtjes maar al op, want dat wordt gas geven met en zonder rugzak. Ja, die rugzak ga je heel goed kunnen gebruiken als je deze hoort. Stay in de bootleg remix van Used. Vrijdag op die mainstage van Rampage Open Air dus.

ELO en Mr. Blue Sky. Het is eerder een roze wolk als je naam Mathieu van der Poel is. Want hij verwacht in januari 2027 een kindje samen met zijn partner Roxanne. Proficiat, papa Mathieu. Wordt die adventure of a lifetime ongetwijfeld. Voor het VRT-nieuws van 5 uur schotel ik je deze nog voor. Coldplay, an adventure of a lifetime.

0: 2026. Met op donderdag 2 juli Mumford & Sons, The Lumineers, The Prodigy, Kasabian, The War on Drugs, Tom Smith, Loyal Carner, Elvis Costello en meer. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
0: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
4: 5 uur, een hele goede namiddag.
5: VRT Nieuws.
4: Met Melina Verbeek. 7 op de 10 bouwbedrijven willen flexijobbers inzetten. Dat blijkt uit een rondvraag van bouwfederatie BouwUnie. Flexijobbers zijn werknemers of gepensioneerden die bijverdienen. Vanaf 1 juli kunnen flexijobs in alle sectoren. Flexijobbers in de bouw mogen wel niet allemaal hetzelfde werk doen, zegt BouwUnie.
6: Het is zo dat overeengekomen is in de bouw dat enkel gepensioneerde bouwvakkers actief mogen zijn op de werven. Dus die mogen bijvoorbeeld metsen of andere zaken doen. Mensen die niet actief zijn in de bouw en willen flexijobben, die mogen enkel ondersteunen de taken uitvoeren, bijvoorbeeld het vullen van de camionet. Maar we zien eigenlijk dat onze bouwbedrijven voor alle soorten functies flexijobbers zoeken.
4: In Antwerpen is een man van 27 veroordeeld tot 40 maanden cel voor de mishandeling van 3 rusthuisbewoners. Hij moet ook schadevergoedingen betalen. De man werkte vorig jaar als zorgkundige in een woonzorgcentrum in Braschaat toen 2 bewoonsters zware verwondingen opliepen. Hij kon gevat worden dankzij camerabeelden. Later bleek dat hij ook al een man in een woonzorgcentrum in Deurne mishandeld had en daar ontslagen was. Miranda Jansen uit Münsterbilze in Limburg is de nieuwe leraar van het jaar. Ze geeft les in Lassen en is ook leerlingencoach op een school voor praktijkgericht leren. De jury van onderwijsmagazine Klasse prijst haar geduld, haar uitdagende en heldere lessen en betrokkenheid, vooral bij kwetsbare jongeren. Miranda is heel blij met de titel.
7: Overweldigend vooral. Heel leuk, maar ja, echt wel een beetje veel. Maar ik probeer er vooral voor al mijn leerlingen te zijn en met al mijn leerlingen ook een band op te bouwen. Luisteren wanneer je moet luisteren. Oordelen wanneer je moet oordelen.
4: In Stade bij Hamburg in het noorden van Duitsland zijn minstens 5 doden gevallen na een schietpartij bij een opvanghuis voor jonge moeders. Sommige Duitse media melden intussen een 6e dode. De doden zijn allemaal volwassenen. Correspondent in Duitsland Gimbal Doek vertelt wat meerdere getuigen zagen.
8: Ooggetuigen die melden aan Duitse media dat er eerst geschreeuw te horen was en vervolgens meerdere schoten. Een ooggetuige meldt verder dat 2 mensen vervolgens probeerden weg te komen. Een man en een vrouw. En die werden vervolgens staande gehouden door de politie. Opnieuw met meer geschoten. En op een foto zien we ook een Mercedes met beschoten banden. Dus op die manier zou die auto tot stilstand zijn gebracht. En volgens de politie zijn ook daarmee 2 verdachten opgepakt, van wie 1 de schutter is. En daarmee zou dan nu ook het gevaar zijn geweken.
4: En Enzo Maresca wordt de nieuwe coach van de Engelse topclub Manchester City. Hij volgt de Spanjaard Pep Guardiola op. Maresca is een Italiaan van 46. Hij was eerder al coach van onder meer Chelsea en werkte enkele jaren geleden al bij City als assistent van Guardiola. Hij tekent nu een contract van 3 jaar bij City. Dat is ook de ploeg van Rode Duivel Jeremy Doku. Vanavond en vannacht helder weer met minima rond 15 graden. Morgen zon en wolken en in het westen mogelijk ook wat lichte regen. Tot 27 graden morgen. Woensdag meer wolken en ook kans op regen dan. 233 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur trage rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent verlies je 40 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen is het file rijden op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. 40 minuten extra daar. En op de E313 vanaf Massenhoven 30 minuten. Op de E19 vanaf Kontich 15 minuten bij. En op de A12 vanaf Wilrijk in de Bevrijdingstunnel staat een defect voertuig op de linkerrijstrook. 15 minuten extra daar. En op de E17 vanaf Kruibeekje 20 minuten. Op de E34 vanaf Melselen in Sint-Anna-Linkeroever is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. 30 minuten bij daar, maak er een reddingsstrook ook. En op de binnenring rond Brussel 35 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring 45 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Strombeek door een eerder ongeval. En je vertraagt ook naar Brussel op de enige 10 tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Door werken, dat is 10 minuten bij. En op de E314 richting Lummen 10 minuten extra tussen Heverlee en Wilselen. Hele boterham.
0: Brussel.
9: Thaïs van Burm.
10: Ja, ik kan jou het komende uur lid maken van het clubje dat de generale repetitie van de War on Drugs mag bijwonen woensdag. Gewoon blijven waar je bent.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: kop er weg. Maar als je grote fan bent van de War on Drugs, dan kan ik je nog iets beter geven.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
1: Bij The War on Drugs.
0: Want vandaag is de dag dat we plekjes weggeven voor die generale repetitie van The War on Drugs. Ook jij kan dus nog steeds getuige zijn van die allerlaatste repetitie voor ze aan een festivaltour beginnen. Donderdag is de eerste stop van die tour op de mainstage van Rock Werchter. En dit is niet iets dat je elk jaar kan meemaken. Dat gaat een ongelooflijke ervaring zijn. Super mega exclusief. En ik mag jou op die super mega exclusieve guestlist zetten. Misschien. Als je de volgende intro herkent tenminste. Weet je welk The War on Drugs nummer dit is? Dan stuur je de juiste titel in de app met je telefoonnummer erbij. Dus welk nummer van The War on Drugs is dit? Ken je de titel? Dan stuur je dat in de Studio Brussel app. Tot zo.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij.
1: Bij The War on Drugs.
2: Studio Brussel.
0: Dit is Bad Bunny, Nueva Yol. Hij stond dit weekend nog op het podium met Damon Albarn van Gorillaz. Ze brachten tijdens die show in Londen van Bad Bunny samen klinken.

0: En ook van het feit dat ik jullie liefst allemaal op de guestlist van die generale repetitie van de War on Drugs wil zetten.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
1: Bij The War on Drugs.
0: We geven plekjes op de guestlist weg voor die exclusieve generale repetitie van The War on Drugs. Dus als je gestuurd hebt, neem alsjeblieft nu jullie telefoon op. Wie weet ben je er dan wel bij in die intieme kring met een handjevol andere luisteraars. Hi. Hallo. Helaas niet opgenomen, dan gaan we naar de volgende moeten bellen. We proberen.
3: Hallo, met Senta.
0: Hallo, dag Senta.
3: Hallo.
0: Jij wil The War on Drugs graag zien repeteren woensdag.
3: Ja, heel graag.
0: En waarom wil je daar zo graag bij zijn?
3: Wel, mijn papa is vandaag dus jarig en is super grote fan. Dus ik wil heel graag die tickets voor hem ook fixen.
0: Ja, wat een verjaardagscadeau. Dat zou jou wel een fantastische dochter maken. Er is er nu nog één hindernis, Senta. Je kan erbij zijn als je de titel van dit nummer herkende en stuurde in de app. Ik laat het nog even horen. Welk nummer van The War on Drugs is dit?
3: Ik denk dat het I Don't Live Here Anymore is.
0: I Don't Live Here Anymore, dat klopt helemaal.
3: Oh my god.
0: Proficiat.
3: Oh,
0: jij mag naar The War on Drugs, naar die generale repetitie woensdag. En ik vermoed dat jouw papa meegaat, toch?
3: Ja, zeker en vast.
0: Oké, fantastisch. Kijk, ik wens het jullie van harte toe. Geniet ervan en laat weten hoe het was, hè.
3: Dankjewel. Super, super bedankt.
0: Salut.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij.
1: Bij The War on Drugs.

0: Open Air. 20 juli op het Sint-Jansplein in Antwerpen. Met onder andere Sven Van Hees, Felix de House Cat en Groove Armada DJ set. Afterparty in Traumclub met Jeroen de Lodder back-to-back met Sea. En DJ 100% Isis. Tickets en info cdaoa.com. Café d'Anvers Open Air. Samen met Studio Brussel.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
2: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
1: In Libelle naar...
2: De vijf beste looks van nu.
1: In Feeling of naar...
2: De hotste adresjes in je buurt.
1: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar 9,99 euro. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.

0: Lemonade Money van Glint. Vorig jaar stond hij nog samen met Faisal op die mainstage van Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel
1: en win jouw ticket voor de beste festivals.
0: Jazeker, het is opnieuw bijna tijd voor Rock Werchter. Binnen 3 dagen zitten we daar weer met Studio Brussel om ervoor te zorgen dat jij niets mist van het festival. Want als je er niet bij kan zijn, niet getreurd. Je gaat alles kunnen volgen via je radio of op VRT Max. Daar kan je de verschillende podia van Rock Werchter livestreamen. Maar als je toch nog geen tickets hebt en je wil er graag bij zijn, dan hoef je het nog niet op te geven. Je maakt nog steeds kans om al deze artiesten live bezig te zien.
3: Move your body, your legs, your feet.

0: Ja, dat is maar een mini-deeltje van die gigantische line-up. En we zouden Studio Brussel niet zijn als we jou daar niet last minute nog de kans voor geven om erbij te zijn. Op die eerste rij daar en al die stages op de weide van Werchter. En morgen is het dinsdag, dat wil zeggen Ticket Tuesday. Dat wil ook zeggen, we geven de hele dag tickets weg voor Rock Werchter. Dus zet het alvast in het groot in je agenda. Ik bereid je nu al mee op Mumford & Sons. Die sluiten donderdag de mainstage van Werchter af. En misschien wel met deze heerlijke Little Lineman.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee en win jouw tickets voor de beste festivals.
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
2: Festivals à volonté.
3: Zoom met Win for Life.

0: de zomer elke dag in brand, want het is festivalseizoen.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: En wij mogen daarbovenop met Studio Brussel jou ook nog altijd de allerbeste nieuwe muziek voorschotelen. En dat doen we met heel veel plezier in de vorm van onze hotshots. En deze week is dat eentje van niemand minder dan Phoebe Bridgers. Een paar weken geleden kondigde ze nog een show in Vorst Nationaal aan. Die was na een paar minuten volledig uitverkocht. En nu volgt dus ook die nieuwe muziek. En ik kan je vertellen dat dat fenomenaal nieuws is. Want mocht je ze nog niet kennen, Phoebe Bridgers is een Amerikaanse singer-songwriter die je misschien ook wel kan kennen van de band Boy Genius. Dat is een heel mooi project. En het was 4 jaar geleden dat ze solo nog nieuwe muziek uitbracht. Maar dat wachten is dus voorbij, want ze heeft een nieuwe single, Lost Boys. We weten dat haar derde album, Lost Weekend, er ook al snel aankomt. Op 14 augustus is dat al. Als dat geen goed nieuws is. En in de tussentijd hebben we van haar mega catchy nieuwe nummer, Lost Boys, dan ook maar meteen onze hotshot gemaakt. Heel graag gedaan.
1: De beste muziek hoor je eerst op stream.

0: De 25 graden na die hittegolf van de afgelopen dagen noem ik dat op zijn minst een aangenaam temperatuurtje. Aangenaam om op een terrasje te zitten bijvoorbeeld. Alleen, ik zit hier alleen in de studio. Jij misschien ook nog op je werk of thuis. Dus geen zorgen, ik open hier zo dadelijk de deuren van het Studio Brussel terras. Ja, ook deze zomer kan je daar een mooi plekje uitkiezen. Dus laat even weten in de app wat jij wil horen en drinken. En dan klinken we er samen op ons terras.
1: Wat is jouw bestelling op het Studio Brussel terras? Stuur je drankje en verzoekplaat door in de app van Studio Brussel.
2: Life is music.
1: Editors live.
3: Kicks like a sleep twitch.
1: België's favoriete Britten zijn terug met

0: Antwerpen. Samen met Studio Brussel.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: The Love Tomorrow Summit. Een dag vol keynotes en muziek op het magische Tomorrowland-terrein. Over innovatie, duurzaamheid en welzijn. Met onder andere Mo Gaudat, Kobe Ilse, Netsky, Aida Engberg en veel meer. Laat je betoveren door de Symphony of Unity. En ontdek de Love Tomorrow Summit op 23 juli. Koop je tickets nu op lovetomorrow.com.
5: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
6: Studio Brussel.

0: De zomerse toon is gezet met Brazil. Dat was het verzoekje van luisteraar Gilles. Mijn eerste gast op het Studio Brussel terras. Ja, mijn terras is weer helemaal open. Jij kan ook op mijn terras komen zitten en je krijgt er naast een lekker drankje ook een verzoekplaat bij. Hallo, met wie?
1: Met Goedele.
0: Dag Goedele. Jij komt er ook lekker bij zitten op mijn terras.
1: Tuurlijk.
0: Tuurlijk, absoluut. Gratis en voor niks. Wat zou je willen drinken?
1: Dat mag een Negroni zijn, alsjeblieft.
0: Oeh, een Negronietje. Gaat dat niet te snel in jouw hoofd zitten, nee?
1: Dat of een goede picon. Een van de twee, altijd gevaarlijk.
0: Heel goed, goede keuze wel. Heb je vakantie of heb je moeten werken vandaag?
1: Ik heb een dagje verlof om te bekomen van Werther Parklife.
0: Oh, hoe was dat?
1: Fantastisch, heel leuk. Met mijn tienerzoon zijn eerste grote concert, zijn eerste festival. Dus dat was heel fijn, mama-boom moment.
0: Ja, dat zal wel. Dat is een ongelooflijke indruk dat moet nagelaten hebben, denk ik.
1: Ja, absoluut. Heel tof.
0: Genoten van Linkin Park?
1: Ja. Top.
0: Kan niet anders. Heb je nog uitgaansplannen vanavond of is het gewoon rustig bekomen?
1: Rustig bekomen, schooljaar afronden, laatste oudercontactjes en die dingen.
0: Ja, voilà. Kijk, en ondertussen nog eventjes op ons terras komen zitten. Welke verzoekplaat mag daar voor jou bij?
1: Graag Texas Sun van Crangdon.
0: Ja, fantastisch. Kijk, dat is volledig de vibe die we zoeken. Dus we gaan dat meteen draaien. Geniet van je Negroni. Ik kom die zo meteen brengen. En dan gaan we nu luisteren naar Texas Sun. Merci, hè, Goedele. Joehoe. Ja. Het Studio Brussel terras.

0: Voor lieven mocht het deze Born Slippy van Underworld zijn op deze maandag mooi te laten landen. Welkom lieven op mijn terras. Iedereen is welkom op ons Studio Brussel terras. Zo ook Geert. Dag Geert.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Niet te warm vandaag, Geert.
1: Toch beter dan de vorige dagen, hè?
0: Absoluut. Dat moet ik beamen. Heb je vakantie vandaag of moeten werken?
1: Nee, vakantie.
0: Vakantie. Wauw. Wat heb je gedaan vandaag?
1: Niks.
0: Dat is hoe een vakantie moet zijn.
1: Het is de eerste run van 3 weken buffelof, dus daar gaan we van genieten. Hè?
0: Absoluut, groot gelijk. Welke verzoekplaat mag daar voor jou bij?
1: Graag I Sat by the Ocean van Queens of the Stone Age.
0: Dat is een fantastische keuze. Ik ga dat van de eerste keer draaien. Ga je nog naar festivals deze zomer? In het bouwverlof?
1: Ik ga nog proberen van Pukkelpop mee te pikken.
0: Oeh, goede keuze. Als je dan iets kiest, fantastisch. Kijk, als je morgen luistert naar Studio Brussel, kan je misschien zelf nog een Rockwerchter-ticket winnen. Het is Ticket Tuesday.
1: Oké, 2 vliegen in 1 klap. Dat spreekt nog wel aan.
0: Voilà, kijk. Misschien tot morgen. En voor nu is er Queens of the Stone Age. I Sat by the Ocean voor jou, Geert.
1: Merci, hè.
0: Joehoe. Studio Brussel terras.

0: stampvol. En morgen is er een nieuwe dag waarop ik met heel veel plezier jouw favoriete drankje schenk. Dus we horen elkaar morgen. Veel plezier in de festivalzender met Eline. Zometeen.
1: De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Geen ticket voor Rockwerchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Come on, dance with me. Morgen maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rockwerchter.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
4: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
5: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
4: Oh. ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
7: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
6: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
7: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
6: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
8: Yo, wat bedoel je?
6: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
9: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
0: Studio Brussel. 6 uur, goedenavond.
10: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek.
11: 7 op de 10 bouwbedrijven willen flexijobbers inzetten. Dat blijkt uit een rondvraag van bouwfederatie BouwUnie. Flexijobbers zijn werknemers of gepensioneerden die bijverdienen. Vanaf 1 juli kunnen flexijobs in alle sectoren. Flexijobbers in de bouw mogen wel niet allemaal hetzelfde werk doen, zegt BouwUnie.
12: Gepensioneerde mensen die al altijd in de bouwsector gezeten hebben, die mogen alle functies uitoefenen. Dus die mogen op de werf actief zijn. Andere mensen die mogen enkel administratieve of meer ondersteunende taken uitvoeren. In de bouwsector is er natuurlijk een groot tekort aan arbeidskrachten. En onze bouwbedrijven zien flexijobbers als een manier om toch dat personeelstekort een beetje op te vangen.
11: In de buurt van de gemeente Onij in de provincie Namen is er een grote zoekactie aan de gang naar een jongen van 5 en zijn vader van 29. Ze zijn zaterdag voor het laatst gezien. Hun auto is gisteren teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub. De politie heeft intussen een opsporingsbericht verspreid. De moeder heeft ook een oproep verspreid via sociale media. Sinds deze middag zijn er ook vrijwilligers in de regio aan het zoeken. Miranda Jansen uit Münsterbilzen in Limburg is de nieuwe leraar van het jaar. Ze geeft les in Lassen en is ook leerlingencoach op een school voor praktijkgericht leren. De jury van onderwijsmagazine Klasse prijst haar geduld, haar uitdagende en heldere lessen en betrokkenheid vooral bij kwetsbare jongeren. Miranda is heel blij met de titel.
13: Overweldigend vooral. Heel leuk, maar ja, echt wel een beetje veel. Maar ik probeer vooral voor al mijn leerlingen te zijn en met al mijn leerlingen ook een band op te bouwen. Luisteren wanneer je moet luisteren. Oordelen wanneer je moet oordelen.
11: In Stade in het noorden van Duitsland zijn intussen al 6 doden geteld na een schietpartij bij een opvanghuis voor jonge moeders. 5 mensen stierven ter plekke, het zouden 4 vrouwen en een man zijn. 1 iemand overleed later in het ziekenhuis. Correspondent in Duitsland, Jim Balduk, vertelt wat meerdere getuigen zagen vandaag.
14: Ooggetuigen die melden aan Duitse media dat er eerst geschreeuw te horen was en vervolgens meerdere schoten. Een ooggetuige meldt verder dat 2 mensen vervolgens probeerden weg te komen, een man en een vrouw. En die werden vervolgens staande gehouden door de politie, opnieuw met meerdere schoten. En op een foto zien we ook een Mercedes met beschoten banden. Dus op die manier zou die auto tot stilstand zijn gebracht. En volgens de politie zijn ook daarmee 2 verdachten opgepakt, van wie 1 de schutter is. En daarmee zou dan nu ook het gevaar zijn geweken.
11: En de Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel wordt in januari voor de eerste keer papa. Dat zei hij zelf op Instagram. Van der Poel start komende zaterdag normaal gezien aan zijn 6e ronde van Frankrijk. Hij wil er een 3e ritzege pakken. Vorig jaar versloeg hij Tadej Pogacar in een sprint bergop in de 2e rit. En droeg hij ook 4 dagen lang de gele trui. Vanavond en vannacht helder weer, minimaal rond 15 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk ook wat lichte regen in het westen. Dan tot 27 graden. Woensdag meer wolken en kans op regen.
0: Er staat momenteel 217 kilometer file op de Vlaamse snelwegen op de Antwerpse ring richting Nederland. Bijna 1 uur trager rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent verlies je 30 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen file rijden op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 40 minuten extra. Op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten. Op de A12 vanaf Aartselaar 20 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke 20 minuten. En op de E34 vanaf Melselen in Sint-Anna-Linkeroever is de weg vrijgemaakt. 20 minuten. Op de binnenring rond Brussel 40 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring 1 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Vertragen ook naar Brussel op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Zuid door Werken 15 minuten aanschuiven. En op de E314 richting Lummen 10 minuten extra tussen Heverlee en Wilselen.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
2: Eline Dogen.
0: Je hebt een festivalweekend overleefd met tropische hitte, modder en stevig onweer. Dan kan deze maandag alleen maar zijn meegevallen. Welkom.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Low life, maar low was de energie allerminst tijdens zijn set op Pinkpop. Amai, ik heb nog nooit iemand zoveel keer en zo hard met de longen uit het lijf Let's Rock and Roll horen roepen. Wat een brokje energie toch, die Youngblood. Later deze zomer nog bij ons op Pukkelpop. En voorbij weekend had hij ook nog zijn eigen festival Bloodfest in Tsjechië.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Ja, daar was het waarschijnlijk wel iets minder bewogen dan dat het hier was in ons eigen landje. Want amai, net tijdens dat drukste festivalweekend van de zomer met Couleur Café, Werchter Boutique, Sunrise Festival, Paradise City, Genkel Stage, Life is Life, besloot dat weer toch stevig wat roet in het eten te gooien. Hè, zeg. Zaterdagnacht schoot ik wakker. Het leek echt alsof het, de apocalyps was uitgebroken. En toen was ik toch alleen maar heel erg dankbaar dat ze ons daar een paar uur er hadden weggestuurd. Een paar uur eerder hadden weggestuurd op Couleur Café. Wel, ik toen echt dacht van, ah, shit, ik ben zo teleurgesteld. Maar kijk, ik ben zo blij dat iedereen gewoon veilig is en dat ze die camping daar ontruimd hebben. En die twee andere dagen, die waren natuurlijk goud waard. Absurd hoe ze gisteren op snel tempo alles terug festival klaar hebben gemaakt. En ook ons gouden trio. Ons gouden festival trio, die waren er ook bij.
2: Hey, Amanda van het Gouden Festivalbandje hier. Ik ben afgelopen weekend naar Couleur Café geweest. En wat was dat? De tropische weeromstandigheden kwamen hier niet door het weer, maar door de energie dat het publiek gaf aan de artiesten. Dat was op een ander niveau en werd zelf bevestigd door elke artiest die ik heb gezien. Het feit dat sommige artiesten zelf 20 mensen liet meedansen op het podium was zo'n unieke ervaring en zo leuk om te zien. Het was zo leuk om in het publiek te staan en zo hard te kunnen meegenieten van een artiest. En met kerst op de taart, Skepta die het festival heeft afgesloten, was super leuk.
3: De festivalzender!
4: Studio Brussel.
3: Festivals
5: à volonté. Zoom met Win for Life.
6: Man's never been in marquee when it's shut down, eh? Trust me, daddy.

0: En dat gaat nu zondag op Rock Werchter niet anders zijn. Hij staat in de bar.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Na Werchter Boutique zaterdag, dat helaas sneu moest eindigen voor fans van Katy Perry, konden ze gisteren wel gewoon weer de deuren openen voor de allereerste editie van Werchter Park Live. Daar stond zwangregie Papa Roach, maar vooral toch wel Linkin Park. Het was de tweede show in ons land met zangeres Emily Armstrong, die intussen ook helemaal omarmd is door de fans, dat is duidelijk. En luisteraar Arno, die was er ook bij.
3: Hallo Studio Brussel, ik ben Arno en ik ben gisteren met drie vrienden naar Linkin Park gaan kijken op Werchter Park Live. Het was een zeer goede show waarbij Mike Shinoda er perfect in slaagde om het nieuwste album From Zero te brengen in mix met de oude platen, samen met Chester. Het hele concept was zeer strak gespeeld, van The Emptiness Machine als opener tot Faint als afsluiter. Het is een groep die volledig hernieuwd is met Emily Armstrong, maar toch nog zoveel respect voor het verleden toont. Echt een zeer goede groep.
0: Voor Arno was het memorabel, maar dat was het waarschijnlijk nog een beetje meer voor een zekere Vicky. Een heel jong meisje dat met haar mama helemaal vooraan stond en die werd plots aangesproken door Mike Shinoda. En zo kreeg ze ook maar een gesigneerde pet gewoon mee naar huis. Ach, wat een lucky bastard. Ik kan me niet inbeelden hoe zalig dat moet geweest zijn voor haar. We gaan nagenieten nu. Voor Arno, voor Vicky en voor iedereen die erbij was gisteren op Werchter Park Live. Dit is Heavy is the Crown.
1: De festivalzender.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Helemaal.
3: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Kies mee, de hit van deze zomer. Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.

0: Frans Ferdinand. We staan nu vrijdag op Rockwerchter.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Paradise City is echt al jaren een van de groenste festivals ter wereld. Die zorgen echt voor een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. En uitgerekend net in hun festivalweekend kregen we toch wel de gevolgen van een opwarmend klimaat duidelijk te zien. Gelukkig was de organisatie voorbereid. Ze hadden extra waterpunten voorzien. Gigantische regenvernevelaars, alles om het hoofdje koel te houden. En 's nachts brak er natuurlijk ook daar dat stevige onweer uit. Ze hebben iedereen op tijd geëvacueerd van op de weide. Maar ja, toch heeft het op de camping toch voor heel wat schade gezorgd, die storm. Gelukkig is er niks al te ernstig gebeurd. En kon zondag ook gewoon alles goed hervat worden. Goed nieuws was dat ook voor de fans van Daddy Trance. Want die speelde gisteren daar nog een waanzinnige set. En vrijdag waren ook deze boys erbij.
2: Hola supermercado, de la bancos por aquí. Let's get Spanish.
0: De jeugd van tegenwoordig, let's get Spanish. Dat deden we wel redelijk letterlijk met temperaturen die bijna tot 40 graden gingen. En ook de Australische Mal Grab was erbij. De man die onze winter net wat draaglijker maakte. En nu dus ook de zomer. Met die legendarische remix van Just The Way You Are. Al bij al was het dus wel een zalig weekend Paradise City.
1: Studio Brussel,
3: de festivalzender.
1: Beleef alles van de festivals bij Studio Brussel
3: en op VRT Max.

0: De Black Keys, Lonely Boy. Berichtje in de app. Is er nog een kans vandaag, stuurt Arne. Ik heb te lang moeten werken. Ik vermoed dat die aanstoptickets voor de generale repetitie van The War on Drugs wel, Arne, nog heel even blijven luisteren. En misschien maak jij dan nog kans.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: We zijn volop aan het terugblikken op het voorbije festivalweekend, maar eigenlijk is het nog helemaal niet gedaan. Want in Antwerpen, op Life is Life, speelt Iron Maiden nog vanavond. Straks gaan we Andries Bekkers eens opbellen, want die is daar voor ons. Die is daar de sfeer aan het opsnuiven. Life is Life is voorbije weekend wel gespaard gebleven van dat onweer. Robbie Williams kon daar zaterdagavond wel doorgaan. De zelfverklaarde King of Entertainment, dat heeft hij flink ingelost. Ook Eefje de Visser stond daar gisteren. Die verving redelijk last minute. Licky Lee, die jammer genoeg niet meer kon komen. En dan was er ook nog Johnny Marr. Een stevig voorgerechtje met veel rock'n'roll voor die ultieme hoogmis van Nick Cave en de Bad Seeds. 68 jaar is die man en het blijft toch echt wel een waanzinnige meesterperformer. Een mooie terugblik voor wie erbij was op Life is Life. Dit is Nick Cave, Into My Arms.
1: Studio. Festivalzender.

0: Maar ik krijg opnieuw kippenvel, zeg. Nick Cave and the Bad Seeds, Into My Arms.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
1: Bij The War on Drugs.
0: Je kan iets ongelooflijks meemaken. En het is echt je allerlaatste kans. Want misschien sturen we jou naar de repetitie, de generale repetitie van The War on Drugs. Nu woensdag, één dag voor hun show op Rock Werchter. En als jij daarbij wil zijn, daar op die eerste rij, dan moet je nu heel goed luisteren. Neem de app er alvast bij, want ik ga je een intro laten horen en jij stuurt me bij welk nummer je hoort. Oké, hier gaan we. Oké, dat lijkt me een weggevertje. Van welk nummer is dit de intro? Stuur het via de Studio Brussel-app.
2: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.

0: Brussel en Rock Werchter
1: zetten jou op de eerste rij.
0: Bij The War on Drugs.
2: De War on Drugs, ze grijpen je bij het nekvel en laten het niet meer los. Hoe zot moet het toch zijn als jij daar zonder die grote mensenmassa staat. Jij op die exclusieve generale repetitie van The War on Drugs. Ik ga iemand bellen.
3: Hallo?
2: Hallo, spreek ik met Kaat?
3: Ja, ja.
2: Dag Kaat, spreek ik ook met een grote fan toevallig van The War on Drugs?
3: Ja, zeker.
2: Hoe ver reikt die liefde voor de band?
3: Heel ver, ja. Oh, ik kan niet geloven dat jullie mij hebben gebeld.
2: Amai, ik hoor de stress in jouw stem, Kaat. Jij wilt daar heel graag bij zijn, hè?
3: Ja. Heel graag.
2: Oké, je moest raden welk nummer je hoorde, waarvan je de intro hoorde. Ik ga hem nog één keer laten horen, hè?
3: Ja.
2: Kaat. Jij denkt het te weten?
3: Ja, Thinking of a Place.
2: Natuurlijk is dat Thinking of a Place.
3: Oh my god, thank you.
2: Kaat, wat gaat er door je heen?
3: Ja, ik ben super blij. Ik had al een paar berichtjes gestuurd en dan dacht ik, oh nee, dat gaat niet gebeuren, dat kan niet. Maar...
2: Het kan dus wel. Kaat, jij bent erbij nu woensdag op die generale repetitie van The War on Drugs. Dat gaat ongelooflijk zijn. Het is je heel erg gegund, Kaat.
3: Dank u.
2: We gaan er alvast een klein beetje in komen. Hè? Die Thinking of a Place, dat is toch ook wel het allerschoonste nummer. Hè? Dat gaan we nu gewoon aan draaien. En dan is het gewoon binnen 2 dagen voorrecht. Dit is Thinking of a Place. Dag Kaat, geniet ervan.
0: Brussel en Rock Werchter
1: zetten jou op de

0: Van Angel. Alle tickets voor die generale repetitie van The War on Drugs zijn de deur uit. Sorry voor iedereen die keihard heeft meegespeeld. Maar hopelijk kan je ze toch zien op Rock Werchter. Straks krijgen we leuk bezoek van Rampage Open Air. En ze hebben Joost mee, die gisteren nog op Sunrise heeft gespeeld. Veel drum and bass dus.
1: Rolmodel komt eindelijk naar ons land. Op 15 februari in Vorst Nationaal in Brussel. Ontdek zijn nieuwe album en uitbundige energie. Tickets en info, livenation.be. Role Model Live, samen met Studio Brussel. It's the most wonderful time. De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Mis niets van Rock Werchter Live. Vanaf donderdag bij Studio Brussel op VRT Max. Not your
3: phone, but mine. Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max. Studio Brussel.
1: De festivalzender. Powered by KBC.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Code Yellow! Knaldi!
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
10: 30 ideeën voor pastaschotels
9: in Libelle Lekker naar
10: de 5 beste beleggingen van het moment
9: in Trends of naar
10: Belgische politiek achter de schermen
9: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang, met een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Amai, dat is internetjes.
7: Info op telenet.be.
1: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
0: 7 uur, goedenavond.
11: VRT Nieuws.
0: Marina Verbeek.
12: De hittegolf in ons land is officieel voorbij. Vandaag werd het net geen 25 graden in Ukkel, wat betekent dat de hittegolf afgelopen is. Maar het was wel nipt, zegt weerman bij het KMI, David de Henau.
13: Het is 24,9 graden geworden in Ukkel en dat betekent dus dat de hittegolf ten einde loopt. Een hittegolf die een duur had van 12 dagen, dat is te vergelijken met de hittegolf van augustus 2020.
12: Het KMI spreekt van een hittegolf als we minstens 5 dagen op een rij 25 graden of meer halen en waarbij het minstens 3 dagen tenminste 30 graden wordt. In de buurt van de gemeente Onet in de provincie Namen is er een grote zoekactie aan de gang naar een man van 29 en zijn zoontje van 5. Ze zijn zaterdag voor het laatst gezien. Hun auto is gisteren teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub. De politie heeft een opsporingsbericht verspreid. De moeder heeft ook een oproep verspreid via sociale media. Sinds deze middag zijn er ook vrijwilligers in de regio aan het zoeken. De inflatie in ons land is de voorbije maand gedaald naar 3,4%. Dat betekent dat het leven nog altijd 3,4% duurder is dan een jaar geleden. Maar de stijging van de prijzen gaat minder snel. En tegenover de voorbije maanden zijn sommige prijzen ook gedaald. Vooral diesel, benzine en vliegtuigtickets werden goedkoper nadat de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord sloten om de oorlog te beëindigen. De grote tabaksfabrikant British American Tobacco schrapt tegen het einde van het jaar wereldwijd 5500 banen. Eerder was al aangekondigd dat het bedrijf zwaar moet besparen. Er is de laatste jaren veel minder vraag naar traditionele sigaretten. Het bedrijf sloot ook al verschillende fabrieken, onder meer in Zuid-Afrika. Op het Grand Slam toernooi van Wimbledon is Hanne van de Winkel uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde van een Amerikaanse in 3 sets, 4-6, 6-3 en 6-4. Het was haar eerste keer ooit op Wimbledon. En op het WK voetbal start op dit moment de wedstrijd tussen Brazilië en Japan. Het is de tweede wedstrijd van de 16e finale. Gisteren heeft Canada Zuid-Afrika uitgeschakeld. Vanavond en vannacht helder weer, minima rond 15 graden. Morgen zon en wolken en ook mogelijk wat lichte regen in het westen. Tot 27 graden dan. Woensdag meer wolken en ook meer kans op regen.
1: Studio
3: Brussel.
1: De festivalzender.
3: Eline Dogen.
0: Straks bezoek van Rampage Open Air. Dus warm die trommelvliesjes maar al op. Nu eerst nog de beaches.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: De Beaches onlangs in het OLT Rivierenhof. En helaas geen verdere festivalshows meer. Edge of the Earth.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Bad Bunny, de Puerto Ricaanse superster, staat hier op 22 juli bij ons in het Koning Boudewijnstadion, dat echt super uitverkocht is. En waar nog meer dan 20.000 mensen nog een ticket voor zoeken. Dat zijn meer dan 2 Lotto Arena's dat er nog bij willen. Dus ik vrees als je zoekt dat je eraan bent voor de moeite. Ik ben heel benieuwd of hij een special guest gaat meenemen, want afgelopen weekend deed hij dat wel. Hij stond in Londen en hij werd op een gegeven moment vergezeld door Damon Albarn van Gorillaz. Ze hebben een featuring samen, Tormenta, staat op het album Cracker Island van Gorillaz. En dat brachten ze dan samen. Maar ook Clint Eastwood kreeg een plekje in de show en dat klonk zo.

Ah wel, is het geen idee? Gorillaz bij Bad Bunny afgelopen weekend. En Bad Bunny dan bij Gorillaz dit weekend. Want die headlinen nu zaterdag op Rock Werchter. Bad Bunny is heel erg welkom. Studio Brussel. De festivalzender.

I'm feeling glad. I got sunshine. Where? What? The future.

Bad Bunny. Binnenkort dus in ons land. Amelie Lens die speelt op Doer deze zomer. Maar naast de beats maakt ze ook baby's. Want ze kondigde net aan om dat ze mama wordt. Proficiat.

0: Whatever You Do van Amelie Lens. En Whatever You Do, blijf gewoon nog even luisteren. Als je houdt van dikke beats. Want Rampage Open Air is op bezoek.
1: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
3: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Daar wordt chili con serieus veel carne.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
5: Schatje, dat is 25 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
5: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee jong, gracias Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: Netsky en Becky Hill stonden allebei al op Rampage. Of Rampage Open Air. Ik denk dat Netsky er ook al heel vroeg bij was.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Rampage Open Air.
0: Netsky stond al op de 5e editie van Rampage, wat toen nog maar een klein drum and bass feestje was in een Trix in Antwerpen. En kijk wat het nu geworden is. Ze zijn op bezoek, Rampage Open Air. We hebben Hans hier in de studio, beter bekend als Murdoch. Dag Hans.
3: Hey, goedenavond.
0: En we hebben ook Joost hier in de studio. Dag Jo.
4: Good evening.
0: Amai, het is zo fijn dat jullie hier geraakt zijn, ondanks al die file. Maar we hebben nog een heel mooie 40 minuten te gaan om het over dat fantastische festival te hebben. Nog maar een paar dagen, hè, voor de officiële start van het festival. Is het dan echt zo alle hens aan dek? Is het echt stressen of is het chilletjes aftellen?
3: Chilletjes aftellen.
0: Ja?
3: Ja, het is wel spannend. Het is dit jaar extra spannend.
0: Waarom?
3: Ja, Defcon is afgelast. Allerlei andere festivals zijn afgelast. Dagprogrammatie hier afgelast. Nachtprogrammatie daar afgelast. Wij zitten voorlopig heel goed.
0: Ja, maar het weer.
3: Fantastisch weer deze week.
0: Fantastisch,
3: het weekend ziet er geweldig uit. Maar ja, het is wel spannend geweest. Maar voor de rest, wij zitten heel goed op schema. De bouwwerken verlopen zoals gepland.
0: Ja.
3: Dat is heel belangrijk.
0: Oké.
3: Okay, en ja. Voor de rest zijn we heel goed voorbereid. Dus
0: oké, okay, dat is goed om te horen. En hopen dat het weer ook gewoon zo mooi blijft. Dan wordt het sowieso prachtig. Rampage Open Air dit weekend in Lommel, in het Kristalpark. Het grootste drum and bass en dub.
5: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl.

0: met een klein beetje sprongetjes naar links en naar rechts. Maar het is nog steeds in de buurt van die genres. Maar we hebben wel 7 podia. We hebben 10 kermisattracties staan. We hebben een marktje, we hebben zwembaden, we hebben een game room. We hebben allemaal gekke dingen die te ontdekken vallen. Voor mij is het festival vooral bijzonder, omdat het een soort van persoon aantrekt die gewoon enorm aangenaam is. Dus er lopen allemaal super lieve mensen rond. Mensen maken er ook constant vrienden voor het leven. En die community vibe die daar hangt, dat maakt het festival mega aantrekkelijk, vind ik.
1: Oké, Joost, kan jij dat beamen? Want jij bent eigenlijk een echte festivalganger ook altijd geweest van Rampage Open Air.
2: Het eerste waar ik nu net aan moet denken, dat ik wel even heel duidelijk wil stellen, is ik heb ooit dus op het festivalterrein van Rampage Open Air heb ik dus de highscore van het weekend geklopt op een boksbal die daar stond. Ik moest daar net aan denken en ik wou dat toch even hier...
1: Nee, headlinen is echt niks. Als je dat hebt gedaan, dan heb je het gedaan.
2: Het feit dat ik dat nog weet van 3 jaar geleden is ook ongelooflijk. Alles wat Hans zegt is helemaal waar. Ik ga zelf al best lang naar de indoor versie ook. En dan sinds, ik denk dat ik op de eerste editie van de Open Air ook gespeeld heb, op het 4e podium of... Sindsdien is dat eigenlijk altijd voor mij ook een highlight van de zomer geweest. Ik heb het nu net vorig jaar een keer niet gespeeld, voor de rest sta ik er bijna altijd. Het is een categorie op zich, in de sens dat wat Hans zegt klopt, de community is helemaal apart. De mensen die naartoe komen, de mens die daar rondloopt is heel aangenaam. Is eigenlijk meer open-minded dan de mensen die je tegenkomt op de meeste festivals. Want het is drum en bass en dubstep. Maar stel nu dat iemand van die artiesten op een zijpodium beslist om een folk set te gaan spelen of om een country set te spelen, dan zou dat ook in goede aarde vallen. Het festivalterrein in Lommel is eigenlijk ook heel tof. Je zit er echt midden op die weiden en dan dat van die windmolens rond en zo. Ik vind dat eigenlijk wel heel nice. Ik kom er eigenlijk altijd heel graag. En somehow is het ook altijd goed weer. Ik heb er eigenlijk alleen maar goede herinneringen aan. Vooral die boksbal eigenlijk.
1: Oké. Hans, dat doet fijn om te horen allemaal, hè, als organisator.
0: Ja, ik maak ook wel echt een knaller van een anekdote daar, vond ik echt.
2: Amongst many other things.
1: Dat zal wel. Zeg, we gaan het er allemaal nog over hebben. Niet over die anekdotes, die zullen we misschien niet allemaal moeten weten. We gaan het wel hebben over de nieuwigheden dit weekend. Een nieuw podium bijvoorbeeld. Maar we gaan ook eens diep in die line-up duiken met Joost natuurlijk. En voilà, we gaan er eens nu al eentje van Joost draaien, hè. Die zalige You Say. Voilà, hè. Dat is tof om dat eens mee te maken met Joost in de studio.
2: Ja, gelukkig.

0: Step Focus nu zondag op Rampage Open Air. En natuurlijk, You Wanna Go Back.
1: Studio Brussel.
2: De festival center.
1: Rampage Open Air.
0: Rampage Open Air draait natuurlijk het allergrootste deel om de muziek. Daar gaan we het zo meteen echt heel uitgebreid over hebben. Maar naast dat het een heel groot drum and bass en dubstep en nog veel meer festijn is, is het eigenlijk ook wel een groot pretpark voor volwassenen eigenlijk, hè?
3: Ja, zeer juist. Zeer
0: Want ik hoor je daarnet al zeggen, attracties en zo. Hoe moet ik mij dat voorstellen? Wat kan ik daar allemaal gaan doen?
3: Dus stel je een gigantische kermis voor of een pretpark tussen allemaal stages waar muziek gespeeld wordt. Dat is Rampage Open Air. Dus we hebben daar effectief botsauto's staan, rups, de breakdance, rollercoasters. En we hebben vandaag aangekondigd dat we de Big Splash, die boomstammetjes, die brengen we terug. Dus dat staat daar gewoon.
0: Ja. Hoezo?
3: Ja, hoezo? Inderdaad. Dat denk ik dan ook. Ja. Zo staat dat hier.
0: Dat is maf. Ja, dat gaat ook verkoeling bieden. Dat is zalig.
3: Daarom dus.
0: Ja.
3: Ja, we zagen de temperatuur. Het zit 26 graden dit weekend. Perfect. Maar een beetje water is dan wel welkom. En opeens bleek die beschikbaar te zijn. Een maand geleden was dat niet zo. Dit weekend bleek die opeens beschikbaar te zijn. Dus wij alle hens aan dek. En hij staat er dit weekend.
0: Amai, oké.
3: Okay. 4 dagen in volle glorie.
0: Zalig.
3: En dus dat is ook allemaal gewoon gratis. Hè? Dus je, uiteraard koopt je een ticket, je komt het festival binnen. En dan kun je daar zo lang als je wilt in zitten, in al die dingen. Zwieren en draaien.
0: Oké, okay, dus als je niet van drum en bass houdt, zou je echt enkel alleen maar daar al voor kunnen komen eigenlijk.
3: Daar kun je perfect je 4 dagen mee vullen.
0: Oké. Okay.
4: En er is ook muziek, hè?
0: Ja, amai. Dat is dan ook zo'n leuke
4: beste
0: site te komen. Ja. ik zeg ook dat daar Rampage tattoos gezet worden. Gebeurt dat vaak?
3: Ja, dat gebeurt aan de lopende band. Dus basically, van het moment dat de deuren opengaan, zijn al die tattoos, die tattoo parlors, want we hebben er een hele hoop, die zijn volledig volgeboekt. Dus mensen komen hun
0: En dat is echt Rampage op je lijf tatoeëren?
3: Ja, dat zijn echt honderden mensen met zo'n tattoo.
0: Okay. Maar dan mag je trots zijn, denk ik, op je festival.
3: Ik vind dat nuts.
0: Ja, absoluut.
3: En mensen die designen hun eigen tattoos, over een half hun gezicht, over hun rug, en dan komen die zo uit, kijk eens hier, en denk ze, what the
0: dat is
3: actual
0: insane.
3: Fuck. Ja, dat is echt crazy.
0: Zeg, hebben jullie ook nieuwigheden dit jaar naast de boomstammetjes?
3: We hebben een nieuw podium. We hadden vorig jaar een try-out van een nieuw podium. En daar waren we eigenlijk niet zo heel blij mee. En dit jaar gaan we dat helemaal revampen. We hebben dat op een andere plek gezet. Staat tussen de boompjes. Een heel fijne, intieme, nieuwe stage.
0: Oké.
3: Die heet Jungle Stage. Omdat dat ook de plek is waar dat basically al onze bomen staan. En Jungle eigenlijk een beetje de voorloper was van drum and bass. En we doen ook effectief een dag jungle daar. Dus de vrijdag wordt gehost door Born on Road. Die zijn echt zo old school jungle inspired. Zaterdag is het aan Star Wars, het drum and bass concept uit Gent.
0: Ja.
3: Van 187. En dan op zondag is het Etherwood. Een hele toffe kerel. En ook een hele goede artiest. En hij brengt al zijn vrienden mee.
0: Amai, oké, zalig. Dus 3 dagen wordt die stage gehost door telkens een andere artiest.
3: Ja.
0: De Jungle Stage. Oké, benieuwd. Het wordt ook warm weer. Die boomstammetjes hebben jullie al. Maar jullie hebben ook blijkbaar een zwembad op de camping.
3: Ja, dat is zelfs niet nieuw. We doen dat al sinds day one. Year one. Hebben we 2 zwembaden op de camping staan. Dus glijbaan. You name it.
0: Ja.
3: Dat is echt leuk. En dit weekend gaat het ook echt van pas komen. Daar gaan ook weer geweldige taferelen zijn.
0: Ja, Joes, ben jij dan al in dat zwembad gesprongen?
4: Hell no.
0: Maar jij zit misschien niet op die camping.
4: Ik kon er wel eens eerlijk. Ik ben er ooit een keer terecht gekomen. En toen heb ik daar nog zo'n afterparty set gedraaid. Op iemand zijn JBL-box die mee had. Ik weet er zelf niet meer heel veel van. Maar ik ben vast al wel een keer. Misschien ben ik al wel in dat zwembad geweest. Nu ik erover nadenk eigenlijk. ik ben er alvast wel een paar keer geweest.
0: Ja, ik denk alleszins mensen die nog niet overtuigd waren om te gaan, dat nu steeds zekerder wordt dat ze nog gaan komen. Kijk hoe, zwembad op de camping, boomstammetjes, attracties, tattoos, het is er allemaal. Maar het is ook muziek, daar gaan we het zo meteen over hebben. En Hans, jij als Murdoch, jij speelt zelf ook een set.
3: Ja, ik speel zelf een set. Ja, ik speel zaterdag.
0: Zaterdag. Wel, we gaan er al eens goed in komen in wat jij zoal maakt.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent.

0: Rampage Open Air nog tot 8 uur in de studio. Een kermis, een zwemparadijs, maar vooral een zalig drum and bass en dubstep festival.
1: Studio Brussel.
2: De festival.
0: En als je je afvraagt, hoe klinkt dat daar dan allemaal in Lommel, daar in het Kristalpark? Wel, zo ongeveer.
1: You

0: We hoorden Joost, we hoorden Murdoch, we hoorden Motstep, Fox Stevenson en Coven. Hans, hoe beslissen jullie eigenlijk wie daar zo een plekje krijgt op die affiche?
1: Goeie vraag, goeie vraag. Dat is heel veel gut feeling. Dat is echt gewoon, wat voelen we? Wat voelen we? Wie is er het leuke bezig? Wie doet er leuke dingen? Waar zijn de mensen mee bezig? Wat gaan de mensen volgend jaar leuk vinden? Wie gaat volgend jaar nog beter zijn dan dat hij nu is? En dan afwegen dat we van het is drum and bass. Ja? Drum and bass en dubstep. Maar binnen die genres is er ook enorm veel variatie. Dus we proberen van alle vibes de juiste mensen te hebben. Hele harde stuff, zachte stuff. Dubstep is dan, dat heet dan rhythm en tear out en 140. En we willen een beetje van alles hebben en van alles liefst ook het beste.
0: Ja.
1: En dan ook dingen dat andere mensen nog niet aan gedacht hebben. Of combinaties van artiesten dat nog niemand ooit aan gedacht heeft. En als we dat landen, dan zijn we echt blij.
0: Oh my, oké. Okay. Ben je trots op de affiche die er nu staat?
1: Ja, ik ben wel trots op de affiche, ja. Het is bijna onleesbaar. We hebben zoveel artiesten geboekt dit jaar. Hè. Dus allee, ik heb echt van vergrootglas nodig om alle artiesten te kunnen lezen die erop staat. Maar ik ben altijd heel blij. Heel blij als die affiche landt.
0: Ja. Jullie staan allebei ook zelf op die affiche. Joost, jij bent ondertussen echt een wereldtopper geworden eigenlijk. Hè? Je kijkt zo'n beetje bedenkelijk.
2: Ik laat je dat allemaal mooi zeggen, ja, dat is goed.
0: Nee, maar begin dit jaar heb je Charlotte Witte nog van de troon gestoten in de Oenstop 100. Hoe heeft Rampage eigenlijk bijgedragen aan jouw succes?
2: Ik denk dat het de bijdrage van Rampage vooral geweest is het feit dat mijn doel toen ik startte met drum and bass te maken was om op Rampage te kunnen spelen, zeg maar. Dat was dan een soort van mijn bucketlist. Alle dingen die dat er nu achter zijn gekomen en de andere festivals en de dingen die daarbij zijn gekomen zijn eigenlijk allemaal bijkomstigheden van het feit dat ik als drum and bass artiest graag op Rampage wou spelen. Dat was voor mij, van wat ik voor mij kon zien op dat moment, het allerhoogst haalbare. Weet je? Want het is, als we zeggen dat dat het grootste ding, het grootste drum and bass feest in het universum is, dan is dat geen leugen of zo. Dat is voor het genre is dat een van de hoogste dingen dat je kunt bereiken. En al de rest is daarna pas gekomen. Dus als je mij vraagt wat dat betekent, is dat in feite de essentie waar dat ik mee begonnen ben toen ik 15, 16 jaar oud was. Toen ik voor de eerste keer zelf naar Rampage ging, dacht ik, dat wil ik doen. En net zoals ik dat bijvoorbeeld had toen ik voor de eerste keer naar Pukkelpop ging en een boiler room binnenwandelde en dacht van, oh, daar wil ik op mijn dag ook staan of zo. En dat was voor mij de eerste keer Sportpaleis binnenwandelen op Rampage, was voor mij ook echt een belangrijk evenement gewoon om dat dan. Dat is een sportpaleis, weet je. Je komt daar vaak voor concerten, maar om dat dan te zien voor het genre dat je het leukste vindt, dat heeft heel veel voor mij betekend. En dat festival is dat nu ook geworden. Hè. Ik heb daar echt een paar heel mooie shows gespeeld doorheen de jaren. En dat gaat nu, ja, je hebt nu dit jaar de nieuwe mainstage ook. Met alles erop en eraan. Dus dat productieteam dat daar zit, die zijn echt niet goed bij hun bol allemaal. Dus dat gaat ongelooflijk worden.
0: Ik zie Hans heel glunderen en ook heel hard lachen. Maar my, wat een schone woorden.
1: Ja, echt, dankjewel.
2: Ja, ik werk ook niet voor Rampage of zo, dus ik meen dat ook echt wel als zeg.
0: Nee, Hans, jij als founding father van Rampage Open Air, zelf ook DJ als Murdoch, jij speelt ook een set. Hoe is dat voor jou om die set te spelen?
1: Ja, dat is echt extase. Dat is echt extase. En ook, ja, ik ben ook met van alles en nog wat bezig, heel dat weekend. En dan op dat podium is dat het enige dat telt. Dus dat is echt, er gaat een switch om. En dan, dan is het een zee van mensen. Inderdaad, want we hebben het er nog niet over gehad, nieuwigheden. We hebben een volledig nieuw open-air hoofdpodium dit jaar. Decked out met LEDs en pyro en you name it. Dus dat gaat echt wel
0: heel... Dus daar spelen, dat is echt wel...
1: Crazy worden. Ja. Echt crazy worden.
0: Ja. Zeggen de artiesten waar jullie zelf het meest naar uitkijken? Want ik kan me voorstellen dat jullie daar ook wel wat rondlopen op dat festival.
1: Ik loop daar bijna de hele tijd rond. Ik probeer heel de tijd te checken welke artiest trekt meer volk dan ik verwacht had. Welke artiest trekt minder volk dan ik verwacht had. Waar is er vibe? Waar zit de sfeer heel
0: dus goed? Dus voor u is dat werken, werken, werken eigenlijk?
1: Nee, dat is genieten, genieten, genieten.
0: Oké. Om welke artiest kijk jij hard naar uit?
1: Ik ga iets heel raar zeggen. Ik vind Cheyenne Hudson vind ik heel cool. Ik heb die vorig jaar op Horst voor gespeeld. Ik had er nog nooit van gehoord. Dat was echt killer.
0: Oké. Okay.
1: En dus ik heb haar dit jaar geboekt op onze church stage. Daar ben ik echt benieuwd naar wat zij bij ons gaat doen.
0: Oké, okay, Charlotte Hudson. Of zeg ik het fout?
1: Ja, Cheyenne, zeg.
0: Ah, Cheyenne. Sorry. Cheyenne Hudson.
1: Was ik het zelf in haar kwijt.
0: Juist, waar kijk jij zo naar uit?
2: Ik ga er drie zeggen. Sowieso... Subfocus, omdat ik heb dat er straks tegen Hans nog gezegd in de auto ook zo, dat is Subfocus is een beetje zo'n spaghetti bolognese. Dat is altijd lekker, dat is altijd goed. En je wilt dat altijd nog eens een keer eten. En dus ik vind dat elke keer als ik die vent zie spelen, wat dat altijd wel een paar keer per jaar is, want je speelt gewoon veel op dezelfde dingen, dan is dat altijd top. Dus ik ga daar sowieso naar kijken. De tweede is een Belg, dat is Eptic. Dat is een dubstep producer. Die doet altijd zijn eigen visual shows die hij maakt. Die heeft grafische vormgeving gestudeerd toen dat hem ook al muziek deed. En die maakt altijd van die 8-bit visuals voor zichzelf. En
0: cool.
2: Is daar langs ook volgens mij de grappigste dude op de line-up. Want die vent is echt hilarisch. En als derde denk ik... Ik vind het altijd nice om naar Mostep te gaan kijken. Gewoon ook een beetje jeugdheld natuurlijk. Was in de tijd van dubstep een van de eerste die daar echt grote hits had. Samen met de andere Flux Pavilions en Dr. Peace en zo. Dus daar ga ik sowieso naar kijken.
0: Ja, dat is ook een beetje meubilair al bij Rampage Open Air.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Het is ook heel straf dat zo artiesten als Mostep, bijvoorbeeld Dirty Phonics, zijn mensen die wij heel veel boeken. En we moeten altijd afwegen, is het nu de keer te veel dat we hen boeken? En dan doen we dat toch. En dan kijken we achteraf in de personalized timetables van de mensen in de app. En dan blijkt het op plaats 7 staan van 350 artiesten. En zo van, nu hebben ze die act misschien al 10 keer bij ons kunnen zien.
0: Ja, het is
1: en nog willen ze die opnieuw zien.
0: Dat is een dingetje, inderdaad. Wel, ik wil hem eigenlijk nu ook nog eens opnieuw horen. Hè? Dus hier is Mostep en Sunlight. Studio Brussel. De festivalzender.

0: Berichtje van Anik. Ik ben al 20 minuten thuis, maar ik kan niet uitstappen uit de auto door al deze bangers. Ook Neil die zegt, ik kijk er naar uit om Everwood nog eens te zien. Ik heb een tattoo custom designed door hemzelf. Ook heel graaf. Zeg, Murdoch, Joost, superzalig dat jullie hier waren het voorbije uurtje.
1: Bedankt om ons te
0: hebben. Er zijn nog tickets, hè?
1: Er zijn nog tickets.
0: Wel, ik denk welkom. Dat we zot veel mensen overtuigd hebben om naar dat kermis, maar ook drum and bass dubstep festijn te gaan. Waar ook nog veel andere muziek te horen is. En zalig, ik heb er zin in gekregen. Ik denk
1: dat het
0: een tof weekend gaat worden.
1: Tot dit weekend dan, in Lommel?
0: Ja, tot dit weekend.
2: Rockwerchter 2026. Met op donderdag 2 juli Mumford & Sons, The Lumineers, The Prodigy, Kasabian, The War on Drugs, Tom Smith, Loyal Carner, Elvis Costello en meer. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
3: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
4: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
5: Soms is het goed om even te pauzeren.
6: Ook van mij.
4: Ja, een time-out. Headed for the open
7: door. Een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
8: Ah, zo'n time-out.
9: What the fuck?
8: Ja, nee, niet zo'n time-out.
10: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
5: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
2: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
2: Life is music. Life is music.
11: Studio Brussel.
12: Het is 8:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De dader van een schietpartij in Duitsland, waarbij 6 doden zijn gevallen, is een man van 45 van Turkse afkomst. Het motief van de schietpartij zou een discussie over hoederecht zijn. De politie heeft zo pas meer uitleg gegeven. Koen Braakman, jij hebt geluisterd.
13: Ja, de schietpartij gebeurde, dat wisten we al, in de gemeente Stade in het noorden van Duitsland, in een centrum dat jonge moeders opvangt. En daar zou ook de dochter van de dader hebben verbleven, een meisje van 3 maanden, samen met haar moeder. En met die moeder was er dus blijkbaar een discussie over hoederecht over dat kind. Moeder en kind zijn trouwens niet bij de slachtoffers. De 6 dodelijke slachtoffers zijn werknemers van dat opvangcentrum. Het zijn 4 vrouwen en 2 mannen. 5 van hen stierven ter plaatse. 1 man overleed later in het ziekenhuis. Naast de dader werd ook een vrouw opgepakt die familie van hem zou zijn, of toch dicht bij zijn familie zou staan. De 2 sloegen na de schietpartij op de vlucht. De politie bracht hen tot staan door de banden van die auto stuk te schieten.
12: Bedankt voor die update, Koen. De hittegolf is officieel voorbij. In Ukkel werd vandaag net niet de vereiste 25 graden gehaald om er nog een dag aan te breien. Al was het nipt, het werd 24,9 graden. De hittegolf heeft 12 dagen geduurd. En de volgende warme periode zit er al aan te komen, zegt weerman David Degenau van het KMI.
14: De eerste 2 weken van juli worden op en top zomers. Deze week met min of meer normale temperaturen van 24, 25 graden in het centrum van het land. Volgende week zal dat opnieuw richting 30 graden gaan volgens onze weercomputers. Dus het ziet er naar uit dat de zomer verder gezet wordt gedurende de eerste 14 dagen van juli.
12: Voor een hittegolf zijn minstens 5 opeenvolgende dagen van 25 graden nodig. En op 3 ervan moet het 30 graden zijn. In Antwerpen verschijnt donderdag een man van 46 voor de rechtbank die ervan verdacht wordt staatsgeheimen te hebben doorgespeeld aan Rusland. De man zit al sinds eind mei in voorlopige hechtenis. Hij zou via sociale media geronseld zijn om voor Rusland te spioneren. De Belgische Militaire Inlichtingendienst werkte maandenlang aan het dossier. Het federaal parket bevestigt de zaak, maar geeft voorlopig geen verdere details. Op het WK voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Brazilië en Japan aan de gang. Een wedstrijd in de 16e finale is dat. Nicolas de Brabander, jij volgt die wedstrijd. Hoe staat het daar?
15: Wel, het staat voorlopig 1-0 voor de Japanners. En dat is toch wel een verrassing. We wisten natuurlijk wel dat de Japanners kwaliteiten hebben. Maar vandaag is hun gameplan heel erg duidelijk. Ze kiezen voor een laag en goed georganiseerd blok en laten Brazilië rustig komen. Maar de goddelijke Canaries spelen nogal traag en ongeïnspireerd en kunnen op die manier weinig echt gevaar gevaar creëren. En Japan daarentegen was dodelijk efficiënt. Ze profiteerden van dom balverlies bij Brazilië om uit hun enige doelpoging tussen de palen te scoren. Op het half uur was het Sano die na een knappe ren en een mooi afstandsschot voor de Japanse goal zorgde. 1-0 dus. Werk op de plank voor de vijfvoudige wereldkampioen Brazilië. Misschien hebben ze wel snel nood aan een invalbeurt van ene Neymar.
12: Dankjewel, Nicolas. En twee dagen voor de 16e finale tegen Senegal heeft Romelu Lukaku met de pers gesproken. De topscorer van de Duivels wil zo ver mogelijk geraken in het toernooi, maar waarschuwt dat Senegal een zeer moeilijke tegenstander zal worden.
3: Moesten ze met de Europese ploegen spelen, behoren ze tot de absolute top. Dus ik denk niet dat je ze moet onderschatten. Helemaal. Ze hebben heel veel kwaliteit. Het is een voetballend land die echt alle belangrijke componenten van het voetbal gewoon goed combineert en weet hoe dat ze hun wedstrijden moeten managen. Dus het gaat echt niet makkelijk zijn.
12: Ook vanavond en vannacht helder, met minima rond 15 graden. Morgen zon en wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken, tot 25 graden dan. En dan valt er ook wat regen in het westen en het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
2: Studio Brussel. De festivalzender.
6: Eline Dogen.
0: Nog een uurtje het allerbeste van op de festivals. Met nu iets minder beats per minute, maar nog altijd keigoed hoor. Er is Joe.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Joe, deze zomer op Pukkelpop.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel.
1: En win jouw ticket voor de beste festivals.
0: Young Yellow staat voor een gigantisch goed gevulde festivalzomer met onder andere Campo Solar en de Lokerse Feesten. Maar zijn grootste show is er nu donderdag al op de mainstage van Rock Werchter. Dus als je gaat, echt ga vroeg. Want dat wil je niet missen, hè. Hoe die dag op fantastische wijze gaat aftrappen, ben daar zeker van. Naast Young Yellow kan je op Werchter ook nog gaan kijken naar The Cure, naar The XX, The War on Drugs, Mumford & Sons, 21 Pilots en zoveel meer. En als jij nu denkt van, oh, dat klinkt zalig, maar ik heb eigenlijk helemaal geen ticket. Dan moet je morgen naar Studio Brussel luisteren, want wij geven een hele dag tickets weg voor Rock Werchter. En dan kan je daar misschien bij zijn, hè, op die aftrap van Young Yellow op die mainstage.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee en win

0: Het is maandagavond. Je kreeg vandaag een nieuwe hotshot. En ik ben er zo'n grote fan van.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Het is er eentje van Phoebe Bridgers. Het zat eraan te komen, hè, dat er nieuwe muziek ging komen. Want onlangs kondigde ze ook een nieuwe tour aan. Op 5 december staat ze in Vorst Nationaal. En dat was echt in een paar luttele minuten uitverkocht. Ja, tuurlijk wilden we daar allemaal bij zijn. Een nieuwe tour betekent dus nieuwe muziek. En ze kondigde nu dus ook een album aan. Het album gaat Last Weekend heten en komt uit op 14 augustus. Het is intussen haar derde soloplaat. De laatste kwam uit in 2020. Maar natuurlijk bracht ze ook nog muziek uit met indieband Boy Genius. Twee jaar geleden kondigde de band een pauze aan voor onbepaalde duur. En ja, Phoebe Bridgers dacht dan, dit is het ideale moment om terug wat mijn eigen muziek te maken. Voilà, zij haar eerste nieuwe single heet Lost Boys. En dat is jouw hotshot deze week, Phoebe Bridgers.
1: De beste muziek.

0: Legends Iron Maiden. En aanwezig ook daar op linkeroever de Antwerpse legend Andries Bekkers. Dag Andries.
1: Dag Eline, goedenavond.
0: Goedenavond. Andries, je maakt er daar ook een extra lang festivalweekendje van, hoor ik.
1: Het klopt helemaal. Ik moet tegenwoordig echt mijn stad niet meer uit. Ik ben zaterdag naar Robbie Williams geweest. Gisteren Guns N' Roses in het Sportpaleis, Afasdoom. En nu hier terug op linkeroever voor Iron Maiden. Dus
0: amai, zalig. Oh, jij moet toch kapot zijn?
1: Ja, maar ik ben op dat punt gekomen dat ik er zo... Dus ik ben zo moe dat ik het niet meer voel. Ik ben door aan het komen.
0: Dat is het leukste moment. Ja. Ja, zeg, op Live is Live daar straks Iron Maiden. Maar je hebt vandaag al wat meer dingen gezien daar. Epica bijvoorbeeld.
1: Ja, Epica heeft net gedaan. De Nederlandse symfonische metalband Epica. Ja, natuurlijk hebben een halve link met ons land. Want solo-gitarist Isaac komt uit ons land. Dus die spelen ook al zo'n halve thuismatch. En dat was het vandaag ook. Klonk weer goed. Ze hadden ook zo net een beetje al de zon die wel lager stond. Simone was perfect bij stem. Dus echt genoten. En ja, je voelt ook, het is zo... dat Live is Live festival, dat heeft zo'n goede sfeer. Het is zo, je hebt maar één echt podium. Dus dat heeft ook wel iets. Dus iedereen is, ja, je moet eigenlijk een beetje kijken wat er is en ja, dat geeft ook een soort rust, vind ik.
0: Je hebt helemaal geen keuzestress en je leert ook dingen kennen die je eigenlijk zelf helemaal, ja, misschien nog niet zo goed kent. Dus ja, ik snap het wel.
1: Voor de ouderen onder ons, die dan nog hebben meegemaakt dat het festival gewoon de affiche was en iedereen speelde achter elkaar. Zo voelt het een klein beetje. Maar dat is wel wat het een beetje hier zo charmant maakt.
0: Ja, dat snap ik. Zeg, en hoe is de spanning daar? Want ja, Iron Maiden, grote band, daar straks als headliner. En voel je daar dat toch wel wat hangen tussen het publiek? Zo de
1: zeker,
0: tension,
1: zeker.
0: Ja?
1: Zeker en vast, ja. Iron Maiden is een van die weinige bands op deze planeet dat, ja, eerlijk is eerlijk, wat er ook speelt die dag, het is Iron Maiden dag. Hè? Of dat dan nu op een festival is of zoals hier. Dus ja, je ziet dat aan de t-shirts, je ziet dat eigenlijk iedereen dat hier voornamelijk voor Maiden is. En ik had er straks ook de kans om... ik moest hier zelf een live podcast doen en we hadden toen een mooi interview met een paar mensen die verantwoordelijk zijn voor de licht en voor de LED-walls en alles. En die zeiden ook dat deze tour al van het complexste of het meest complexe is dat ze hebben moeten doen. Dus het belooft allemaal heel veel te zijn vandaag. Dus ik kijk er sowieso naar uit en het is hier prachtig weer. Het is schitterende zon, maar het is niet super warm. En straks als die zon gaat ondergaan en we gaan dat golden hour hebben, dan ga ik het echt genieten worden.
0: Amai, zalig. Nog een goed half uur. Zeker, en dan beginnen ze eraan?
1: Ja,
0: ga je een plekje naar voren wurmen? Of hoe ga je het beleven, denk je?
1: Ja, links van voor. Dat is altijd mijn favoriete plek. Links van voor. Dus ik weet al ongeveer waar ik ga staan. Dus komt helemaal goed. Ik zeg het, ik ben hier gewoon graag. Het is hier gewoon plezant, het is hier gewoon fijn. En op een maandagavond had ik anders weer gedaan, Eline.
0: Dat is waar, een maandag kan slechter zijn. Zeg, zalig Andries, maak er daar nog een hele goede avond van met de Iron Maiden daar op Live is Live. Merci voor dat telefoontje, hè.

Het weekend is officieel gedaan, maar op Linkeroever in Antwerpen trekken ze daar zich heel erg weinig van aan. Ook vandaag is er daar nog Life is Life. Vrijdag was daar Robbie Williams, de grote headliner. Gisteren nog Nick Cave en de Bad Seeds. En vandaag is het aan Britse legend.

Delicious.

Reinier Zonneveld. Grootste Nederlandse technoster speelde zaterdag een marathonset in Antwerpen. 8 uur lang speelde hij in het Olympisch Stadion in Antwerpen. In dat weer, wat een mafketel. We hebben 9 jaar gewacht op een nieuwe plaat van Triggerfinger, maar het komt eraan. Tarmac verschijnt in september.

0: brengen binnenkort een nieuwe plaat uit. Die heet Sunshine. Moeten we nog eventjes op wachten. Hoewel die nu wel heel toepasselijk zou zijn. 14 augustus komt die nieuwe plaat uit en ze stellen het voor in Vorst Nationaal dit najaar.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Zwange Regie heeft een hele drukke festivalzomer met cactusfestivals, suikerrock, Lokerse feesten. En gisteren stond hij nog op de wei van Werchter, op Werchter Parklife. En misschien heeft hij daar zijn tentje wel neergeplant, want donderdag staat hij opnieuw op die wei van Werchter. Deze keer op Rock Werchter. Vroeg afkomen donderdag, want om 2:20 speelt hij op de mainstage. Als je nog geen tickets hebt en je dacht ik ga nog even afwachten op dat combi-ticket, ik ga dat last minute kopen. Ja, je hebt eigenlijk wel dikke pech, want de combi-tickets die zijn sinds een uurtje helemaal uitverkocht. Als je toch nog heel graag een ticket wil winnen, dat kan als je morgen luistert naar Studio Brussel. Deze Loin d'ici zal zeker passeren daar in die set van Zwange Regie. En meespelen morgen.
2: Lieve mensen, we zijn al aan de laatste aangekomen, maar de laatste is mijn lievelings. De laatste is eentje dat alles bij elkaar brengt. Ik wil niet weten hoe blij dat ik hier ben. Ik sta niet graag zo hoog, moet ik zeggen. Ik sta liever veel dichter. Dus ik ga er nou ook niet afspringen. Ik moet nog naar huis, naar mijn dochtertje, mijn klein schatje. Maar lieve mensen, the next one is voor ons. Zijn jullie ready om een beetje te dansen? Ja? Een beetje warm krijgen. Allee, let's go.

0: Haagse feesten. 10 dagen feest op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Met onder meer Lenny Kravitz, Oscar and the Wolf, Zwang Regie, The Streets, Tom Model, Lost Frequencies, Dropkick Murphys, Xavier Rudd en Editors. Tickets en info, lokerzefeesten.be. Samen met
1: Studio Brussel.

0: Brussel.
1: Het is 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Antwerpen is GroenVoorzitter Emin Horsch opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren tegen het uithangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. Naast Emin Horsch zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
2: Zij bevonden zich met z'n allen op de Kaasrui, wat uiteraard niet toegelaten is. En zij werden vervolgens teruggedreven richting de Groenplaats over de Melkmarkt. Nu, de voorzitter van Groen werd daarbij ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving hevig, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en waardoor we geen veilige manier van werken konden creëren, ook niet in de smalle straten en voor de mensen die op de terrassen zaten.
1: Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci noemt de arrestaties onterecht en zegt dat vreedzaam protesteren een recht is. In de Verenigde Staten heeft het Hoge Rechtshof uitspraak gedaan in 4 grote zaken. In een van die zaken geeft het Hoge Rechtshof president Trump gelijk. Hij heeft het recht om de bazen van onafhankelijke agentschappen te ontslaan. Dat is een stevige uitbreiding van de macht van de president. In de 3 andere zaken volgde het Hoge Rechtshof Trump niet. Dat is in de zaak van de president tegen Lisa Cook, een lid van de Raad van Bestuur van de Nationale Bank. Ze is de eerste zwarte vrouw in die functie en ze werd benoemd door de vorige president Biden. Trump wou Cook ontslaan, maar het Hoge Rechtshof zegt dat de president dat niet zomaar kan doen. Verder besliste het Hoge Rechtshof dat stemmen per post die na verkiezingsdag toekomen toch nog worden geteld. En in de rechtszaak van Jean E. Carroll tegen de president zal Trump toch $5 miljoen schadevergoeding moeten betalen omdat hij veroordeeld werd voor aanranding. Sport. Op het WK voetbal heeft Brazilië met 2-1 gewonnen tegen Japan in de 16e finale. Nicola de Brabander, jij hebt die wedstrijd gevolgd voor ons. Het was bijzonder nipt voor de Brazilianen.
3: Wel, we zitten intussen nog altijd in de slotseconde. De wedstrijd blijft maar duren. Het zou eigenlijk al lang moeten afgelopen zijn. Maar het staat wel inderdaad 2-1 voor Japan. De Japanners die stonden bij de rust verrassend 1-0 voor. Omdat Sano met de enige Japanse doelpoging tussen de palen voor rust voor de knappe 1-0 had gezorgd na Braziliaanse balverlies. Het is nu afgelopen trouwens. Dus Brazilië gaat door naar de 8e finale. Ancelotti en co. Wonnen met 2-1 dankzij een hele sterke tweede helft. Casemiro op het uur kopte de verdiende gelijkmaker binnen. En dan was het wachten tot diep in de toegevoegde tijd vooraleer invaller Martinelli voor de knappe en verdiende 2-1 zorgde. Dus een scheve situatie helemaal rechtgezet door de vijfvoudige wereldkampioen. Brazilië zit bij de laatste 16.
1: Bedankt, Nicola. Het weer, ook vanavond en vannacht helder, met minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken, tot 25 graden. Dan valt er ook wat regen in het westen en het centrum van het land. Meer op vrtnieuws.be.
0: Studio Brussel.

Deze staat sowieso in de Spotify Wrapped van Icarus. En dat meer bepaald na zijn val, denk ik zo. We Can't Fly van Aeroplane. Ja, en voor de ene staat 29 juni in teken van de heilige Petrus en Paulus. Voor de andere is het gewoon een maandag brakken na een heel zalig weekend op Couleur Café. En in dat laatste geval hoop ik dat je veilig en wel thuis bent gekomen. Of om het op zijn Capital Cities te zeggen, safe and sound.

Caribou State Nervous Ticks. Wanneer je ChatGPT vraagt om te rijmen op Iron Lion Zion, geeft hij je dingen zoals haaien, gras afmaaien, kraaien en koeien vleien. Maar jij en ik weten dat het ene juiste rijmwoord op Iron Lion Zion

gewoon van een hotdogje met zo'n dikke laag mosterd erop. Zeker als het die mosterd van Dijon is. Die horen ze hier samen in Berry on the Floor. Als je nu al weet dat je het vak filosofie in tweede zit opnieuw moet doen, kan

Sunny Fodera, Think About Us. En als je aan iemand denkt, dan moet je die gewoon bellen. En als die dat niet oppakt, dan moet je een voicemail achterlaten. Dus bij deze een warme oproep van mijzelf en Della Soul om gewoon iets meer aan voicemails te doen.

0: De legende van Deep Purple leeft verder. Op vrijdag 23 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Mis deze avond vol rockgeschiedenis niet. Tickets en info, livenation.be. Deep Purple Live, samen met Studio Brussel.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.
3: Life is music.
2: Studio Brussel.
4: Het is 10:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Antwerpen is GroenVoorzitter Ayman Horsche opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren tegen het uithangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. Naast Horsche zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Op de Antwerpse gemeenteraad reageerde Bogdan van den Bergen van Groen verontwaardigd op de arrestatie van Horsche. Burgemeester van Doesburg diende hem van antwoord.
5: Paul, maar misschien collega van den Bergen over wat er daarnet gebeurd is. Misschien weet uw partijvoorzitter dat niet, want hij is niet van Antwerpen. Maar in Antwerpen gelden de regels voor iedereen, ook voor partijvoorzitters.
4: Ook Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci is verontwaardigd. In ter zake zei Almaci dat het een drogreden is dat Horsche is opgepakt, omdat hij op de foute plek manifesteerde.
6: Hier gaan enorme commerciële events door, waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen. Maar een protest aan het stadhuis op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag, dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten, omdat ze het niet willen horen. Ze weigeren ook tijdig toelatingen te geven. Ze vragen om geen vlaggen te hebben, om geen slogans te scanderen. Op die manier maak je eigenlijk protest onmogelijk.
4: De dader van een schietpartij in Duitsland, waarbij 6 doden zijn gevallen, is een man van 45 van Turkse afkomst. Het motief van de schietpartij zou een discussie over hoederecht zijn. De politie heeft vanavond meer uitleg gegeven. Koen Braakman, wat is daar gezegd?
7: Wel, de schietpartij in de gemeente Stade in het noorden van Duitsland gebeurde in een centrum dat jonge moeders opvangt. En daar verbleef ook een moeder met de dochter van de dader, een meisje van 3 maanden. En met die moeder was er dus blijkbaar een discussie over hoederecht. Moeder en kind zijn niet bij de slachtoffers. De 6 doden zijn werknemers van dat opvangcentrum, 4 vrouwen en 2 mannen. De dader had met hen een afspraak om het net te hebben over dat hoederecht. Naast de dader werd ook een vrouw opgepakt. Die twee waren na de schietpartij met een auto op de vlucht geslagen. De politie kon hen tegenhouden door de banden van die auto stuk te schieten.
4: Dankjewel, Koen. In Noord-Frankrijk zijn tweelingzusjes van nog maar 15 maanden oud dood aangetroffen in hun ouderlijk huis. De kinderen zijn waarschijnlijk door de hitte om het leven gekomen. De ouders zijn aangehouden. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
8: Het drama speelde zich af in de gemeente Beuvrage op een paar kilometer van de Belgische grens. Hun vader en moeder belden 's middags hulpverleners omdat ze hun dochtertjes, 2 baby's van 15 maanden, dood hadden aangetroffen in hun ledikantje. De politie constateerde dat de meisjes zeer waarschijnlijk zijn uitgedroogd door de hitte in het huis. 4 andere kleine kinderen van het gezin, van 3 tot 6 jaar oud, hadden uitdrogingsverschijnselen, maar zijn niet in levensgevaar. De ouders van het gezin zijn opgepakt, ze zijn geen bekenden van politie of justitie. Frankrijk had de afgelopen week te maken met een hittegolf van ongekende omvang. Premier Sébastien Lecornu zegt dat er nog nooit eerder zoveel doden thuis zijn gevallen als tijdens deze hittegolf. Maar cijfers en details gaf hij nog niet.
4: Op het WK voetbal heeft Brazilië Japan uitgeschakeld in de 16e finales. De Brazilianen wonnen met 2-1. Het verslag van Nicola de Brabander.
9: De vijfvoudige wereldkampioen had een vette kluif aan Japan, maar stoot uiteindelijk wel verdiend door. Voor de pauze speelden de goddelijke Canaries traag en ongeïnspireerd tegen het lage blok van Japan. En de Japanners konden uit hun enige doelpoging tussen de palen wel meteen scoren. Sano trapte na dom Braziliaans balverlies de knappe 1-0 binnen. Brazilië pakte na rust vervolgens uit met een verschroeiende start. Na grote kansen voor Bruno Guimarães en Casemiro kon die laatste vlak voor het uur dan toch de 1-1 binnenkoppen. Daarna zakte het tempo en leek de match af te stevenen op verlengingen. Tot invaller Martinelli in de toegevoegde tijd van de tweede helft alsnog een gaatje in de Japanse defensie vond. Japan werd zo afgestraft voor een gebrek aan durf en heeft ook in 2026 nog nooit een knock-out wedstrijd op een WK kunnen winnen.
4: En over een half uurtje neemt Duitsland het op tegen Paraguay. Vannacht helder weer met minima rond 15 graden. Morgen eerst zon, later wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken, in het centrum lokale buien en tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Studio Brussel.
3: Gesjes aan het bakken in een sexy slip of geniet je even van een nacho dip? Wel, wat daar nog beter bij smaakt, is de volgende muzikale trip. Welkom.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

de Black Keys, Gotta Get Away. Nu donderdagnacht, dat is de schoonste nacht van alle donderdagnachten. Want dan speelt Mumford & Sons op de mainstage van Werchter. Ja, en als je nu denkt, oh, denk ik, heb het toch iets meer voor die dinsdagnacht. Wel, Flip Collier gaat je toch proberen te overtuigen met donderdagnacht.

Misschien heb je wel net een paard op de kop kunnen tikken via eBay. Maar zoek je daarvoor nog een prachtige naam, dan kan ik suggereren voor Black Beauty. Of misschien zelfs Prinses Priscilla. Maar jij weet even goed dat een horse with no name toch net iets exotischer klinkt. En America heeft je dat ook net dubbel en dik bewezen, denk ik zo. Het is tijd voor iets anders. Zonder paarden en met heel veel Sean Paul.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
1: Studio Brussel, live.

0: 50-plus-moeders hun heupen spontaan beginnen te shaken en ook hun bustehouders uit beginnen te trekken. En dat zijn uiteraard Soulwax en Sylvester. En die gouden combinatie, die heb je net 10 minuten lang mogen aanhoren met jouw prachtige oren. Je weet dat maar één ding kan betekenen, dat we de komende nummers alleen maar BH's van de grond moeten rapen. Ik ga dat hier ook doen. Ik verwacht dat jij dat thuis ook doet. Op deze Pijs de Dodgy van Musical Youth.
1: Rules die neer zijn. We brush on.

klinken. Als je een beetje je wetten van Newton kent, dan weet je dat op het plafond lopen haast onmogelijk is. Maar Romeo Elvis en Oscar en de Wolf, die hebben wat fysicalissen geskipt. En trekken zich de ballen vooraan van die wetten. Dit is

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Monaco is rond 9 uur vanavond een bom ontploft. Een man zou twee rugzakken achtergelaten hebben in een gebouw en die zijn meteen na zijn vertrek ontploft. De verdachte is nog op de vlucht. Voorlopig is er sprake van 3 gewonden. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. In Antwerpen is GroenVoorzitter Ayman Horsch opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren tegen het uithangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. Naast Horsch zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci is verontwaardigd. In ter zake zei Almaci dat het een drogreden is dat Horsch is opgepakt omdat hij op de foute plek manifesteerde.
2: Hier gaan enorme commerciële events door waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen. Maar een protest aan het stadhuis op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag, dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten omdat ze het niet willen horen. Ze weigeren ook tijdig toelatingen te geven. Ze vragen om geen vlaggen te hebben, om geen slogans te scanderen. Op die manier maak je eigenlijk protest onmogelijk.
1: De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken waarschuwt voor zakkenrollers op festivals. Vorige zomer waren er alleen al tussen juni en september meer dan 4.300 gauwdiefstallen. Zakkenrollers slaan toe in drukke wachtrijen of aan de ingang van het festivalterrein en ze mikken vooral op smartphones, bankkaarten en portefeuilles. Laat waardevolle spullen en grote hoeveelheden cash dus thuis en noteer vooraf het IMEI-nummer van je gsm. Dat is een unieke code waarmee de politie je toestel kan traceren. Op het WK voetbal neemt Duitsland het momenteel op tegen Paraguay in de 16e finale. De wedstrijd is er een half uur aan de gang. Het staat er nog 0-0. Eerder vanavond heeft Brazilië Japan uitgeschakeld. De Brazilianen wonnen met 2-1. Het verslag is van Nicola de Brabander.
3: De vijfvoudige wereldkampioen had een vette kluif aan Japan, maar stoot uiteindelijk wel verdiend door. Voor de pauze speelden de goddelijke Canaries traag en ongeïnspireerd tegen het lage blok van Japan. En de Japanners konden uit hun enige doelpoging tussen de palen wel meteen scoren. Sano trapte na dom Braziliaans balverlies de knappe 1-0 binnen. Brazilië pakte na rust vervolgens uit met een verschroeiende start. Na grote kansen voor Bruno Guimarães en Casemiro kon die laatste vlak voor het uur dan toch de 1-1 binnenkoppen. Daarna zakte het tempo en leek de match af te stevenen op verlengingen. Tot invaller Martinelli in de toegevoegde tijd van de tweede helft alsnog een gaatje in de Japanse defensie vond. Japan werd zo afgestraft voor een gebrek aan durf en heeft ook in 2026 nog nooit een knock-outwedstrijd op een WK kunnen winnen.
1: Het weer, vannacht helder met minima rond 15 graden. Morgen eerst zon, later wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken, in het centrum lokale buien en tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is middernacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Antwerpen is GroenVoorzitter Ayman Horsche opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren tegen het uithangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. Naast Horsche zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci is verontwaardigd. In ter zake zei Almaci dat het een drogreden is dat Horsche is opgepakt omdat hij op de foute plek manifesteerde.
2: Hier gaan enorme commerciële events door waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen. Maar een protest aan het stadhuis op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag, dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten omdat ze het niet willen horen. Ze weigeren ook tijdig toelatingen te geven. Ze vragen om geen vlaggen te hebben, om geen slogans te scanderen. Op die manier maak je eigenlijk protest onmogelijk.
1: De betoging in Antwerpen viel niet toevallig samen met de Antwerpse gemeenteraad. Daar besliste een wisselmeerderheid van N-VA en Vlaamse Belang dat de vlag van Israël mag blijven hangen aan de gevel van het stadhuis en dit tot onvrede van coalitiepartner Vooruit. Fractieleidster Kathleen van Bremt.
3: Vooruit heeft eindelijke keren gevraagd, mevrouw de burgemeester, om samen in het college naar een oplossing te zoeken. En ik vind dat dat nog altijd moet mogelijk zijn. Ik hoop dat we volgend jaar dit debat niet meer voeren. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat straks die vlag wordt weggehaald.
1: In Monaco, aan de Azure kust, is rond 9:15 een bom ontploft. Een man zou een pakket achtergelaten hebben aan de inkomhal van een gebouw en hij is meteen gevlucht. Het pakket ontplofte toen 3 mensen toekwamen bij het gebouw. Het zou gaan om een gerichte moordaanslag en niet om een terreurdaad, zegt de minister. De 3 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Het gaat om een man en een vrouw, allebei 50ers en een tiener. Ze zouden familie zijn van elkaar en ze hebben de Oekraïense nationaliteit. De man is een van de rijkste Oekraïense zakenmannen. Hij was gevlucht uit Oekraïne. Over de dader is nog niets bekend. Hij is nog op de vlucht. In Noord-Frankrijk zijn tweelingzusjes van nog maar 15 maanden oud dood aangetroffen in hun ouderlijk huis. De kinderen zijn waarschijnlijk door de hitte om het leven gekomen. De ouders zijn aangehouden. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
4: Het drama speelde zich af in de gemeente Beuvrage op een paar kilometer van de Belgische grens. Een vader en moeder belden 's middags hulpverleners omdat ze hun dochtertjes, 2 baby's van 15 maanden, dood hadden aangetroffen in hun ledikantje. De politie constateerde dat de meisjes zeer waarschijnlijk zijn uitgedroogd door de hitte in het huis. 4 andere kleine kinderen van het gezin, van 3 tot 6 jaar oud, hadden uitdrogingsverschijnselen, maar zijn niet in levensgevaar. De ouders van het gezin zijn opgepakt. Ze zijn geen bekenden van politie of justitie. Frankrijk had de afgelopen week te maken met een hittegolf van ongekende omvang. Premier Sébastien Lecornu zegt dat er nog nooit eerder zoveel doden thuis zijn gevallen als tijdens deze hittegolf. Maar cijfers en details gaf hij nog niet.
1: Op het WK voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Duitsland en Paraguay aan de gang. Met nog minder dan een half uur te spelen staat het er 1-1. Eerder vanavond heeft Brazilië Japan uitgeschakeld. De Brazilianen wonnen met 2-1. En dan nog het weer. Vannacht helder met minima rond 15 graden. Morgen eerst zon, later wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken. In het centrum lokaal buien en tot 25 graden. De komende uren houdt Dominique de Preeuw voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Mis niets van Rockwerchter live. Vanaf donderdag 2 juli op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
2: Studio Brussel live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Bij een ontploffing in Monaco zijn enkele uren geleden 3 gewonden gevallen. Volgens de politie liet een man een rugzak achter die even later ontplofte. De 3 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Het gaat om een man en een vrouw, allebei 50ers, en een tiener volgens de eerste berichten van 13 jaar. Ze zouden familie zijn van elkaar en ze hebben de Oekraïense nationaliteit. De man is een van de rijkste Oekraïense zakenmannen. Hij was gevlucht uit Oekraïne. Op dit moment zijn de hulpdiensten nog massaal aanwezig. Dat zegt ook Johan Vertongen. Hij is een Vlaming die in Monaco woont en de aanslag van dichtbij meemaakte.
2: De explosie is op geen 50 meter van mijn voordeur gebeurd. De politie en de brandweer die waren zeer snel ter plaatse. Ik heb een aantal mensen uit het gebouw zien geëvacueerd worden. Die waren echt bebloed en brandwonden. En die zijn dan bij ons in het gebouw terechtgekomen. Iedereen die buiten stond, heeft dan zich moeten verplaatsen verder. En we staan nog altijd buiten, dus we kunnen nog altijd niet binnen in het appartement.
1: Over de dader is nog niets bekend. Hij is nog op de vlucht. Op de Antwerpse gemeenteraad is opnieuw gestemd over het vlaggenprotocol. Dat bepaalt welke vlaggen er aan het stadhuis hangen. Die regeling is omstreden, omdat ook de Israëlische vlag er hangt. Het protocol werd opnieuw goedgekeurd, maar wel met een wisselmeerderheid van N-VA en Vlaams Belang. Dat de vlag van Israël mag blijven hangen aan de gevel van het stadhuis ligt moeilijk bij coalitiepartner Vooruit. Fractieleidster Kathleen van Bremt.
3: Vooruit heeft ettelijke keren gevraagd, mevrouw de burgemeester, om samen in het college naar een oplossing te zoeken. En ik vind dat dat nog altijd moet mogelijk zijn. Ik hoop dat we volgend jaar dit debat niet meer voeren. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat straks die vlag wordt weggehaald.
1: Bij het wekelijks protest van de Antwerpse coalitie voor Palestina eerder op de avond zijn 12 mensen opgepakt omdat ze volgens de politie niet op de afgesproken plaats aan het manifesteren waren. Groenvoorzitter Ayman Horg was een van hen. Ons land heeft een nieuwe rijkste Belg. Het gaat om de Waalse baron Jean-Pierre Bergmans. Hij verkoopt de Noord-Amerikaanse tak van zijn kalkbedrijf voor maar liefst 11,8 miljard euro. En dat brengt het vermogen van de familie op zo'n 12,5 miljard euro. Bergmans steekt daarmee Erik Withoek voorbij, de man achter de Tiense Suiker en de Weight Watchers, en ook Alexandre Van Damme van biergigant AB InBev. Jean-Pierre Bergmans is 77 jaar. Hij en zijn familie leven en werken in grote discretie. Op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Duitsland en Paraguay nog aan de gang. Na 90 minuten was het er 1-1. Verlengingen dus en 1-1 is nog altijd de stand op dit moment. Eerder op de avond won Brazilië met 2-1 van Japan. En om 3 uur vannacht neemt Nederland het op tegen Marokko. Vannacht helder weer met minima rond 15 graden. De dag begint zonnig, later wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken, in het centrum lokale buien en tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Tolde in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozendaal. Famous brands, lovely prices. Code
1: yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Studio Brussel, live.

0: Brussel. Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Bij een ontploffing in Monaco zijn enkele uren geleden 3 gewonden gevallen. Volgens de politie liet een man een rugzak achter die rond 9:00 ontplofte. De 3 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Het gaat om een man en een vrouw, allebei 50ers en een kind van 13 jaar. Ze zouden familie zijn van elkaar en hebben de Oekraïense nationaliteit. De man is een van de rijkste Oekraïense zakenmannen. Hij was gevlucht uit Oekraïne. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig, ziet ook Johan Vertongen. Hij is een Vlaming die in Monaco woont. De aanslag gebeurde op zo'n 50 meter van zijn woning.
1: En nu zijn er nog altijd helikopters hier rond aan het cirkelen, hoogstwaarschijnlijk op zoek naar de dader. Men is echt alles aan het onderzoeken, veronderstel ik. Ik heb net gehoord dat ook een deel, want we zijn hier vlak op de grens van Frankrijk, dat ook daar alles is afgesloten. Dat er politie en brandweer vanuit Nice naar hier zijn gekomen om alles te onderzoeken. Dus ik heb echt geen idee wanneer wij echt terug naar huis mogen.
0: De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken waarschuwt voor zakkenrollers op festivals. Vorige zomer waren er alleen al tussen juli en september meer dan 4.300 gauwdiefstallen. Zakkenrollers slaan toe in drukke wachtrijen of aan de ingang van het festivalterrein. En ze stelen vooral smartphones, bankkaarten en portefeuilles. Laat waardevolle spullen en grote hoeveelheden cash dus thuis. En noteer vooraf het e-mailnummer van je gsm, een unieke code waarmee de politie je toestel kan traceren. Ons land heeft een nieuwe rijkste Belg. Het gaat om de Waalse baron Jean-Pierre Bergmans. Hij verkoopt de Noord-Amerikaanse tak van zijn kalkbedrijf voor maar liefst 11,8 miljard euro. En dat brengt het vermogen van de familie op zo'n 12,5 miljard euro. Bergmans steekt daarmee Erik Withoek voorbij, de man achter de Tiense Suiker en de Weight Watchers, en ook Alexandre Van Damme van biergigant AB InBev. Jean-Pierre Bergmans is 77 jaar. Hij en zijn familie leven en werken in grote discretie. Op het WK-voetbal is Duitsland verrassend uitgeschakeld. Paraguay schakelde de Duitsers uit in de noodzakelijke strafschoppenserie. Een verslag van Tom Boudeweel.
2: Eerste keer verlengingen op dit WK. Eerste keer een spannende strafschoppenreeks. Havertz en Woltemade misten voor Duitsland. 2 kansen dus voor Paraguay om het af te maken. Maar de eerste poging ging naast de goal en de tweede werd gepakt door Neuer. Daarna miste Ta opnieuw en deze keer scoorde Paraguay wel. Dus Paraguay naar de 8e finale. Tegen Frankrijk of Zweden. Duitsland domineerde wel de hele wedstrijd, kwam toch op achterstand in de eerste helft, tot Havertz na de rust gelijk maakte. In de eerste helft van de verlenging.